0: zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
1: 4000?
0: Ça va toch? Dat is 20 euro.
1: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waar al vis?
0: Hey Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
5: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
6: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
5: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei, pardon. Nee, niet goed gezien.
4: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
7: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
8: Yes, of Corsa.
7: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
8: Yes.
7: Vanaf €179 per maand in lease and go?
8: Yes.
7: En tot 8 jaar speciale garantie?
8: Yes.
7: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
9: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
4: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: weer een hele nacht daar tussen de lakens gelegen. Je kan escape, je mag eraan beginnen. We zitten alweer in de woensdag. Goedemorgen, Anke.
1: Och, zoveel zin in de woensdag.
0: Zoveel zin in de woensdag, niet normaal
1: eigenlijk. Ja, ik echt mega. Een broek valt niet helemaal. Heel veel goesting mentaal. Het nieuws van Grim van 6.
2: Goedemorgen. Discussie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Nieuwe sancties tegen Rusland. En Argentinië vindt zijn opener tegen Algerije. Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En bevoegd N-VA-minister De Ridder wil dat ze zich aan dat budget houden. Politiek journalist Karel Latré.
3: Benzine wordt duurder, de lonen van chauffeurs worden duurder. Dus ze hebben dat budget overschreden, jaar per jaar, tot 150 miljoen euro. Een paar jaar aan een stuk. En plots zegt minister De Ridder, die daarvoor bevoegd is, dat hadden we eigenlijk niet voorzien. Stop, jullie moeten terug naar de 139 miljoen euro. Ja, wat kan de lijn dan doen als je met minder geld toch hetzelfde moet doen? Ja, is je aanbod veranderen.
2: Ja, dat zou betekenen dat niet alle kinderen thuis opgehaald worden en dat meer leerlingen weer langer dan anderhalf uur op de bus moeten zitten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland. Dat is beslist op de G7-top in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen. Er komt ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Een opsteker voor Oekraïne dat de laatste maanden veel vooruitgang boekt aan het front. En dan naar het WK voetbal, want daar heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen. Met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals. En is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu aan 16 doelpunten. Messi is aan zijn zesde WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde 2 doelpunten. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten. Hij is daarmee topschutter aller tijden voor de Fransen. De dag begint bewolkt en plaatselijk kans op regen. Na de middag komt de zon er vaker door bij maxima rond 26 graden. Morgen nog meer zon en tot 31 graden.
4: Een blik achter de schermen.
0: Oh, dankjewel om eraan te denken, beste luisteraars. Ondertussen is het berichtje al 10 keer binnengekomen en heeft Anke haar zak met snoep om te trakteren voor de verjaardag.
1: Hey.
0: Laat aan de voordeur staan of meegebracht.
1: Yes.
0: Meegebracht.
1: Ja, ik heb het al uitgedeeld, hè.
0: Uitgedeeld.
1: En wat zei Sander? Amai, het beste van alle wereld heb je meegenomen.
5: Ja, dat is, je kunt ze veel nageven, maar hier heeft ze toch weer een goede keuze gemaakt.
1: Kan ik toch. Ik heb gewoon in de Aldi rondgelopen en alles waarvan ik dacht, dat gaan de meeste mensen lekker vinden, had ik in mijn kar gezwieperd.
0: Alleen Bounty was je niet enthousiast.
5: Nee, die ga ik laten liggen, maar de rest gaat allemaal
1: niet nodig. Bounty vind ik het lekkerste van heel het assortiment. En zo, Mars is echt het allervieste.
5: Oh, nee.
1: Milky Way is afschuwelijk vies.
5: Ja, okay.
1: Maar nee, wat heb ik nog? Kaasstengels, pistachenootjes. Ik heb heel veel Luti-snoepjes, zo van die matten met zuur. Ik heb kinderchocolade, ik heb mignonettekjes, een heel pak.
0: Ja, ja.
1: Wat heb ik daar nog allemaal liggen?
0: Allemaal lekkere dingen.
1: Heel veel koeken.
0: Laat ons zeggen dat het ontbijtbuffet helemaal netjes is aangevuld met allemaal supergezonde dingen.

0: Goedemorgen allemaal, beste vrienden. Maroon 5 en This Love.
1: Sven en Anke.
0: We zitten alweer in woensdag 17 juni. Dichter en dichter bij de schoolvakantie. Bij de prachtige zomer die eraan komt. En bij de tweede match van de Rode Duivels, waar ze nogal gerust op zijn. Sfeer blijft goed, kopt het laatste nieuws. De Duivels panikeren niet na de tegenvaller tegen Egypte. En eigenlijk, ik panikeer ook nog niet.
2: Ik ben nog onthutst over het hoofdpunt van daarnet in het nieuws. Maar liefst 204 buslijnen verdwijnen. Kwetsbare kinderen die niet meer allemaal voor hun deur opgehaald zullen worden, die vaak langer dan anderhalf uur op de bus gaan moeten zitten.
0: Dat is lang, hè?
2: Dus de lijn krijgt eigenlijk elk jaar maar 139 miljoen euro voor dat busvervoer voor kinderen. Maar dat is 11 miljoen te weinig. Moeten ze altijd opleggen. Maar nu gaan ze besparen en ze gaan dus daarop besparen op die buslijnen. Maar dat is toch hallucinant. Een paar weken geleden was dat dramatisch busongeval. Met al die overlijdens. Echt heel dramatisch, heel, heel traumatisch. En dat was al problematisch met zo dat slecht vervoer. En nu gaan ze er nog minder in investeren. Mm-hmm. Dat is toch waanzin?
0: Ja. Het ambetante is dat er op werkelijk van alles en nog wat wordt bespaard. Want ik las wat verhalen van mensen die langdurig ziek zijn. Die nu ook wel eens zeggen, wij, we krijgen nu de schuld van werkelijk alles. Ja. Maar als er in je lichaam van alles fout aan het gaan is en je bent gewoon langdurig ziek, plotseling zijn wij de schuldigen voor alles in de maatschappij. En dat, die vinden het ook afschuwelijk. Dit is ook afschuwelijk.
2: Ja, maar kwetsbaren, hè. Want ik bedoel, als je, ik zeg maar iets, een zwaar autistisch kind hebt, dat wordt dan niet meer thuis opgehaald. Je moet dat dan naar een centrale plaats brengen, ergens een kwartier, 20 minuten verderop. Die komt dan in een bus terecht, overvolle bus, met heel veel kinderen, terwijl die al heel prikkelgevoelig is. En dan nog, ik bedoel, anderhalf uur per dag op een bus zitten voor zo'n kind dat al heel dag naar school gaat. En zeker bij al die kwetsbare kinderen. Ja,
0: ik snap wel dat je er over...
2: Ik word daar heel boos van.
0: Ja, ik snap het wel. Zeg, ik ben een ander artikel aan het lezen en daar moet ik het zo meteen met jullie eens over hebben. De titel zegt al heel veel. Er is een expert, en pas op, het is geen onnozelaar, het is geen freak, die zegt, waarom zou je niet mogen trouwen met je hond? Of, hij gaat nog verder, waarom zou je als mens niet mogen trouwen met een AI-robot? En ik dacht, wat is dat voor iets? Wat een raar verhaal.

0: Ach, de Madonna die zich expressed in de jaren 80, dat blijft de allerbeste.
1: Het is een heel boeiend artikel, heel groot in de krant vandaag. Het gaat over het feit dat een rechtenprofessor van de KU Leuven en ook aan Harvard, dus dat is niet de minste, een pleidooi doet om het huwelijk op een andere manier te gaan bekijken. Want er was een hele traditionele manier hoe het huwelijk altijd werd in de rechtspraak, is belangrijk, werd bekeken. Namelijk ten eerste, het moest een exclusieve seksueel-affectieve relatie zijn. Dus het eerste, dus er moest ook wel seks aanwezig zijn. Tussen twee personen, een man en een vrouw was heel belangrijk, die ook samen woonden. En hij zegt, maar ja, om allerlei redenen klopt daar van alles niet meer aan.
0: Ja.
1: Want je kan niet meer afdwingen dat er ook seks moet zijn. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens al gezegd. Dat je dat niet kan afdwingen in een huwelijk.
0: Wanneer is dat wettelijk beslist eigenlijk?
1: Weet ik niet, Anke, maar er is een uitspraak over. Ja. Dat, en daar kan je toch iets voor zeggen. Want anders zou mensen kunnen zeggen, mijn vrouw is heel erg ziek en er is geen seks meer. Dus het huwelijk is voorbij.
0: Ja,
1: dus ja, dat hebben
0: niet.
1: We, dat doen we al niet meer. Dat is al niet belangrijk. Het hoeft al niet meer tussen man en vrouw te zijn.
0: Ja.
1: Daar zijn we ook al helemaal voorbij. Dat samenwonen, wat heel belangrijk is voor sommige mensen, moeten daar uitzonderingen op kunnen zijn. Want je kan wel je huwelijk nog houden, terwijl om allerlei redenen jij hier woont.
0: Ja.
1: En hij elders in het land, of zij zelfs aan de andere kant van de wereld, omdat daar even voor een paar jaar. Dus al die dingen, zegt hij, kloppen niet meer. Dus we moeten het anders gaan bekijken. En moeten het huwelijk gewoon gaan zien als een soort verbinding.

0: verbintenis tussen twee mensen die een soort van affectieve en trouwe overeenkomst hebben van voor elkaar te zorgen. Wij hebben een soort van speciale band met elkaar en dat dat juridisch kan vastgesteld worden.
1: Maar waarom moet dat per se juridisch?
0: Om allerlei redenen. Oh. Weet je, je zal maar met, weet ik veel, je zal met drie zijn, bijvoorbeeld.
1: Ah,
0: dat is een van de redenen.
1: Ja.
0: Of bijvoorbeeld, je zegt, ik woon met mijn broer samen, maar ik wil dat wettelijk alles geregeld is.
1: Ja, zo ja.
0: Waardoor,
1: dat klinkt helemaal logisch.
0: En dat ga je toch niet vragen dat er seksualiteit zit, want dat zou incest zijn. Dus je zegt, laat ons dat als een contract gaan bekijken.
1: Maar niet huwelijk.
0: Ja, of het dan nog huwelijk moet noemen of niet.
1: Ja.
0: Maar je zegt, relatievormen zijn zo anders aan het worden. Mensen staan open voor andere dingen.
1: En dat je dan gecoverd bent.
0: Ja, natuurlijk die titel die ik net zei. Waarom zou je niet mogen trouwen met je hond of met een AI-robot? Dat was een vraag van de journalist. Die zei, als er een affectieve band is en je bent trouw voor elkaar, je zorgt voor elkaar.
1: Dan kan dat.
0: Ja, waarom zou het dan niet met een hond kunnen zijn? Dan ook kan zorgen dat die hond later, als er jou iets overkomt, dat die dan...
1: Nu zijn we allemaal mee.
0: Maar zelfs een AI-robot, als die daar echt gaan komen, die machines, en je hebt daar een hele goede band mee, waarom zou daar geen juridisch verhaal kunnen rondkrijgen? Ik kan moeilijk.
1: Left the conversation.
0: Dat polyamoreuze, dat vond ik dan wel weer interessant om heerlijk te zijn. Maar wel grappig om daar op die manier naar te kijken.
1: Ik kan wel warm lopen voor het idee als ik echt moet kiezen waar ik het meeste affectie voor heb. Hè.
0: Maar een huwelijk zou mee
1: direct,
0: hebben.
1: Direct, hè?
0: Ja?
1: Direct, hè?
0: Wat is het
1: Want
0: dan?
1: Ik heb het moeilijk nu met de warme dagen die eraan komen, omdat ik denk, dan moet ik naar buiten, terwijl ik het liefst bij mijn zetel ben.
0: Je zou trouwen met je zetel?
1: Het liefst ben ik in, op, over, aan mijn zetel.
0: En zou het polyamoreus zijn? Neem je er nog iets anders
1: dan
0: bij?
1: Dan pak ik er nog bij een zak chips. Ik pak er nog bij een hele krat met blikjes cola zero.
0: Oké.
1: Pak er nog bij de kinderopvang tot 5 uur.
0: Hey, dat is het huwelijk van de Kings.

0: sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
1: Mannekes,
2: Bompie,
1: ik ga schilderen.
2: Nee, Bompie, we gaan klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Schilderen.
2: Klussen.
1: Mannekes.
2: Moeder.
1: Schilderen is ook klussen.
2: Oh ja.
1: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
2: 25?
3: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
4: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
6: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
5: Ah ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
6: Ah, wat doen we dan?
5: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
7: Midas, je kan altijd vooruit.
8: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
9: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
8: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
10: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert? Al eens nagedacht over uw pensioen.
8: Doen we wel. Argenta.
11: Zo simpel kan het zijn.
7: 3, 2, 1.
12: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
13: Sorteren kan je zo meteen.
14: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
15: Auto 5.
16: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
17: IKEA.
16: Meer info op ikea.be.
18: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
19: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
20: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
7: Midas. Je kan altijd vooruit.

0: Een van de vele tientallen heerlijke liedjes van ABBA in de ochtend van Joe. Super Trooper uit 1980.
1: Zometeen een heerlijke do-tip. Echt de beste do-tip voor vandaag, morgen, overmorgen en het weekend.

0: Zo is hij, to fall in love. Met de vlindertjes in de lucht en de zon die nu tevoorschijn gaat komen de volgende dagen. Olivia Dien, goedemorgen. Het is 6:30, nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Regeringspartijen, CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn. Dat moet daardoor volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar nog uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget. En dat pikbevoegd N-VA-minister De Ridder niet. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland. Dat is beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle drie de goals en is daarmee mede-topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu aan 16 doelpunten. Messi is aan zijn 6e WK bezig. Eerst bewolkt en plaatselijk wat regen. Na de middag wordt het zonniger bij 26 graden. Morgen nog meer zon en tot 31 graden dan. Yeah.
2: File richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Domein. Levendalen verlies je 10 minuten. En nog 10 minuten richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Mommelgem. Sleep
3: Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Half 7. Een tip voor een must-do leven.
2: Kijk, het wordt echt te heet de komende dagen, dat weten we allemaal. Dus ik kan je alleen maar aanraden, of aanmanen zou ik bijna durven zeggen, om naar de bioscoop te gaan.
0: Oké. Okay.
2: Waarom? Vanaf vandaag is Toy Story 5 okay. In de cinema.
0: Is dat je eerste film, Anke?
2: Dat is mijn filmdebuut.
0: Dat is je filmdebuut.
2: En ja. Jongens, toch, ik had het al, want 9 juni denk ik dat die in première gegaan is in de rest in Amerika. Mm-hmm. En alle recensies laaiend.
0: Over jouw prestatie.
2: Overal 5 sterren. Amai. Nu vandaag staan recensies in De Morgen. En in het Nieuwsblad ook echt 4 sterren.
0: Amai.
2: 4 sterren.
0: Maar wat doe je dan zo spectaculair dat iedereen zo lovend over jou is?
2: Mag ik even een stukje voorlezen uit de recensie? Want dan is het niet ik die het zeg, maar de recensie in De Morgen. Hè. Elke keer opnieuw denken we dat het de Toy Story film te veel zal zijn. En elke keer opnieuw bewijst Pixar ons ongelijk. Toy Story 5 voelt als thuiskomen. De frisse kleurtjes, de muziek van Randy Newman en You Got a Friend in Me. De vertrouwde struggles van pratende speelgoedpopjes om hun kind zo goed mogelijk te bedienen blijft niet steken in nostalgie. Integendeel, we zagen een animatiesequel die zo goed de hedendaagse werkelijkheid van zijn doelpubliek, jonge kinderen en hun ouders weerspiegelt. Want, wat is het ding in de nieuwe Toy Story film?
0: Ja.
2: Er is een nieuwe vijand.
0: Oké. Okay.
2: En de vijand is...
0: Anke Buckings.
2: De tablet.
0: Ah, oké.
2: Want het gaat altijd over speelgoed en kinderen. Ja, ja, ja. Maar nu is er ineens speelgoed. En je ziet dan echt de struggles van hoe dat een kind echt een zombie wordt. Door schermtijd. Je ziet ook de struggles van de moeder van Bonnie, het meisje dat de hoofdrol speelt. Eerst twijfelen van, zal ik wel een tablet geven? Elk kind uit de klas heeft een tablet. Ik wil niet dat mijn kind een tablet heeft, maar anders raakt het geïsoleerd. Hm? Die struggles, ik krijg echt kippenvel terwijl ik het aan het vertellen ben. Want die rol speel ik dus, hè.
0: Oh, maar,
2: eigenlijk speel ik gewoon mezelf. Ik heb exact, maak ik mee wat die mama meemaakt in Toy Story.
0: Ja, dat is
2: daardoor 4 sterren, hè, jongens.
4: Je moet wel iets duidelijk maken, want iedereen gaat nu naar de film gaan en gaat naar die Engelse versie. Dat zou ik ook doen, maar dat mogen we dus niet.
2: Nee. Dus alleen als je een kind hebt onder de 6, dat nog niet ondertitels kan lezen.
0: Dan krijg je Anke Buckings te horen in de cinema.
2: Maar het is woensdagmiddag. Als je grootouder bent of je bent thuis met de kinderen op woensdagmiddag, ga eens kijken.
0: Uiteraard.
2: Want op donderdag speelt hem niet, op de Nederlandstalige versie. En het weekend weer wel.
0: Zat die hele promocampagne ook in de deal die gesloten
2: maar ik heb daar, bijna niks voor gekregen.
0: Ben
2: geloof
0: niks
2: me.
0: Voor gekregen?
2: Nee, nada noppes.
0: Dat is echt gewoon.
2: Dat doe je echt zo van, omdat Disney het vraagt en dan zo uit eergevoel.
0: Nee, maar dan moet ik wel eerlijk zeggen, dat is wel echt waar.
2: Dat kost niet. Maar je wilt niet weten. Eigenlijk moet je.
0: Maar dat maakt niet uit. Het is leuk om daarin te zitten.
2: Natuurlijk, heel leuk.
0: Oké, weet je wat we gaan doen? We gaan die dan ook maar eens draaien om naar Toy Story toe te gaan. Dit is Randy Newman in de vroege ochtend. Je mag meezingen onder de.
2: Ja.

0: Toy Story, Randy Newman, You've Got a Friend in Me. Ook al 10 jaar zijn wij je vrienden in de ochtend. En vandaag gaan we dat vieren. We gaan één van jullie op reis sturen deze ochtend. Straks na 7:30.
1: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
2: Carrefour. Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
3: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
2: Ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
3: Ah, wat doen we dan?
2: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow! Zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Een keer kijken hoor.
9: Maak tijd voor het jullie nummer van Feeling.
8: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
9: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
10: Feeling. Haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
14: Yes, of Corsa.
13: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
14: Yes.
13: Vanaf €179 per maand in Lease & Go?
14: Yes.
13: En tot 8 jaar speciale garantie?
14: Yes.
13: Kom langs in je Opel-verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.com.

0: Ah, mijn eerste ijdeltuit nog eens van Culture Beat uit 1993.
1: De pechvogel van de dag.
2: Ah, ik heb niet zo vaak te doen met politici, om heel eerlijk te zijn. Maar in dit geval wel een klein beetje. Want ik zag op TikTok en ik zag op Instagram allerlei filmpjes verschijnen van Zoël Demir. Zoël Demir die had in het nieuws van VTM, denk ik, een heel gesprek gedaan over het feit dat ze wel op bezoek gaat naar scholen. Dat ze dat heel belangrijk vindt. En ze sprak daar de woorden, ik had het even laten horen, maar ook de reactie van studenten daarop laat ik even horen. Want ze sprak iets toch wel een beetje compleet verkeerd uit. Ze had niet scholen bezocht, maar luister eens wat ze had gedaan.
3: Ja, ik heb heel veel scholen vooral bezoekt.
2: Bezoekt.
0: Ja.
2: Je hebt heel veel scholen bezoekt.
0: Goh.
2: En dat filmpje komt nu terug en je moet eens horen, studenten die basje daar nu ongelooflijk op. Is dat onze minister van Onderwijs? Die zelfs niet weet dat je zegt dat je scholen bezocht hebt, maar scholen bezoekt.
0: Ja.
2: En dat gaat nu rond, niet normaal, zo gaat het.
3: Ja, ik heb heel veel scholen vooral bezoekt.
4: Kleine reminder dat zij onze minister van Onderwijs is. Kleine reminder dat zij zegt dat Nederland in de school achteruit gaat. Ja, maar dit is nog niet zo'n erge fout, hè?
5: In de jaren 90 beslissingen zijn genomen.
2: Dus ze wordt gebashed langs alle kanten.
0: Ja.
2: Dat ze inderdaad blijkbaar in de vervoegingen wel eens links en rechts een fout heeft gemaakt.
0: Dat is toch pure vermoeidheid, hè? Allee.
2: Dat is waarschijnlijk puur vermoeidheid.
0: Ik zeg dat ook constant en dat is niet omdat ik het nu weet. Maar dat ga ik ook een beetje opnemen voor Demir, hè? Want, ja.
2: Maar weet je, nog veel straffer dan dit. Want ik dacht, ja, ik zie het nu overal verschijnen. En ik zeg, Grim, ga eens achteraan. Want het vond ook wel grappig tegelijkertijd dat zij zo'n verspreking maakt. Het was een interview van 20:25.
0: Ja.
2: Dat nu weer
0: als
2: wordt
0: ik haar was, hè, zou ik dan zelf nog een TikTok-filmpje opnemen met alleen maar van die fouten.
2: Ja, ja, ja.
0: Zo van, hè?
2: Ja.
0: Ik zou dat doen. Een beetje meespelen op in de trend, op het elkaar springen.
2: Maar onze politici maken wel vaker zo'n fout. Nee, wat ik een hele leuke vond, weet je nog, destijds Vlaams minister van Cultuur, Joke Schouwvliegen, die had het over Matthias Schoenaerts, die het zo goed aan doen was in de film. En toen zei Schouwvliegen dit in 2012.
6: En het klopt ook wel dat de persoon van Matthias Schoenmakers dat ook wel indruk gemaakt heeft.
2: Dat is toch goed, hè?
6: Ja.
2: Matthias Schoenmakers, minister van Cultuur, dat vond ik wel grappig. Of minister van Openbare Werken, Hilde Kervits, was in 2013 op bezoek bij Katoen Natie in de Verenigde Staten. Maar ja, ze moest daar in het Engels spreken. Ze had ook zo'n hele goede legendarische zin.
7: We are here in Katoen Natie and you see the label is white and red. So I have my white t-shirt and my red jacket and my minister president has also his white hemd
2: and
7: his red...
2: White hemd, the white shirt with the white hemd. Ik vind het fantastisch. Of Theo Franken zat een paar jaar geleden op de Israëlische televisie. En daar moest hij het dan hebben over het feit dat dat de emmer eigenlijk wel vol was.
0: Ja.
2: Heeft dat letterlijk vertaald.
8: For me, it's like the drop in the emmer who's totally full.
2: The drop in the emmer who is totally full. Dat denk ik, moet daar altijd zo hard mee lachen.
0: Oh,
2: ja, maar dan luisteren.
8: For me, it's like the drop in the emmer who's totally full.
0: Ja, maar de drop in the bucket zou ook al stom zijn, want volgens mij is dat niet eens een uitdrukking in het Engels.
2: Nee, niet. Maar ik wil toch afsluiten dit prachtige overzicht, als we toch in het verleden mogen duiken, van de politici, met die ene premier ooit, die op de trappen van de kerk, bij het Tedeum, gevraagd werd of hij de Brabantsonne even kon zingen. Dames en heren, de prachtprestatie van toenmalige Yves Le Terme.
9: La Brabantsonne, vous la connaissez?
10: Un peu, oui.
9: Allez-y.
10: Allons enfants de la patrie, le jour de Marais.
9: C'est vraiment la Brabantsonne, ça.
10: Pardon?
9: La Brabantsonne, c'est vraiment ça.
10: Je sais pas.

0: zullen gaan draaien. En we moeten naar het nieuws van 7 uur. Maar tot mijn grote vreugde, Anke.
1: De ochtend van show.
0: Ja, en niet alleen mijn grote vreugde, maar ook die van veel luisteraars die het gezien hebben. Anke, ben je na de frittaart gisteravond ook voor de frieten weer gegaan?
2: Hey, dat kan alleen Anke Bukkings. Ja, morgens de dag beginnen met frietjes en s'avonds de dag eindigen met frietjes. En ze hebben gesmaakt, hè.
0: Dat zal wel, ja, natuurlijk. Ja, ja.
2: Wat heb ik gegeten?
0: Volle van, zag ik.
2: Koninginhapje. Ik had geschreven op mijn socials. Birthday Queen met Queenhapje.
0: Ja, heel, heel goed. Oh. Zeg, straks hebben we nog een verjaardag te vieren. Want ja, een van mijn meest bekende naamgenoten springt ook op tram 5 met een getraind lichaam. Niet normaal, zoals alles verder natuurlijk. Hè. Ornelis, Nijs, allemaal. Ja, ja.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik heb al eens ons hotel juist.
1: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
4: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
3: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
4: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afasdome.
3: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
4: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afasdome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
3: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
5: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
6: In mode draait alles om trends, maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden, ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
7: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi. Nu bij Aldi, 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
10: Word nu Luminous Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
11: Dit is jou.
12: Svenny, Benny en Anki Banki, wanneer geven jullie die tickets weg voor Camille? Binnenkort, als je circusdirecteur Manu van Akker hoort, moet je het meteen sturen, hè. Circus Camille via de Joe-app. Het nieuws van 7 van Grim.
13: Goedemorgen allemaal. Discussie over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. De NMBS dient een klacht in na bedreigingen en Argentinië wint zijn opener tegen Algerije. Regeringspartijen CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn, waardoor ze volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Dat systeem werd vorig jaar net uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. Vooruit parlementslid Els Robijns.
14: Eigenlijk is de afspraak in de regering dat er een hervorming komt en daar zijn we nu al jaren ter plaatsen aan het trappelen. Daarom dat het zo belangrijk is dat zowel de minister van Onderwijs als de minister van Mobiliteit, minister De Meer en minister De Ridder, hun verantwoordelijkheid nemen, wijzen daar een beetje naar elkaar. En ondertussen wordt er nu gesnoeid zonder dat er iets gebeurt.
13: Door de besparingen zou de lijn niet alle kinderen thuis oppikken en moeten die ook weer langer dan anderhalf uur op de bus zitten. De NBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
15: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover Securel. Onze veiligheidsdienst is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
13: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland. Dat is beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen met 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle 3 de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten. Messi is aan zijn 6e WK bezig. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg gisteravond Senegal met 3-1. Daar maakte Kylian Mbappé 2 doelpunten. Hij is daarmee topschutter aller tijden wedstrijden voor de Fransen. En onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1. Met doelpunten van Witzel en Fernandes Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. En ze kijken nu al uit naar hun tweede groepswedstrijd tegen Iran zondagavond.
16: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben. Dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu twee belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win. En ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
13: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie.
17: Ja, en safety first zeggen we toch altijd erbij ook. Frank, goedemorgen. Hallo.
18: Goedemorgen.
17: Ja, vandaag betere dag al, hè?
18: Ja, het is zo dat het is nog geen zonovergoten dag, hè. En de temperaturen gaan nog niet richting de 30 graden. Maar op wel kan je zeggen dat het echt wel een mooie zomerse dag wordt. Met temperaturen ja, van 25, 26 graden, dat moet haalbaar zijn.
17: Nice.
18: We hebben wat wolkenvelden toch op dit moment. Hier ook wat, hier en daar wat gaten in dat wolkenek. Eventueel een enkel buitje is mogelijk. Vooral dan na de middag als zo wat stapelwolken ontstaan. Maar meer dan dat zal het niet zijn. En morgen ja, dan gaan we echt de tropische toer op, hè, met 31 graden, zo wat gemiddeld. Veel zon en dan pas tegen de avond. Of pas in de loop van de avond zou het gaan proberen.
17: Oké, dankjewel Frank.
12: Arvel is je meer dan 20 of ja 10 minuten pakt. Richting Brussel A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen verlies je 20 minuten. 10 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En nog 10 minuten richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West.

0: Stel je voor je moet leven als Ricky Martin. Live in la vida loca all day every day. Hoe vermoeiend zeg.
1: Sven en Anke.
2: Er zijn licht verzachtende omstandigheden, want wij moeten elke ochtend vroeg opstaan. Maar eigenlijk heeft het team niet goed gekeken naar de wedstrijd van de Rode Duivels. Bijna niemand kon. Ik was er wel bij de 1,6 miljoen Vlamingen die gekeken hebben naar de openingsmatch van onze Rode Duivels. 80% van alle televisiekijkers op dat moment heeft dat gelijkspel gezien. Er was op de andere zenders weinig volk aanwezig. Dat is wel minder dan bij de openingsmatch op het WK van 2022 en 2018. Maar kijkers in cafés op grote schermen zijn nu nog niet meegerekend. Dus dat zou erbij kunnen komen.
0: Ja, maar wacht. Mijn Tom was daar naartoe gegaan. Hè? Ja. Op het Hussarplein in Hasselt. Het was bijna niemand.
2: Huh?
0: En Tom zei, de mensen die er waren, dat waren zo de vaste terrasgangers die om de haverklap opstonden en dan zo een frietje gingen halen, die duidelijk niet voor de voetbal daar waren.
2: Want ik zag wel pleinen waar best wel wat volk aanwezig
0: maar
2: was.
0: Maar Hasselt is niet zo goed mee dit
2: en 1,6 miljoen, dat is toch wel heel veel mensen die eraan gekeken hebben. Ondertussen in Nederland, ja, daar moesten ze ook iets doen, hè, in de periode dat het WK werd uitgezonden. Andere zenders moesten iets vinden om dan te programmeren. En heel opvallend, er is één programma dat behoorlijk recht is opgebleven qua cijfers tegenover het WK-geweld. En dat is de uitzending van de Vlaamse slimste mens ter wereld.
0: Huh?
2: Ze zijn dat nu daar aan het uitzenden op NPO 3. Daar hebben bijna 500.000 Nederlanders naar gekeken. Dat zijn goede cijfers, want er zijn veel zenders in Nederland. Heel raar, Nederlandse media-experts die zeggen dat is uitzonderlijk voor de zender. Sterke prestatie, gezien de grote concurrentie. Maar het heeft te maken met een soort van, ja, mensen kijken daar in Nederland graag naar die Vlamingen die mopjes aan het maken zijn. De traagheid een beetje van het programma.
0: Maar de traagheid, want de slimste mens is veel funnier bij ons dan in Nederland. In Nederland is dat een traag, saai programma, hè?
3: Ah, ja, dat staat heel serieus. Dat is eigenlijk een quiz met veel vragen. Nieuws dat stemt.
0: Pokken saai.
2: Maar ze kijken er graag naar. En dat is eigenlijk ook goed nieuws voor Play, want daarmee verdienen ze nog

0: als je toevallig in de buurt van Vilvoorde zou zijn, beste luisteraars, er ligt hier 1000 kilo snoep op de tafel aan de studio. Ja. Anke heeft vandaag getrakteerd voor haar verjaardag.
1: Ja. Ik had het wel al gekocht maandagavond, maar aan de voordeur laten staan.
0: De zak met
1: maar
0: snoep laten
1: staan. Maar nu de snoepen en ja, ik ben er heel trots op. Ik heb een heel mooi assortiment. Zou dat nu toch nog eens een job voor mij zijn. Een plan B. Als de radio hier gedaan is...
0: Ga je snoepassortimenten samenstellen?
1: Ja.
2: Wat voor verjaardag?
1: Dan laat ik al die vieze marsen eruit.
0: Zou een goede maand, juni zou een heel goede maand zijn voor jou. Ik ben jarig geweest, jij bent jarig. Vandaag, we gaan met Sven Nys bellen voor zijn verjaardag. Die zou de snoepen links laten liggen, alle snoepen. Maar ook Eddy Merckx is jarig vandaag. Dat is toch straf dat zo twee hele grote wielrenners op dezelfde dag jarig zijn.
1: Ja.
0: Maar kijk, we gaan Sven zo meteen even bellen. Ja.
3: Barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
4: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
6: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
5: Of dingen, hè? Bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
5: Oké.
6: Waarom neem jij nu nog een burger?
5: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: de Vos Lemmes.
9: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
11: Mijn haren omhoog?
10: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
11: Ah ja, dus mijn factuur?
10: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
12: Dit is Joe.
13: Met Sven en Anke. Shut up!

0: Ja, Sven Nys wordt 50 vandaag. Goedemorgen, Sven.
1: Hey.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Geboren in de hete zomer, want dat schijnt zo'n warme zomer geweest te zijn van 1976. Dus jouw verjaardagscadeau hebben we ook kunnen regelen. Je krijgt de komende dagen een hittegolf, van daar zou je wel van houden, hè?
2: Ja, ferme cadeau. Sven, ik kan er niet zo heel goed tegen eigenlijk.
0: Nee? Je houdt niet van de warmte en de hitte? Ja, ik wist het eigenlijk.
2: Nee, ik heb nooit echt goede prestaties kunnen leveren als het warm weer was. Ik geniet er nu wel van als het leuk weer, als het goed weer is natuurlijk. Maar nee, zo echt boven de 30 graden, dan functioneer ik niet echt goed. En misschien heeft het er wel iets mee te maken. Ik zat bij Thomas de Soete een paar weken geleden. Die is ook geboren in de warme zomer van 76.
0: Ja, die heeft een podcast probleem. Ja, die heeft een podcast.
2: Die heeft hetzelfde probleem.
0: En jij hebt graag... Ja, je hebt altijd, maar natuurlijk met veldrijden dan moest het altijd guur weer zijn. Hè? Dat vond je het leukste toch?
2: Ja, absoluut. Een beetje slijk, een beetje regen, een beetje sneeuw, koud. En dan was ik op mijn best.
1: Ter rare vandaag. Zeg maar wat ga je doen op je verjaardag? Ben je speciaal voor ons opgestaan? Of jij, sportman, hebt al een uur gefitnessd?
0: In de gym gezeten.
2: Nee, het was gisteravond gezellig met de vrienden en mijn ouders waren hier. En we hebben een barbecue gedaan. Het was eigenlijk de eerste... relatief warmere avond van de week. Dus dat was superleuk. En het was toch 1:30 of zo voor ik in mijn bed lag. Dus ja, jullie hebben er wel iets mee te maken dat ik eigenlijk iets vroeger ben opgestaan.
0: Oh, sorry daarvoor, Sven.
1: Maar en wat ga je dan vandaag nog doen? Was gisteravond dan al jouw feestje? Of is vanavond nog eens een barbecue voor andere mensen?
2: Nee, het is zoals het eigenlijk al heel mijn leven gaat. Hè. Ik ga vandaag naar de koers.
0: Welke koers is
2: het?
0: Het is
2: de rit van de Bavaas Belgium Tour en de renners van onze ploeg rijden daarmee. Dus we gaan heel de week Vlaanderen rondrijden. En dat is eigenlijk ook wat ik het liefste doe. Dus dan gaan we dat ook vandaag weer doen. Hè.
0: Ah, ja, maar je hebt gelijk, alles met de sporten. Dat is ook ongelooflijk. Je bent ook echt een van die ex-sporters nog altijd. Die niet dik gaat worden. Hè. Ja, je blijft strak, hè?
2: Het is niet meer zoals 10 jaar geleden, dat zeker niet. Maar ik probeer er wel een punt van te maken om me niet te laten gaan. Ja, ik zal me niet goed in mijn vel voelen,
1: maar
2: absoluut niet.
1: Krijg jij dan ook altijd al jaar in jaar uit verjaardagscadeaus die te maken hebben met alles wat je in de Decathlon kunt kopen? Of,
2: nee, ik moet eerlijk zeggen, de laatste jaren begint er meer en meer alcohol in mijn verjaardagspakketten te zitten.
1: En dat kan je appreciëren?
2: Ja, dat kan ik wel appreciëren, ja.
0: Maar dat is wel, ik blijf er nog altijd een van de strafste dingen vinden, want ik weet, wij kenden elkaar toen je nog wel aan het sporten waard. En dan woonde ik ook in de buurt. Ja, ik moest echt, de beste fles, het maakte niet uit. Niks, hij moest hebben, niks in nul, hè. Riaan de knots, hè.
2: Ja. Ik heb tot mijn 40ste niet dronken geweest of geen alcohol gedronken. Dus dat is wel onderdeel van mijn leven geweest tot dan.
0: Was je dan gisteravond dronken? Is dat wat we nu net horen? Want we hebben een primeur,
2: nee,
0: hè?
2: Absoluut niet. Nee. We hebben een goed glas wijn gedronken, dat wel. Maar het was zoals ik dat eigenlijk al heel mijn leven doe. Met mate, letterlijk en figuurlijk.
1: Hebben jullie nog nooit een kater gehad in die voorbije tijd?
2: Jawel. Dat is zeker al wel eens gebeurd. Ja. Maar ik ben van nature iemand die de controle niet graag verliest. En dat is omgekeerd bij heel veel andere mensen die graag de controle iets kwijt zijn. En ja, met alcohol ben je de controle dan kwijt. En dat gaat mij niet zo heel goed af.
1: Kan je zeggen, wat voor een zatte ben je dan, Sven? Ben je zo iemand die... je hebt mensen die heel vervelend worden. Ik ken niemand hier in de studio die dan vervelend wordt. Je zegt dat toch van jezelf, Svenny? Dat je dan
0: ooit meegemaakt of zo?
1: Nee, maar je wordt dan zo toch zo...
0: Ik durf dan nog lange, zagerige politieke discussies.
1: Ja, maar dat bedoel ik. En, maar je hebt andere mensen die dan van iedereen houden en van iedereen gaan knuffelen. Zo ben ik dan. Je hebt mensen misschien die hun broek aftrekken. Maar hoe ben jij?
2: Ik ben van dat... niet echt een hele, hele sociaal persoon. Dus ik ben altijd een beetje teruggetrokken. Maar van het moment dat er drank aan te pas komt, dan praat ik makkelijker. Dan durf ik ook al wel eens wat meer bewegen, wat ik anders op een dansvloer al zeker niet zou doen. Dus ik denk dat ik wel een aangename zatte ben eigenlijk.
0: Jij bent altijd een aangename. Is er nog één levensles die jij als prille 50er zou willen meegeven? Wat heeft het leven je tot nu toe geleerd, Sven Nys?
2: Het is een beetje cliché, hè, maar waar zijn die 50 jaar naartoe? Ik denk dat heel veel mensen op een 50ste zeggen, dat gaat allemaal zo snel. Dus ik zou tegen mijn 20-jarige zeggen, geniet er maar echt van, want voor je het weet ben je 50. Dat is letterlijk zo. Het is voorbij gevlogen. Ja. En het wordt alleen maar sneller en sneller.
1: Oh, dat is mooi.
0: Sven, ik zeg altijd, en dan staan we waarschijnlijk in hetzelfde kamp, zolang onze haar niet aan het verliezen zijn, is het allemaal goed in het leven.
2: Dat is nu al een serie. Dat gaat nooit meer terugkomen. maar het is wat het is. Dat heeft ook geen charmes.
0: Het is dat.
1: Allee, geniet ervan en drink eentje nog vanavond op ons. Allee, op u eigenlijk.
2: Dat gaan we zeker doen.
0: Proficiat Sven!

0: Bon, we gaan jullie straks nog eens een keer goed uitleggen hoe het helemaal in elkaar steekt. Maar we zijn nu 10 dagen lang onze 10e verjaardag aan het vieren van Sven en Anke. We gaan straks alweer door met seizoen 11, half augustus. Maar straks gaan we super fijne vliegtickets weggeven.
1: Ja,
2: en, naar
1: heel ver, hè?
2: Ja, misschien.
1: Ja, naar waar je eigenlijk maar wilt, eigenlijk.
0: Ja, inderdaad.
1: Het nieuws van 7:30 eerst van onze grip.
3: Goedemorgen. Regeringspartijen, CD&V en Vooruit zijn niet te spreken over de besparingen bij de lijn, waardoor ze volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen schrappen op het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. En dat systeem werd vorig jaar net uitgebreid om te vermijden dat kinderen veel te lang op de bus moeten zitten. Maar de lijn overschreed het beschikbare budget en bevoegd N-VA-minister De Ridder pikt dat niet. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem-linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. Oppositiepartij Vlaams Belang vraagt om Antifa op de terreurlijst te zetten. En op het WK voetbal heeft titelverdediger Argentinië zijn eerste groepswedstrijd gewonnen. Het werd 3-0 tegen Algerije. Lionel Messi scoorde alle 3 de goals en is daarmee mede topschutter op WK's aller tijden. Hij zit nu al aan 16 doelpunten. Messi is aan zijn 6e WK bezig.
0: Dat is toch ongelooflijk, hè, die cijfers. Straf is dat.
3: Eerst bewolkt en plaatselijk wat regen. Na de middag wordt het te zonniger. Bij 26 graden is dat vandaag. Morgen meer zon en tot 31 graden.
1: Waar verlies je meer dan 10 minuten richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen? Verlies je door een ongeval 20 minuten. Een kwartier op de E19 tussen Zemst en Machelen richting Antwerpen. Op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een kwartier file. En nog 20 minuten vertraging op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alle

0: sabotage en confrontaties bij VTM vanavond. In Florentina en in familie. En middeleeuws dineren bij VTM 2 in de hygiënepolitie. Vanavond bij VTM en VTM 2. Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition. Kia. Movement that inspires. Voorwaarden op kia.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recuperen. Kom weer in die wegrecuperen.
2: Zegt je oude console game over, recycleer hem. Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recuperen in een recuperpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recuperen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
3: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan klap, krijg je 2 Plopsa Europasse cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
4: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers in Lievegem tussen Gent en Brugge van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

0: Magic in the Air. Magic System.
1: Tien jaar Sven en Anke.
0: Ja, vrienden, daar zitten we ondertussen al aan. 10 jaar Sven en Anke. Het 11e seizoen komt eraan half augustus. Dat kunnen jullie nu al beloven. En we hebben er keiveel goesting om nog een tijdje door te gaan. Maar we mochten toch wel eens terugkijken op die 10 jaar. En dat doen we nu 10 dagen lang met allerlei verrassingen voor jullie. Hier gaan we eens terug in de tijd. En dit is al behoorlijk ver, want we zijn begonnen in 2016, Anke.
2: Ja.
0: En 2 jaar later hadden we een ideetje. Want er zijn heel veel mensen, zo die naar ons luisteren, die ergens wel familie of vrienden hebben die het geluk in het buitenland hebben gezocht, die daar een Airbnb hebben gestart, of die voor het werk of voor de liefde zijn verhuisd naar het buitenland. En dat zijn dan familieleden of hele goede vrienden, die wonen dan zo ver. En het probleem is, je wil die wel zo graag nog eens terugzien. Je hebt die misschien al 5 of 10 jaar niet meer gezien. Je wil daar graag naartoe gaan, maar je hebt ja, misschien maar de middelen en ook maar de vakantiedagen voor 1 vakantie. En die, ja, die moet je dan toch wel besteden met de familie, met het gezin. Dus ja, dan spijtig natuurlijk voor die oude schoolvriend die dan in Chakamaka zit, maar daar kan je niet naartoe gaan.
2: Waar? Toen waren Sven en Anke daar.
0: Ja, en toen hebben wij Radio Zonder Grenzen gemaakt. Toen zijn wij een paar dagen, maar het was echt supergezellig, zijn we dan op pad gegaan met allerlei luisteraars. We vroegen jullie verhalen. Die waren super tof, al die verhalen. En dan zijn we echt met luisteraars naar het buitenland getrokken. En als ik die filmpjes nu terugzag van toen, ja, krijg je er weer kippenvel van. Dat was geweldig. Bijvoorbeeld Tineke, ik zal Tineke gewoon nog kort laten horen, die naar een vriendin in Zwitserland ging. En die vielen elkaar op deze manier in de armen, want die hadden elkaar lang niet gezien.
3: Ah, ik probeer zo terras. Ik hoor iets, ik hoor iets. En ik
0: heb... Ah, knuffel, knuffel, knuffel.
3: Ah, kom hier.
4: Ik heb dat ik ging doodknuffelen.
2: Doodknuffelen gingen ze doen. En dat hebben ze allemaal gedaan een hele week lang. Maar Tineke, dat weet ik nog, dat was in Zwitserland. En we reden dan voorbij dat Zoekmeer.
0: Prachtig was dat daar.
2: En die woonde ook in een prachtige Zwitserse villa. Dat was echt wel heel chic. En wat vooral fijn was aan die uitzendingen, hoe leven Belgen in het buitenland? Ja, ja. Wij maakten dan een ochtendshow en wij vroegen iedereen de pieren uit de neus. Hè. Dus dat was heel fijn om Tineke terug te zien herenigd worden met haar beste schoolvriendin Anne. Maar we zijn dan ook nog naar Spanje geweest met Wendy, die wou haar buurmeisje heel graag terugzien.
0: Is dat een yoga-leraar?
2: Yep, en echt zo heel spiritueel zo. Ja, leven op sletsen.
0: Ja, leven op sletsen.
2: All day, everyday sletsen.
0: En honden
2: en sletsen. Ja, en daar heb je mij zat gevoerd trouwens. En maar opgieten, maar dat terzijde.
0: Dat was de eerste keer dat je witte wijn dronk.
2: Dan zijn we daarna naar Portugal gegaan. Dat was ook een mooi verhaal. Melvin wou heel graag zijn lievelingstante Sarah terugzien. Ze had al jaren niet meer gezien. En Melvin was papa geworden van een dochtertje. Hij was toen 1 jaar oud. En die hebben elkaar daar allemaal ontmoet. Dat was supermooi.
0: Dat was supermooi.
2: Maar dat was ook wel heel aangrijpend, want die bosbranden waren net geweest. Alles verwoestende bosbranden. Dus wij reden toch door natuur helemaal opgefikt.
0: Ja, ja.
2: Weet je nog?
0: Die mensen vertelden het verhaal dat ze bijna een huis waren kwijtgeraakt.
2: Natuurlijk. Net op tijd de dans ontsprongen.
0: En de huizen er rond waren ook allemaal afgefikt. Heel stevig.
2: Het was heel heftig. En we zijn geëindigd. Onze meest verre bestemming.
0: We
2: gingen naar Canada.
0: Om
2: de zussen Chantal en Anne te herenigen. Maar dat was chaos. Nog voor we vertrokken waren. Dat moeten we zo meteen. We gaan Chantal eens bellen. Want ik stuur daar een berichtje 8 jaar later. En het eerste wat ze zei was... Man, die chaos. Dat was echt horror.
0: Chantal, gaan we zo meteen bellen. Maar daar houdt het niet bij op, beste vrienden. Misschien heb jij ook ergens zo iemand zitten. Een familielid of een vriend die je lang niet gezien hebt en die je wil gaan bezoeken. Goed nieuws. Wij gaan ook deze ochtend een Radio Zonder Grenzen nog organiseren. En iemand op reis sturen. We hebben tickets kunnen regelen bij Brussels Airlines. Maar dat is voor

0: Robbie Williams en Angels 2018. Het is een tijdje geleden, maar we zijn ook al 10 jaar bezig. Met Sven en Anke was dit een radioactie bij ons.
1: Radio zonder grenzen. Sven en Anke brengen mensen opnieuw samen.
0: We willen weten hoe het is om in het buitenland te leven.
2: Ik ga zo blij zijn voor haar te zien straks.
0: Wat is daar dan allemaal beter?
3: Ah, ik ben blij dat je er bent.
4: Is het goedkoper dan bij ons?
5: Amai, dit is prachtig.
0: Staan daar een beetje minder files dan hier?
1: Radio zonder grenzen. Sven en Anke brengen mensen opnieuw samen.
0: Dat gaan we straks ook doen. Hè. Als je iemand wil gaan bezoeken in het buitenland die je lang niet gezien hebt, mag je het al laten weten via de app. Met een goed verhaal erbij waarom we jou die vliegtuigtickets moeten geven. Zoals we ze jaren geleden, in 2018, ook gegeven hebben voor een trip naar Canada.
4: Chantal, goedemorgen.
6: Goedemorgen,
4: Sven. Hey Chantal, we hebben gisteren al even gebeld en het eerste wat je tegen mij zei, oh, dat chaotisch avontuur. Weet je nog, hè, toen we bijna eigenlijk niet naar Canada waren gegaan?
6: Dat klopt. Wij kwamen dus op 7 maart om in te checken nadat we in jullie programma hadden gezeten. En bleek dat onze eten aan de balie in orde was.
4: Niet in orde.
6: Dus die was verkeerd ingevuld. Maar we hadden het wel afgeleverd gekregen, dus we dachten dat alles in orde was. En dat bleek dus niet het geval te zijn. Ja, het was rampzalig.
4: Sven en ik, wij zaten al in het vliegtuig en wij dachten, maar wat blijven Chantal en Johan nu, zeg, die blijven achterwege.
0: Die mochten er niet op
4: en dan ben je echt... Nee. Brussels Airlines heeft dan wel echt geholpen om jullie toch aan boord te krijgen, maar niet op ons vliegtuig. Hè. Wij zaten apart van elkaar, want jullie zijn dan via hoe gevlogen? Duitsland of zo?
6: Ja, wij zijn gevlogen via Frankfurt. Ja. En van Frankfurt naar Montreal. En van Montreal naar Toronto.
4: Ja, Toronto, want jouw zus woont daar aan. Of ja, eigenlijk een beetje Gravenhurst. Ja. Dat nog een beetje verder eigenlijk van Toronto.
6: Ja, dat was nog verder.
4: Ja, maar we hebben daar eigenlijk niet kunnen afspreken zelf bij die zus. Want ja, omdat jullie heel laat waren aangekomen. Dus hadden we de zus uitgenodigd bij ons in Toronto, in de studio waar wij zaten. Vertel nog eens dat verhaal. Wat deed jouw zus in Canada? Of wat doet ze daar nu nog?
6: Nu, momenteel, woont mijn zus niet meer in Grevenhurst. Die is nu housesitter.
4: Oh, housesitter?
6: Dus die past nu op huizen en huisdieren. Mensen die op vakantie gaan of een andere woning hebben elders.
4: Ja, maar vertel eens, waarom is ze ooit verhuisd?
6: Mijn zus die is getrouwd met een Belg, met Mark. En die zijn op huwelijksreis geweest naar Amerika. En ik denk dat ze toen ook Canada hebben aangedaan. En dat sprak hun wel aan. En die
0: wou altijd plakken.
6: Ergens anders naartoe, ja. Zeker niet in België blijven. Dus.
4: Ja, en je zei van, hè, want ze worden eigenlijk altijd al eens verliefd geworden op Canada, op de natuur daar, op de mensen daar, op heel het leven daar gewoon. Maar ze had al kinderen, dus ze is met heel haar gezin naar daar verhuisd. En hoe lang had je haar kinderen gezien voordat wij met jou naar daar gingen?
6: 5 jaar.
4: Oh.
0: En hoe vaak heb je ze sindsdien nog gezien?
6: We zijn vorig jaar nog terug geweest.
0: Maar dan was het eigenlijk vorig ook jaar... al 6, 7 jaar later. Dat je ze niet gezien had weer opnieuw.
6: Ja, nee, mijn zus is nog wel hier geweest.
0: Ah, ja,
6: voordat wij terug naar haar geweest zijn.
4: Ja, en je bent dan teruggegaan voor een trouw?
6: Ja, haar dochter is getrouwd vorig jaar in september.
4: Ja, dat was
6: en dan zijn we naar het huwelijksfeest geweest.
4: Dat was toen een hele knappe, dat was toch echt een model bij zo'n elite models, hè?
0: Ja, dat klopt.
4: Is hij dat nu nog?
6: Nee, dat is er nu niet meer. Nee,
0: is niet knap meer.
6: Knap nog wel. Knap nog wel. Nee, is zijn hoofdverpleegster. Is een ziekenaar.
4: Oh, ook mooi. Nice. Zeg maar, dat was toch echt een hele fijne trip. En hoe fijn was dat? Ik ga dat nooit vergeten hoe jullie elkaar in de armen vielen. Zielsgelukkig.
6: Ja, natuurlijk.
0: Goeie herinneringen.
6: Een fantastische reis.
0: Ja, voor jullie, maar voor ons ook. We hebben ons ook geweldig geamuseerd. Dus ja, ik vind dat we dus aan alle luisteraars mogen zeggen, als je ook nog iemand zitten hebt, zoals jij ergens in het buitenland en je wil er naartoe gaan, laat het ons nu via de app weten. Het moet een net zo'n goed verhaal zijn, hè, van mensen die inderdaad elkaar al lang niet meer gezien hebben.
4: Jij vindt het een aanrader, hè, Chantal?
6: Zeker doen. Het was een fantastische reis.
4: Alright.
6: Zeker en vast. Dank jullie wel.
4: Als je nog ziet in een online gesprek, doe jij heel veel groetjes van ons. Doei.

0: is wel bijzonder, Anke. Er komen zoveel goede verhalen binnen van mensen die mensen missen, dat we eigenlijk in het 11e seizoen moeten overwegen om die hele actie nog eens opnieuw te doen, Radio Zonder Grenzen. Dat is niet normaal.
1: Ik zou dat heel graag opnieuw willen doen.
0: Dus we moeten praten met onze producer en onze baas van de zender. Dat is misschien iets voor volgend jaar. Maar goed, we geven sowieso 2 tickets weg, 2 vliegtickets. Dan kan je met je partner of met je kind of weet ik veel iemand gaan bezoeken in het buitenland heel binnenkort.
1: Die is aan 8 van Grim.
2: Goedemorgen allemaal. Discussie over de besparingen bij de lijn. De NMBS dient een klacht in na bedreigingen. En Lionel Messi schrijft WK-geschiedenis. Regeringspartijen CD&V en Vooruit eisen duidelijkheid van Vlaams minister van Mobiliteit De Ridder. Die wil dat de lijn zich aan de budgetten houdt, waardoor het volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs moet schrappen. Die moesten er net voor zorgen dat leerlingen minder lang op de bus zitten. Luisteraar Joy houdt haar hart vast voor haar zoontje van 6 die een vorm van autisme heeft.
3: Ik vind dat eerlijk gezegd heel schandalig. Dat zijn ook kinderen die recht hebben om op tijd op school te zijn. 'S Ochtends is die meestal onderweg van 7:15. En dan durven we pas rond 9:00 op school aan te komen. 'S Avonds komt hij thuis tussen 6:30 en 6:30. Overprikkeld. En hebben ze kluts kwijt, waardoor dat hij soms aanvallen krijgt.
2: Vooruit vindt het niet kunnen dat er al zo lang gepraat wordt binnen de regering, maar dat er niks gebeurt. De NMBS heeft een klacht ingediend tegen de extreem linkse activistengroep Antifa, omdat het personeel doodsbedreigingen krijgt. Je hoort Dimitri Temmerman van de NMBS.
4: Het is eigenlijk via onze klantendienst dat we bedreigingen hebben gehad die geuit zijn tegenover Securel. Onze veiligheidsdienst is niet zo dat er bij individuele medewerkers worden geviseerd, maar we nemen dit wel zeer ernstig. De veiligheid van onze medewerkers, dat is het allerbelangrijkste. Dus we hebben dan ook een klacht ingediend bij de spoorwegpolitie en het parket voert nu ook een verder onderzoek.
2: De NMBS vraagt zijn personeel om extra alert te zijn. En oppositiepartij Vlaams Belang vraagt intussen om Antifa op de terreurlijst te zetten. Er komen nieuwe sancties tegen Rusland. Dat is beslist op de G7-top in Evian in Frankrijk. De sancties moeten de olie- en gassector in het land treffen en de druk op president Poetin verhogen om te onderhandelen over vrede. Daarnaast komt er ook meer steun voor Oekraïne. Zij krijgen meer wapens en luchtafweer. Lionel Messi is mede topschutter aller tijden op het WK. Hij scoorde afgelopen nacht 3 keer tegen Algerije, waardoor titelverdediger Argentinië met 3-0 won. Messi zit zo in totaal al aan 16 doelpunten op 6 WK's. In dezelfde groep speelt Oostenrijk op dit moment tegen Jordanië. Kort voor het einde staat Oostenrijk 2-1 voor. Eerder vannacht klopte Noorwegen Irak met 4-1. Erling Haaland scoorde er 2. En Frankrijk versloeg Senegal met 3-1 met 2 goals van Kylian Mbappé. Hij is daarmee topschutter aller tijden voor de Fransen. En onze Rode Duivels herstellen na het gelijkspel tegen Egypte. Jongens die niet of nauwelijks speelden, wonnen een oefenduel tegen het Amerikaanse Seattle Sounders met 2-1. Met doelpunten van Witzel en Fernandez Pardo. Lukaku scoorde ook, maar stond buitenspel. Volgens Leandro Trossard kunnen de Duivels wel leven met de 1-1 tegen Egypte. En ze kijken al uit naar hun 2e groepswedstrijd tegen Iran, zondagavond.
5: Ik denk dat al veel ploegen op dit WK verrast hebben. Dus ik denk dat we gewoon niks mogen onderschatten. Ik denk dat het ook weer gewoon een stugge wedstrijd wordt. Ik denk dat iedereen ook gewoon klaar is. Ik denk dat iedereen vrij nuchter is. We hebben nu 2 belangrijke wedstrijden. We willen de volgende aanvatten met een win. En ook proberen zoveel mogelijk doelpunten te maken.
2: De Duivels krijgen nu eerst wat tijd met hun familie.
1: Hey, gisteren genoten, vandaag opnieuw aan Frank.
6: Ja, toch wel, hè, want de temperaturen doen het vrij goed. Hè. Zo'n 26 graden kan het toch worden deze namiddag. We hebben op dit moment op vele plaatsen toch wel opklaringen. Vanaf het westen gaat de bewolking wel tijdelijk toenemen. En zelfs de spatregen of een enkel buitje is niet helemaal uitgesloten. En dan morgen wordt het een pak warmer. Hè. Dus dan gaan we de tropische toer op 31 graden. Dat is de gemiddelde temperatuur met veel zon. En tegen de avond eventueel heel plaatselijk weliswaar kans op een regen- of onweersbui.
1: File richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen. Verlies je 25 minuten. Een half uur op de E19 tussen Zemst en Machelen. E40 tussen Heverlee en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten. 20 minuten op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. Richting Antwerpen E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 20 minuten. 20 minuten op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen. Richting Franse grens nog op de E40 tussen Gistel en Middelkerken. Verlies je een kwartier.

0: jongens, dit zijn echt geweldig leuke weken om radio te maken.
1: 10 jaar.
0: Sven en Anke. Ja, het is een beetje verjaardagsweek, hè. Dat maakt het heel erg plezant natuurlijk. 10 jaar zijn wij ondertussen radio aan het maken. Elke ochtend opnieuw tussen 6 en 10. En in al die jaren hebben we heel veel speciale dingen gedaan. Zo zijn we 8 jaar geleden met Radio Zonder Grenzen de wereld rondgereisd. Dat zorgde voor heel wat emotionele en hartverwarmende radiomomenten, waarbij familieleden en vrienden elkaar na maanden of zelfs jaar opnieuw in de armen konden sluiten. En die ontmoetingen brachten ons in Denemarken, Zwitserland, Spanje, Portugal en Canada. En wij dachten, we gaan dat nu nog eens opnieuw doen. En de mensen van Brussels Airlines, dat is het goede nieuws, die vonden dat ook heel leuk. Ze hebben vorige keer samengewerkt, ze willen dat nu ook weer opnieuw doen. En die verhalen die binnenkomen, Anke, fantastisch.
2: Zoveel verhalen, we kunnen niet kiezen.
0: Het is moeilijk, hè?
2: Annemie stuurt mijn nicht en ik, we hebben een jong Mexicaans meisje opgevangen gedurende een jaar. Ze was hier om vrijwilligerswerk te komen doen. Ze werd hier 18 jaar en we bouwden een hele sterke band op. Toen ze jaren later trouwde, werden we uitgenodigd. En wij zijn als rijpere dames het avontuur aangegaan. En wat was het een avontuur. Ondertussen heeft ze een mooi gezin. Zouden we heel graag nog eens op bezoek willen gaan. Ze woont intussen in Texas.
0: Ja, Pieter die zei, 10 jaar geleden is mijn vriendin Marie verhuisd naar Australië. We waren toen uitgenodigd op haar huwelijksfeest, maar doordat we met 2 peuters zaten, was dat eigenlijk totaal niet haalbaar. We hebben in onze studententijd zoveel meegemaakt. Elkaar zo lang niet gezien. Ja, we zouden elkaar graag terugzien. En zo blijven de verhalen binnenstromen. Ik denk dat we daar volgend seizoen moeten over nadenken om er toch iets mee te doen.
2: We doen een

0: dat is echt heel lang. Want 11 jaar geleden is ze verhuisd. En het is heel, ja, de middelen zijn er niet om elk jaar naar Spanje te gaan. Jij bent er wel nog geweest, hè?
1: Ja, mijn mama heeft mijn ticketje eens betaald omdat ze dan jarig was en ze wou dat ook niet alleen vieren daar. Maar ja, dan loop ik er ook altijd alleen, want zij kan ook niet altijd mee gaan wandelen omdat ze al 79 is. Dus dan is dat niet zo tof, hè.
0: Ja.
1: Het zou wel leuker zijn dat mijn man mee kan met mijn dochter.
0: Ja. Ja, want ja, je dochter is 15. Zo'n pubermeisje, zo niet opgegroeid met oma. Dat gaat nu wel. Allee, dat is heel fijn dat dat nu wel gaat gebeuren, hè? Dat je haar kan meenemen.
1: Zeker.
0: Ja. Oh!
2: Mooi vooruitzicht.
0: Wie had dat gedacht op deze woensdagochtend?
2: Ja.
1: Ja, ik niet in ieder geval.
2: Kijk, dat is helemaal in orde. We gaan deze keer niet mee om radio te maken. Dat hebben we nog niet in orde. Nee. Misschien hebben we dan volgend seizoen met anderen. Maar dat betekent dat je helemaal met jullie alleen kunt ervan genieten. Ja. Deze zomer misschien al. Maken. Dankzij de mensen van Brussels Airlines gaan jullie een prachtige zomer
0: beleven. Nog beter zijn dan dat wij er met onze vingers op zitten.
2: Nou, misschien wel.
0: Vicky,
1: dankjewel.
0: Laat weten hoe het geweest is. En dikke knuffel.
1: Absoluut.
0: Nu al voor jouw lieve mama.

0: Pak deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Want daar...

0: theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
1: Het verhaal begint dus, kom maar dichterbij.
2: Ik kan niet wachten.
0: Tickets en info via studio100.com.
3: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus eentje gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ritchie, citroen met framboos.

0: Zuigeland.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
3: Echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo, gemaakt om te wandelen.
4: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Sven en Anke.

0: Wat hadden wij bij Joe van de muziek van The Rock Set? Dit was Sleeping in My Car. Rick Torfs is de studio binnengewandeld. Ook al bijna 10 seizoenen is hij er altijd bij. Op woensdag met een dilemma, zometeen opnieuw.
1: Ja, Rick vroeg, mag ik die tickets hebben voor Circus Camille? Ik zei, nee Rick, die zijn voor een luisteraar. En je moet dan meedoen aan de wedstrijd. Dus als je zometeen Manu van Akker ergens hoort, dan moet je sturen Circus Camille via de Joe-app. En dan win jij de tickets. Maar Rick, ga je niet meedoen, hè? We gaan ze aan een luisteraar geven.
2: Misschien al Circus.

bent getuige van een historisch moment. Ja, want voor het eerst sinds 3 generaties zal dit circus haar naam veranderen. We zeggen vaarwel, Circus Carolus. Voortaan bent u welkom

0: Gustavo Lima.
1: É, gostei do Gustavo Lima, a balada.
2: Win Famili tickets voor Circus Camille.
1: Ja, misschien kende je het concept van de wedstrijd nog niet, terwijl het elke avond loopt bij Tom en Rani de hele week en ook bij ons in de ochtend. Maar dan hoor je plotseling een fragment uit Circus Camille. Het was in dit geval circusdirecteur Manu van Akker die plotseling de naamsverandering aankondigde van wat het circus ooit was naar Circus Camille. En, maar dat kan je wel iets opleveren.
3: Tuurlijk, familietickets voor Circus Camille. En die zijn gewonnen vandaag door de one and only Pieter-Jan Labat uit De Haan. Okay. Pieter-Jan wil misschien liever dan zijn eigen kroos naar Camille gaan. Hij is een hele grote fan van Camille. Hij wil niks liever zien dan Camille.
1: Ja,
3: en ja, okay. Zijn kinderen mogen ook niet.
1: Allee, dat is het.
3: Mooi, hè?
1: Helemaal goed.
3: Mooi, mooi verhaal.
1: Het is 8:30, het nieuws met Grim.
4: Goedemorgen. Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen. Soms tot honderden euro's. En dat terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om ermee op te houden. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso verboden. Aan zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld 1 jaar klant blijven. In de VS zijn 5 mannen officieel aangeklaagd omdat ze plannen hadden voor een aanslag tijdens het vechtsportgala bij het Witte Huis vorige zondag. De verdachten zijn tussen 19 en 32 jaar. Ze werden gisteren opgepakt. Maar mogelijk zijn er nog meer mensen betrokken. Het Amerikaanse gerecht onderzoekt dat nog. De verdachten zouden van plan geweest zijn om toe te slaan met drones met explosieven en sluipschutters. En op het WK voetbal heeft Oostenrijk zijn openingsmatch gewonnen. Klopte Jordanië met 3-1. In dezelfde groep versloeg titelverdediger Argentinië Algerije met 3-0. Lionel Messi scoorde ze alle 3 en is zo mede topschutter aller tijden op het WK. Met in totaal 16 doelpunten op 6 WK's. Wolken en plaatselijk wat regen. Later wordt het zonniger vandaag bij 26 graden. En morgen nog meer zon en 31 graden.
3: File richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Domein Levendalen verlies je 1/2 uur. 20 minuten op de E19 tussen Zemst en Machelen. File op de Brusselse binnenring tussen Expo en Machelen 20 minuten. Een kwartier op de E429 tussen Tubeke en de Nijvelse Steenweg. En richting Antwerpen op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West een kwartier. Sleep Life. Nu bij Sleep Life. Summer deals op alles.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Go Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
3: Dus ook voor klanten.
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
5: We love you Belgium!
4: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
5: Jackpot, we love you!
4: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto.
5: Let's go!
4: Omdat het kan.

0: Sommige mensen denken dat hij dat is, maar hij kan zichzelf gelukkig relativeren ook. Rictors, not Mr. Know-it-all.
1: Advocaat van de duivel.
2: Goehoe, de beste dilemma's zijn toch altijd de dilemma's die over geld gaan?
0: Vind je dat, ja?
2: Ja, geld en familie, dat is altijd miserie. En vandaag is er weer zo eentje, hè?
3: Zo is het. En het is een dilemma van een vrouwelijke luisteraar die zegt... Mijn ongetrouwde tante verraste me op mijn verjaardag en schonk mij maar liefst 20.000 euro.
0: Wat? Ja. 20.000 euro?
3: Ze doet dat niet elk jaar, maar nu had ze het gedaan en ze zei ja, dat ze het geld zelf niet nodig had. Maar, zei ze verder, zeg niets aan je zus, het blijft absoluut tussen ons. Oei.
2: Oei.
3: Dat is het probleem, want, zegt de luisteraar, ik zie mijn zus graag. Levenslang deelden we lief en leed alles met elkaar. Eigenlijk wil ik haar liefst de helft geven van dat geld, maar dat is dan weer niet wat mijn tante wil. Help, wat moet ik doen?
2: Zeg maar, wat een vervelende tante is dat, zegt
4: nee,
2: die wilt
4: hier
2: even. Die wilt hier ruzie stoken tussen die twee zussen.
4: Nee, daar ben ik het niet mee eens.
2: Hoezo?
4: Ja, omdat, kijk, ik vind het een heel erg dilemma als ouders aan een van de kinderen meer of minder.
2: Ja.
4: Dat snap ik, dat mensen ervan. Terwijl ik daar ook voor een stuk denk, zij bepalen wat ze doen. Maar een ongetrouwde tante, potverdikke. Alsof ik niet aan mijn ene neefje of nichtje wat meer zou mogen geven als ik daar zin heb, omdat ik vind dat hij liever is voor mij. Of omdat die,
2: ja, maar die details krijgen we niet. Hè. Dus
4: ja, maar
2: dat
4: het
2: vind
4: is
2: ik,
4: toch wel een ongetrouwde tante?
2: Ik
4: dus.
2: Weet het, maar ik vind het moeilijk. In de zin van, ik zou nog heel veel willen extra vragen willen stellen.
4: Ja, maar
2: je weet niet wie wat gedaan heeft, maar dat ding is wel, het zijn twee zussen.
4: Ja, dan?
2: En... Ja, ik zou dat niet voor mijn zus willen verzwijgen van tante Agathe heeft mij 20.000...
4: Heb je nu die naam Agathe verklapt?
2: Want dit is niet Agathe, ik zeg maar wat. Mijn tante Rita, ik heb echt geen tante Rita.
4: Nee.
2: Mijn tante Rita heeft 20.000 euro.
4: Oh.
2: Ik zou me dan heel ambetant voelen naar mijn zus toe, als ik dat zou verzwijgen.
4: Maar als wij ergens een ongetrouwde onkel zouden hebben, en die heeft zoiets van, die zegt, goh, weet je, Sven, dat gaat wel, die zal wel overleven. En Arne zal ook wel overleven. Maar die heeft dan drie dochters. Ik vind het misschien toffer om wat meer geld te geven aan Arn dan aan Sven, want het zijn mijn centen. Dan zou ik in geen duizend jaar dan denken van, wat een oneerlijk. En ze moeten we nou ook niet zeggen. Dat is toch hun zaak.
2: Nee, maar toch, ik denk, dat bedoel ik met nuance. Je weet niet hoe die broer-zusverdeling of zus-zusverdeling precies
4: zit. Ik heb dat dilemma niet.
2: Maar hebben mensen het geld nodig of niet nodig? Dat is ook nog zoiets wat erbij komt kijken. Maar ik denk...
4: Het is niet jouw geld, het is geld van iemand anders.
2: Ja, maar heel eerlijk...
4: Ja?
2: Ik zou daar niet mee kunnen leven, wetende dat ik dat heb gekregen. En stel dat mijn zus het dan even moeilijk zou hebben van... Oh, het einde van de maand. Of oh, ik ben gescheiden. En ik krijg gewoon niet rond. Dan kan ik... Ik denk dat ik van tevoren zou zeggen tegen mijn tante... Sorry, maar ik hoef het niet als ik het niet eerlijk kan zeggen.
4: Maar je kan ook iets anders doen. Je kan de wil respecteren van de tante... Die om een of andere reden dat liever aan jou geeft. Dankjewel, lieve tante. En dan is dat geld van jou.
2: En
4: als je zus in de problemen zit, dan ben jij de lieve Anke.
2: En dan ben je ook nog eens, de dingen... De valse wilde weldoener. Dan, want
4: waarom?
2: Dan lijkt het precies alsof je zo de heilige bent, terwijl je dat geld al achter de rug van haar zus gekregen
4: hebt.
2: Als
4: dat
2: die
4: geld...
2: verhalen uitkomen, Sven.
4: Maar je moet toch niet zeggen dat geld van je tante is, dat geld waar jij voor gewerkt
2: dan
4: hebt.
2: Dan zou ik nog liever meteen tegen mijn zus zeggen, ik heb dat gekregen van tante Agathe. Ik mag dat niet zeggen, maar je krijgt van mij de helft.
4: Dan veroorzaak jij ruzie, want waarom moet hij dat in godsnaam weten dat tante Agathe dat heeft gegeven?
2: Je ziet, hè, Sven en ik hebben al ruzie. Dus vertel eens. Hoe zit dat? Ik vind het een moeilijk dilemma. Maar ik zeg, bezint eer je begint. Ik weet het.

0: Onze luisteraars reageren massaal, Rick, op het dilemma. Dus een tante, een ongetrouwde tante, geeft je 20.000 euro als verjaardagscadeau. Maar zegt, je moet het niet aan je zus zeggen, want ik geef het aan jou. En dan zit die zus met een soort van moreel dilemma, want mijn zus krijgt het niet. Ik moet eerlijk zijn tegen mijn zus enzovoort. Heel veel mensen zeggen, ja, iedereen doet toch met zijn eigen centen wat hij zelf wil. Dan moet toch jij krijgt het, je mag het ook weigeren. En eens het van jou is, dan doe jij er ook mee wat je wil. Maar respecteer wel de wil van die tante die je dat geeft. Of zeg tante, ik kan dat niet, ik aanvaard het niet. Eén van de twee. Maar je moet wel eerlijk blijven, vooral tegen die tante die een groot cadeau geeft.
1: Ja, maar eerlijk blijven, in jouw situatie is dat ook niet altijd eerlijk, hè? Want jij zou er niks aan tegen zeggen tegen je zus. Dat vind ik dan ook een beetje...
0: Maar je zus heeft daar toch niks mee te maken op
1: dat
0: moment.
1: Ja, maar dat is toch anders als je een goede band hebt met je zus. Dat doe je toch niet. Nancy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Nancy, jij zegt ja, ik heb eigenlijk iets soortgelijks meegemaakt met een hele dure armband die jij kreeg van je papa en je zussen niet.
2: Ja.
1: Vertel.
2: Nee. Dat was een armband die papa gekocht had voor mama. Maar papa is een paar dagen voor haar verjaardag plotseling overleden. En zo'n maand of zes nadien vroeg papa bij hem te komen, dus ik kom bij hem en hij zegt tegen mij, ik wil u iets geven. Want ik weet dat bij u veilig gaat zijn. Dus dat hij dat niet gaat wegdoen, dat hij dat niet gaat pompen of doen. En dus die gaf me een pomp en dat was zo van, oei. En ik zei, ja, maar ja, en wat met de zussen? En papa zei ook van, ik wil dat het niet tegen uw broers en niet tegen uw zus zegt. Dus ik heb dat nog altijd nooit niet gezegd. Gewoon omdat papa bang was dat mijn zus die armband zouden verkopen.
0: Ja.
1: Maar nu zoveel jaar later, wat is er nu met die armband gebeurd?
2: Die is nog altijd veilig bij mij, want wij gaan binnenkort trouwen, ik en mijn vriend. En ik stond erop dat die armband volledig opgekuist was en die ga ik dus dragen.
0: Dus papa had wel goed gezien dat hij bij jou veilig was. Dat is ook niet zo raar dat hij aan jou gegeven heeft.
2: Maar zeggen vroeger, mijn zussen die smeten het geld langs de deuren.
1: Ja. Voilà. Maar weten ze het dan? Horen ze het nu op de radio ook dat jij die armband hebt?
2: Ik hoop van
1: niet. Nancy, we hebben geen stemvervormer op jou gezet, hè. En je gaat trouwen. Dus iedereen die een Nancy kent, die binnenkort gaat trouwen.
0: Een blinkende armband.
1: Oh ja,
0: dat is die Nancy. Ja.
1: Oh jongens, toch.
0: Maar meneer Tors, wat denkt u ervan?
3: Wel, om te beginnen, zo'n armband is nog wat anders, hè. Die kan je moeilijk verdelen in twee stukken bijvoorbeeld. Ja. En die heeft emotionele waarde dan geld dat anoniem is. Maar in dit geval is het eigenlijk bijna een eerlijkheidstest voor iedereen. En bijvoorbeeld die tante die zegt, ik geef jou 20.000 euro, zeg het niet verder, maar misschien heeft ze tegen de andere zus gezegd, ik geef jou 30.000 euro.
1: Zeg hé.
3: En zeg het niet verder.
1: Dat is precies een verhaal uit de Bijbel.
3: Dat is allemaal mogelijk. Ja. Maar ik vind in principe, als het echt een goede relatie is tussen die twee zussen, dan zou ik toch zeggen, kijk, ik geef jou de helft. Tante zegt wel dat ik het niet mag zeggen, maar je kent haar ook, ze is een dag ouder. En dan zou ik het aloude spreekwoord, wie goed doet, goed ontmoet, gebruiken. Ik vind het wel nobel om het dan echt te delen.
1: Ah, dus je bent dan team Anken eigenlijk? Ja.
0: Ik vind delen ook wel, ik vind nobel, daar gaat het wel over. Ja. Maar je moet wel respecteren, vind ik, dat die tante een reden heeft om dat aan jou te geven. Of aan je broer of je zus. Hè. Ik bedoel, het is haar geld, ze doet toch mee wat
1: ja, maar
0: ze wil.
1: Dat ze dan in die mail moeten zetten. Want wij gaan ook maar uit van wat we weten, hè. Een paar regeltjes.
3: Ik heb destijds ook nog notariaat gestudeerd en ik was assistent in erfrecht, schenkingen en testamenten aan de universiteit voor ik kerkjurist fulltime werd. En als er iets is waar ongelooflijke ruzies over bestaan, is dat. En in feite, het probleem is, er wordt geen open kaart gespeeld. Als er wel open kaart wordt gespeeld, zit je, denk ik, in een makkelijker situatie. Ah, maar hier weet je op den duur niet wie het allemaal goed meent en wie niet. En wie wat voor wie verbergt. En dat maakt het soms moeilijker.
1: Dus, hoeveel opslag heb jij gekregen?
0: Hoeveel opslag heb jij gekregen?
1: Open kaart spelen, we moeten eerlijk zijn. Hè? Daar gaat het toch over?
3: Het moet niet, maar het is wel makkelijker, denk ik. Omdat, als er ergens ruzie over is, is het toch meestal over
0: dan
3: geld.
0: Dan respecteer je de wil van je tante. Dan moet je het geld maar weigeren als je het niet wil. Dan moet je het ook
3: maar
0: niet
3: ik zou natuurlijk wel zeggen tegen die zus, kijk, zeg niet verder.
0: Ja, maar, is dat dan weer eerlijk?
3: Nee,
0: ja,
3: dan heb je een soort gelijkheid in de geheimdoenerij op dat moment.
1: Ja, ik snap, Rick, wij kunnen trouwen, echt waar.
3: Zo ver wil ik nu ook weer niet laten komen.
1: Ik snap het 100%.
0: Ja, dat is goed.

0: Cover Me in Sunshine. Straks gaat Frank het nog uitleggen. Vandaag en morgen, temperaturen wel naar boven, maar dan toch dat weekend. Dat moet toch lukken, hè?
1: Ja, ja. Rick heeft ook laten weten dat hij zelfs echt het zwembad in wil springen. Dus we gaan ervan uit dat dat gaat gebeuren, hè?
2: Ja, zoals ik nu ben, met deze kleren en een realiserende stief.
0: Voilà, ze zijn 5 minuten getrouwd, terwijl uit het huwelijksbootje springen het zwembad in is.

0: Telenet weten we dat je als wedding planner soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, en de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons EVI-chameleon.
2: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
0: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
2: Ja, geel!
0: Ontdek het op telenet.be/voor je zaak. Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
3: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
5: Dit is jouw. 9 uur al zeg, zometeen nog zomerse plaatjes en we gaan ook nog zomerse babbeltjes doen. En het weerbericht natuurlijk, hè.
6: Als dat maar zomers is, dat is het belangrijkste nog.
5: Het nieuws van 9 van onze Grim.
7: Goedemorgen. Energieleveranciers blijven klanten lokken met kortingen. 5 verdachten zijn aangeklaagd voor hun aanslagplannen op het Witte Huis. En Oostenrijk wint zijn WK-opener tegen Jordanië. Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's. Terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om ermee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso verboden. Aan zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld een jaar klant blijven. Energie-expert Kenneth van Sina legt uit.
8: Energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen en dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
7: In de VS zijn 5 mannen officieel aangeklaagd omdat ze plannen hadden voor een aanslag tijdens het vechtsportgala bij het Witte Huis vorige zondag. De verdachten zijn tussen 19 en 32 jaar. Ze werden gisteren opgepakt. Mogelijk zijn nog meer mensen betrokken. Het Amerikaanse gerecht onderzoekt dat nog. De verdachten zouden van plan geweest zijn om toe te slaan met drones, met explosieven en sluipschutters. En op het WK voetbal heeft Oostenrijk zijn openingsmatch gewonnen. Klopte Jordanië met 3-1. In dezelfde groep versloeg titelverdediger Argentinië Algerije met 3-0. Lionel Messi scoorde ze alle 3 en is zo medetopschutter aller tijden op het WK met in totaal 16 doelpunten op 6 WK's. Wolken en kans op regen. Later wordt het wat zonniger vandaag bij 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en boven de 30 graden.
5: File op de Brusselse binnenring tussen Strombeek en Machelen verliest 10 minuten. En nog 10 minuten file richting Brussel op de A12 tussen Londerzeel en Domein Leventhal.

0: Kijk.
1: Het weer met Frank.
0: We gaan het zonnetje nog eens in huis halen. Frank, goedemorgen. Vertel eens voor vandaag.
2: Goedemorgen. Wel, het is zo inderdaad dat op meerdere plaatsen wel de zon schijnt. Maar, ik moet er direct bij vermelden, in het uiterste westen van het land, als deel van West-Vlaanderen, is het aan het regenen. Dus dat is toch nog altijd toch een zwakke storing die over het land trekt. En dat geeft dus hier en daar wat regen. Sowieso heel moeilijk te voorspellen waar, maar dat gaat een beetje van west naar oost over het land trekken. In de loop van de namiddag dan krijg je dat wolkendek gaat breken. Dus dat er stapelwolken tot ontwikkeling kunnen komen. Kan ook nog eentje eventueel uitgroeien tot een bui. Maar we hebben lange droge momenten, dat sowieso. Vergeet niet dus dat de zon het af en toe wat moeilijker gaat hebben vandaag. Temperaturen doen het goed, hè. 26 graden, dat is zowat de maximum temperatuur voor vandaag.
3: Alrighty, en morgen dan?
2: Ja, dan wordt het tropisch, hè. Eigenlijk kan je stellen, als vandaag die 26 graden wordt bereikt, dan gaan we sowieso een hittegolf tegemoet, hoor. Die kans is bijna 100%, niet 100, maar bijna 100%. Want morgen zitten we al op 31 graden, dat is die eerste tropische dag. Met veel zon in de avond, eventuele warmte onweder, maar voor de rest ziet dat er allemaal prima uit. Vrijdag, hou je vast, hè, 35 graden.
3: Maar dan mag je in je bikini en je slets naar het werk. Ja, dat is zo. Dat is een nieuwe regel.
4: En gratis ijsjes, denk ik.
2: Vanaf 35 of zo.
3: Elk uur een ijsje, hè?
4: Dat wordt wel snikhete dag, hè, Frank. En dan zal er toch meestal... Dan komt er in ons land bijna altijd gedonder van, toch?
2: Ja, dat is ook zo, hè. En de luchtvochtigheid gaat ook toenemen. Dus je voelt dat het gewoon... vrijdag gaat dat echt zo... Ja, doef, laf, zwoel, noem het op. Er zijn verschillende woorden voor. Maar dus dat je bij twee passen begin je al direct te zweten. Dat is een beetje het weer dus voor vrijdag. Vrijdagochtend eventueel een enkele warmteonweder die boven Frankrijk is ontstaan. Die nog eventjes over ons land trekt. Dan is het droog, gaat het zonnig zijn. En dan is het late namiddag en avondperiode. En waarschijnlijk ook nog een deel van de nacht. Dat er dan felle weer regen of onweersbuien over het land gaan trekken. Heel moeilijk opnieuw te voorspellen waar juist. Hè. Maar feit is wel dat het hier en daar tot klank en lichtspel zal komen vrijdag.
4: In het weekend, Frank, hoe ziet dat eruit?
2: Ook goed eigenlijk. Ja, zaterdag misschien nog een buitje in het oosten van het land. Dat geven meer de weercomputers aan. Maar het westelijke deel zou droog moeten blijven met zon en 29 graden. Zondag is dan alweer 31 graden. En ook veel zon. Dus echt wel een topweekend sowieso. En begin volgende week, wel maandag, zitten we alweer op 33 graden. Zou waarschijnlijk de laatste tropische dag zijn. Althans toch tot dan. Met dan vanaf dinsdag eventjes wat aangenamer weer. Hè, met 25 graden dan nog. Dinsdag misschien 's ochtends wat regen. Maar woensdag en donderdag is het alweer droog met zonnige perioden. Dus het ziet er echt wel heel goed uit. Maar je moet een beetje tegen de warmte kunnen. Dat
4: voilà. We gaan naar een mooie periode. En we gaan niet te veel zagen en klagen. Hè, zeg. Mm-hmm.
3: Zeg. Zeggen alle mensen die dan toch airco in huis hebben en alle mensen zonder airco denken, doe me toch.
2: Ik heb het net geïnstalleerd. Dus, ja? Ik ben wel heel blij. Dus dat is de eerste keer zijn dat we er kunnen profiteren.
3: Wij, ja. Frank, weer al niet. Geïnstalleerd.
2: Ja.
4: Allee Frank, dankjewel. Merci voor het weer.
2: Fijne dag.

0: Snap en Rhythm is a Dancer. We zitten volop in de WK-periode en we hebben nog een cadeautje voor jullie. Dit is onze correspondent voor het WK.
1: Sven en Anke.
2: Man, Toby
0: Alderweireld. Ja, Toby die geeft altijd commentaar voor de match. En de dag na de match krijg je hem ook te horen in onze ochtend. Zijn keitoffe kerel is ondertussen een goede vriend van de show geworden. Goede, scherpe analyses over het voetbal. En daar houdt het niet bij op.
3: Nee, wij houden van Toby. Jij houdt van Toby. Iedereen houdt van Toby. En daarom hebben we een Toby cadeautje.
0: Ja.
3: Want ja, natuurlijk, die wedstrijden in Amerika, Mexico, Canada. Ha, die timetables, dat kan vervelend zijn. En soms moet je uw wekker zetten om op tijd een match te zien. En we hebben eigenlijk gevraagd aan Toby om een aantal wekkers in te spreken.
0: Ja, dat als je zo midden in de nacht zo'n match moet zien dat het niet is van...
3: Ja.
0: Want dat
3: ja.
0: is lastig, hè?
3: Nee. Hij heeft verschillende wekkers ingesproken. Bijvoorbeeld, dit is een voorbeeldje.
4: Goedemorgen, Toby hier. Rustig wekker worden.
3: Oh.
4: Geen stress. We hebben nog juist genoeg tijd voor een koffieke voor de match begint. Wat draait u toch maar stilletjes aan richting de rand van uw bed? Je wilt die eerste goal toch niet missen, zeker?
0: Dat ja, vind ik wel leuk.
3: Daar wil je toch ook mee wakker worden als je gewoon naar je werk moet en niet naar een voetbalwedstrijd wilt gaan kijken. Maar het is heel fijn, je kunt dat gewoon in de Joe-app downloaden. Ik zit er nu in. Dus de Joe-app. Als je die open doet, rechtsboven ziet je een wekkertje. Het kan niet duidelijker zijn. Je klikt daarop, dan moet je uur ingeven. En dan heb je daar ook verschillende wekkers van Toby. Bijvoorbeeld Toby Devil Time, Toby rustig wakker worden, Toby wild wakker worden.

0: Wakker worden, gaan kiezen. En dan kan je daarna ook kiezen welke zender je wil dat daarna Toby begint te spelen.
1: Ja, onze natuurlijk.
0: Onze, ja, gewoon, ja, maar je doet Joe Goldje, dit,
1: ja, ja, ja, ja,
0: en
1: niet, okay,
0: niet andere zenders. Hè. Nee.
1: Oh, Toby maakt je wakker en dan lekker Studio Brussel in de ochtend.
0: Nee, gek. Dat is onmogelijk. Onmogelijk in onze app.
1: Onmogelijk.
0: Maar het is echt heel gemakkelijk en heel fijn. En ja, je kan dat dan ook zo blijven doen. Hè.
1: Voilà.
0: Maar het is niet een goede stem daar ook.
1: Ja,
0: voor,
1: goed cadeautje. Dus, maar eens kijken, het is echt een tof feature.
0: Ik ga dat echt eens testen voor morgenochtend.
2: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
5: Bon, de Nico komt niet.
4: Zij die het vergeten.
5: Els, waar zei jij?
4: En zij die vergeten te annuleren.
5: Zeg, iemand een tong gehoord?
4: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
5: Ah, zalig.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.

0: Spotify. Heb je dat gezien, Sander? Al die hete wijven in onze app. Ah, sorry dat ik het zo zeg.
1: Ze zijn wakker, ja.
0: Maar jongen, wat is dat?
2: Ik krijg hier een beetje jaloezie in de studio. Een beetje jaloezie op Toby Alderweireld. Want inderdaad... Massa's vrouwen willen wakker worden met Toby Alderweireld. Het liefst fysiek. Maar ja, we kunnen alleen maar via de wekker aanbieden.
0: Ja.
2: Maar ja, velen stuurt, ik heb een vraagje. Blijven die wekkers van Toby in jullie app dan ook nog bestaan na het WK?
0: Ja, dat blijft bestaan.
2: Dat blijft forever bestaan. En Mark snapt het. Mark zegt, amai, ik denk dat er heel veel vrouwen willen wakker worden met Toby.
0: Ja, maar heel veel
2: Mark. Bij Sandra mag hem er gerust bij komen liggen.
0: Ja.
2: Greetje zegt ook, van mij mag Toby mij heel het jaar wakker maken. En zo gaat dat hier maar door.
0: Ja, rustig. Ben je ook Anke?
2: Ja, ik heb die ook wel graag. Ja, ik vind het ook een hele fijne, warme stem.
0: Ja, maar ik heb die ook wel heel graag, ja. Sowieso.
2: Ga je ook wakker worden dan met Toby?
0: Ja, nee, ik ga het voorlopig bij mijn piep houden.
2: Ik ga dat morgen eens proberen, maar ik ga zo niks tegen Tom zeggen.
0: Dan ligt de plots een vent extra in bed.
2: En dan zien of die ook wakker wordt.
0: Dat was een hele goeie, eigenlijk.
2: Ja, ik ga dat morgen eens testen.
0: Bijvoorbeeld, het leukste van alle duivels, dat je denkt, daar zou ik het leukste mee wakker worden, of Lukaku.
2: Oh, Lukaku. Sowieso altijd Lukaku.
0: Oh, maar je weet Lukaku wat ze daarvan zeggen, hè?
2: Ja.
0: Ik kom wel later, maar binnen 22 seconden is de klus geklaard. Hè, okay.
2: Des te beter.
1: Ik zou die nog chips eten. Ja. Te makkelijk.
0: Ik kom binnen, een own goal of geen own goal.
2: Tijd bedje en slapen.
0: Scoren. Ja.

0: van Ophelia, Taylor Swift, 9:30, Nieuws met Grim.
1: Goedemorgen. Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's. Terwijl minister van Consumentenzaken Beenders die bedrijven net had opgeroepen om ermee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso verboden. Aan zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast, zo moet je bijvoorbeeld 1 jaar klant blijven. In de VS zijn 5 mannen officieel aangeklaagd omdat ze plannen hadden voor een aanslag tijdens het vechtsportgala bij het Witte Huis zondag. De verdachten zijn tussen 19 en 32 jaar. Ze werden gisteren opgepakt. Mogelijk zijn er nog meer mensen betrokken. Het Amerikaanse gerecht onderzoekt dat nog. En op het WK voetbal heeft Oostenrijk zijn openingsmatch gewonnen. Klopte Jordanië met 3-1. In dezelfde groep versloeg titelverdediger Argentinië Algerije met 3-0. Lionel Messi scoorde ze alle 3. Vanochtend wolken en kans op regen. Later wordt het zonniger bij 26 graden. Morgen nog meer zon en tot 31 graden.
0: File op de Brusselse binnenring tussen Stroombeek en Machelen verlies je 5 minuten. 5 minuten ook op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Richting Antwerpen A12 tussen Aartselaar en de Kleilalaan 5 minuten. En nog 5 minuten richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde en Machelen.
2: Koffietanken
3: met Sven en Anke.
2: Elke werkdag tussen 9:30 en 10:00 kies jij met je bedrijf of vereniging de muziek. Koffietanken met Sven en Anke. Met vandaag
0: Omnia Travel Gent en dat is een reisbureau natuurlijk. Goedemorgen, dag Tiffany.
4: Hallo.
5: Goedemorgen.
0: Och, ik denk altijd mensen die op een reisbureau werken, dat zijn toch gelukkige mensen, hè? Even verifiëren.
5: Wel, ja.
0: Oh, want je bent toch de hele tijd bezig met vakantie, vakantie, vakantie. En waarschijnlijk mag je dan ook zo voordeliger zelf op vakantie gaan.
4: Is dat, ja?
5: Ja, we hebben de kans om studiereizen te doen, dus dan kan je zelf ook de bestemmingen beter gaan ontdekken.
4: Studiereizen? En beter verkopen. Ah, oké, okay, ja, om je een beetje in te leven in de bestemming.
0: Ja, natuurlijk, hè, dat je er
5: zelf te leren kennen.
0: Voilà, je moet erover vertellen in geuren en kleuren natuurlijk aan je klanten, hè. Ja, ja. Waar ga je deze zomer naartoe?
4: Studiereis.
5: Ik zelf ga naar Zuid-Afrika met mijn gezin en mijn schoonouders.
4: Oh, wauw. Ah, ja, prachtig.
0: Want dat moeten we niet checken, dat gaat prachtig zijn.
4: Dat is wel winter, hè? Het is wel winter, hè?
5: Het is daar winter, ja. Maar 20, 25 graden is nog niet zo koud.
0: Wat is jouw... Als je nu zegt van, oh, raad mij eens iets aan. Wat moet ik echt in mijn leven gedaan of gezien hebben? Wat zou je dan zeggen?
5: Ik zelf ga eigenlijk graag op cruise. En ik vind dat daar heel veel vooroordelen over zijn. Meestal wordt er gezegd dat voor oude mensen, maar ik vind dat totaal niet. Je hebt heel veel rederijen die ook heel veel animatie hebben en waar dat je van alles kan doen, ook voor jonge mensen, ook met kinderen. Dus zeker een aanrader, je hebt veel gezien op korte tijd.
0: Alrighty, veel. En één nog, in de locatie, waar moeten we naartoe gaan met de cruise, met de boot?
5: Oei, ja, de cruises gaan overal naartoe. Hè. Wat er zeker nog op mijn bucketlist staat, is Noorwegen.
0: Ah ja, de fjorden.
4: Ja. Zeg, jullie zitten met 20 werknemers daar in Gent en jullie zijn een dochterbedrijf van KBC. Ik was straf, ik wist niet dat jullie dat die ook een reisbureau hadden. Maar goed, Omnia Travel uit Gent. Jullie krijgen koffiemokken van ons en ook Toto Africa, de Venga Boys met We're Going to Ibiza en de Beach Boys, omdat jullie al van de zomer dromen. Kokomo.
0: Heerlijke vakantieliedjes.
4: Merci voor de muziek.
5: Ja,
4: fijne dag.
5: Dankjewel.
2: Koffietanken
3: met Sven en Anke.

0: Cindy. Ik werk reeds 30 jaar voor Omnia Travel in Gent. En ik heb gekozen voor de klassieker Afrika van Toto. Afrika zit voor altijd in mijn hart. Tijdens mijn reis daar was ik echt onder de indruk van de prachtige natuur, de bijzondere dieren en de warmte van de bevolking. En dit liedje brengt mij elke keer weer terug naar daar. Veel plezier met deze klassieker.
1: Koffietanken met Sven en Anke.

0: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Waar kinderen grootse avonturen beleven en ouders zich weer kind voelen. Beleef bekroonde topattracties, meeslepende shows en heerlijke lekkernijen in fantastische werelden. Verleng je avontuur in een van de drie unieke themahotels met directe toegang tot het park. Fantasialand.
1: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s.
1: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
2: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit, 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
6: Carrefour. Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni, exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Good times.
10: Great music.
9: Dit
10: is Joe.
9: Koffietanken.
10: Met Sven en Anke.

Hey Sven en Anke, ik ben Tiffany. Ik werk nu 12 jaar bij Omnia Travel. En graag hoor ik We're Going to Ibiza van de Venga Boys. Ibiza is natuurlijk bekend om zijn uitgaansleven, maar het eiland heeft veel meer te bieden dan alleen maar feestjes. Vorig jaar bezocht ik het tijdens een cruise en was ik aangenaam verrast door de mooie natuur en de gezellige sfeer. Een bestemming waar ik zeker nog eens

0: koffie tanken
1: met Sven en Anke.
0: Met vandaag de muziek van Omnia Travel Gent.
2: Hey Sven en Anke, ik ben Mirella en ik werk nu ondertussen iets meer dan 3 jaar bij Omnia Travel Gent. Graag hoor ik Kokomo van de Beach Boys, want dit is puur vakantiegevoel in een liedje. Zon, zee, een tropische eilanddroom, de surfbank en een zorgeloos gevoel dat je

0: koffie tanken.
1: Met Sven en Anke.
0: Morgen zijn we er weer. Wil jij ook de platen kiezen? Schrijf je dan in op joe.be.
2: Goedemorgen, maak je klaar voor de warmte en de hitte van de komende dagen. Maar ons hoofdje gaan we koel houden met verfrissende muziek. Dat is mijn persoonlijke hitteplan. En jij bent daar deel van. Het is 10:00, dit is het nieuws met Serafien Smits.
3: Goedemorgen, strengere regels voor energiebedrijven. Explosie in Anderlecht en Jeremy Clarkson van Top Gear heeft kanker. Energieleveranciers lokken nog snel nieuwe klanten met serieuze welkomstkortingen, soms tot honderden euro's. Terwijl minister van Consumentenzaken Rob Beenders die bedrijven net had opgeroepen om ermee te stoppen. Vanaf 1 januari volgend jaar is het sowieso verboden. En zulke kortingen hangen vaak voorwaarden vast. Zo moet je bijvoorbeeld een jaar klant blijven. Energie-expert Kenneth van Sina legt uit.
4: Energieleveranciers die houden er natuurlijk rekening mee dat niet iedereen die instapt dus ook zijn contract gaat uitdoen. Niet iedereen gaat aan die voorwaarden voldoen en dan moeten ze ook die korting niet uitkeren aan iedereen. Hierdoor houden de energieleveranciers rekening in hun prijsstrategie en kunnen ze zo met scherpere promoties komen.
3: In Anderlecht in Brussel is er afgelopen nacht een ontploffing geweest aan een huis. Het gaat mogelijk om een brandbom, maar dat is nog niet zeker. Er vielen geen gewonden, maar er is wel schade aan de voordeur. De politie onderzoekt het motief nog of er een link is met het drugsmilieu. De Verenigde Arabische Emiraten hebben opnieuw 3 drugscriminelen uitgeleverd aan ons land. Het zijn er intussen 15. Drugsbazen konden jarenlang hun gang gaan in Dubai, omdat ze daar amper samenwerken met buitenlandse autoriteiten. Maar daar komt nu stilaan verandering in. En de Britse tv-presentator Jeremy Clarkson heeft kanker. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt. Clarkson is 66 en vooral bekend van het autoprogramma Top Gear. Zon en wolken en maxima rond 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en warmer. Vrijdag tot 34 graden.
2: 2 files op dit moment waar je nog meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten in de file tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En op de A12 richting Antwerpen 6 erbij ter hoogte van Aartselaar.
0: Dit is Joe.
1: Met Heidi van Tielen.

Weer wat graatjes erbij met Lessons in Love van Level 42. Ik ben zelf gisteren nog eens even de stad in geweest. In mijn geval is dat Leuven. En het is ja, eigenlijk overal al solden. Hè. Vaak nog wel in koppelverkoop. Al had ik gisteren dan zo'n verkoopster, vind ik altijd heel grappig. Die is dan zo heel voorzichtig naar je komt toegeslopen. En dan zachtjes fluistert alsof je een soort twee boeven bent. Het is ook al korting vanaf één stuk hoor. En dan voel ik mij ineens een geweldige bad girl. Ik heb dan ook toegeslagen. En voorlopig ben ik nog op vrije voeten. Ja, die hele regeling rond de solden. Ik snap dat al lang niet meer, maar ik ben gelukkig wel extreem goed getraind om kortingen in procent bliksemsnel te berekenen. Daar snap ik alles van. Dat is jarenlange

Dan Hartman en Relight My Fire. Ik denk dat er vanochtend wel een aantal voetbalfans gefrustreerd zijn wakker geworden als ze zo die nieuwsapps opendeden en zagen dat ze 3 goals van Messi, 2 van Haaland en 2 van Mbappé hebben gemist. Ja, de supersterren die hebben het gedaan vannacht, maar heel weinig mensen die dat in Europa hebben gezien door dat tijdsverschil. Er moet ook nog gewerkt worden, uiteraard. Nu, het goede nieuws is wel dat het vanavond de beurt is aan die andere superster die hem en zijn ego kennende nu nog meer gemotiveerd gaat zijn. Ik heb het uiteraard over Cristiano Ronaldo. En die speelt op even af een goed uur. Bijna iedereen is thuis. Het is ook na het eten. Maar nog voor een mens te moe is. Namelijk Portugal tegen Congo om 7 uur vanavond. Ik ga zeker de eerste helft.

0: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
1: Ik ben blind.
2: Wij zitten vast.
1: Ik ben blind.
2: Het licht is uitgevallen.
1: Oh. Ik dacht even...
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
4: Yes, of course.
3: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto.

0: auto. Vanaf €179 per maand in lease and go. En tot 8 jaar speciale garantie. Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
1: Hoe maken we bij Lapeyre alle oren blij? Door onze audiologen gratis je gehoor te laten testen tijdens onze hoortestdagen. Maak snel een afspraak. Lapeyre.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun waalst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op peugeot.be.
7: Peugeot. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
8: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak. Horta.
9: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
10: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
11: Midas.

Het wordt vandaag en de komende dagen zomers warm. Het is met rokjes en shortjes en met barbecues en met drankjes. En als je dit hier hoort, dan ben je daar vanaf nu ook helemaal klaar voor. Want dit hier is Two Man Sound en hun heerlijke disco samba.

0: is 10:55 geworden. Er zijn drie problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland sta je 10 minuten in de file tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens 5 tussen Antwerpen-Zuid en Deurne. En op de E34 richting Nederlandse grens 6 minuten in de file tussen Reti en de Nederlandse grens.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Elsa geeft mijn wegwijzer altijd een tip voor een leuke podcast of een tof boek. En Stefanie Plankaert is natuurlijk een van de moeties. Wat toch wel ja, echt een van de populairste podcasts van het moment is. Mama's vinden daar ook echt steun bij elkaar. Maar Stefanie gaat zo meteen toch een andere tip geven. Dat heeft ze mij al verklapt. Het wordt volgens haar het ideale boek om in je valies te steken deze zomer.

0: barbecue topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjes brochetten.
1: 35% op balletjes brochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
3: Go yellow!
4: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
5: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
4: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
6: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
7: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
6: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
7: Ja, blijf gaan.
6: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
8: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1+1 gratis en nog veel meer.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1+1 gratis? Hoho, dat is lekker scoren! Dat is de ja van Jumbo.

0: Wegwijzer.
1: Stefanie Plankaert, goedemorgen.
2: Hey, goedemorgen Heidi.
1: Ja, ik luister zelf heel graag naar de Moeties, de podcast. Is nog altijd even leuk voor jullie en voor jou om dat te doen?
2: Oh ja, 100%. En hoe langer we elkaar natuurlijk ook kennen, hoe beter en hoe natuurlijker dat ook allemaal komt. Dus die verhalen, die vloeien eruit, ja.
1: Oké, dus er komt zeker nog een nieuw seizoen na de zomer of zo?
2: Ik denk het wel, ja. Ik weet niet of ik dat officieel mag zeggen, maar ja.
1: De signalen zijn goed, hè. Nee. Voilà, er zijn nog gespreksonderwerpen genoeg. Maar je hebt als tip, als wegwijzer, geen podcast gekozen deze keer, maar wel een boek. Ja, wat is het? Welk boek?
2: Wel, ja. Dus ik had gisteren al verteld dat wij onlangs naar Rodos zijn geweest. En ineens had ik een ingeving, ik heb geen boek, maar dat was op de luchthaven. En ja, op de luchthaven kan je dat natuurlijk aanschaffen. En daar heb ik me even verdiept, terwijl we toch moesten wachten in het boekenwinkeltje.
1: Ja.
2: En daar een heel leuk boek gevonden. En echt, ik zat er helemaal in de hele reis. De Logé. Ik heb ook De Hulp, of ik weet niet hoe het in het Nederlands, in het Frans is het La Femme de Ménage, de House, de Hulp, of de Help, of de
1: Huishoudhulp, ja.
2: Ja, zoiets is het in het Nederlands. Maar het is een beetje in dat genre, dus zo wat thriller, ja, mysterie. En ik heb dat wel graag, zo dat je wilt weten, hoe gaat dat nu eindigen, tot de laatste pagina, dat je echt denkt van, amai, dat had ik niet zien aankomen. En dat is zo'n boek, De Logé.
1: Waarover gaat het?
2: Het is over een uitwisselingsstudent die dus terechtkomt bij een gezin. Ja? Een gezin die net een dochter is verloren. Jammer genoeg van dezelfde leeftijd als die uitwisselingsstudenten. Maar ze komen van alles te weten over die uitwisselingsstudenten. Dus vooral, ja, ze hebben nog een andere dochter. Die andere dochter komt van alles te weten. Haar verhaal klopt niet helemaal. Zij blijkt dan ook nog eens misschien best wel gevaarlijk te zijn. Het is een hele kluwe van... haar ouders gaan dan uit elkaar en die kunnen dan daar niet op focussen. Dus dat meisje blijft dan in het gezin, maar die is wel best gevaarlijk. Die heeft dan de hond vergiftigd. Allee, het is een heel ding. Het is niet...
1: Okay.
2: Je denkt misschien, daar word je toch niet vrolijk van. Maar ik vind dat wel leuk om zo helemaal in dat verhaal te zitten en mee te denken van, ja, wow, wat gaat er nu gebeuren?
1: Ja, dat klinkt ook als ideale vakantieliteratuur. Ik heb hier ook net even opgezocht wie het geschreven heeft. Het is Nelle Lamar, dat weet ik nu niet juist.
2: Ja, inderdaad.
1: De Logé.
2: Ja, klopt.
1: Voor wie er ook wel zin heeft in een soort van psychologische thriller over die Logé. Stefanie, heel toffe tip. Dank je wel en tot morgen.
2: Tot morgen. Tada.
0: De Wegwijzer. Good times. Great music.

sinds een paar weken de Voice van Vlaanderen en ook de eigenaar van een top debuutsingle, die Bas Serra en All Because of You. En van de ene winnaar van een talentenjacht naar de volgende. Hij werd eerst Noors Idol en daarna ook nog World Idol, Kurt Nielsen.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Kissy, Keno, lekker lang opladen. Kissy, want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
3: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
4: IKEA.
3: Meer info op IKEA.be.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op Luminous.be.
6: Goedemorgen, deze woensdag kan extra speciaal voor jou worden als je straks €100 wint met Less is More. Maar ik haal er eerst Clouseau bij en die hebben duidelijk al wel last van de hittegolf, vonken en vuur. 11 uur, dit is het nieuws met Serafine Smits.
7: Goedemorgen. Het groeipakket helpt tegen armoede. Lokale politici mogen niet meer flexijobben en Israël valt opnieuw aan in Libanon. Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit een nieuwe studie van Steunpunt Welzijn, bevoegd minister Caroline Genee.
8: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
7: 1 op de 10 kinderen in ons land groeit op in armoede. Dat cijfer stabiliseert. Vanaf volgende maand mogen burgemeesters, schepenen en OCMW-medewerkers geen flexijobs meer doen. Komt door een aanpassing van de regels door de RSZ. Opvallend, want eind april besliste de ministerraad om het systeem van de flexijobs uit te breiden naar alle sectoren. De Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten betreurt de aanpassing van de regels, omdat het volgens hen mensen zal demotiveren om nog aan lokale politiek te doen. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in het zuiden van Libanon, dat meldt het Libanese persbureau. Het is niet duidelijk of er slachtoffers vielen. Het is ook afwachten wat de aanvallen betekenen voor het vredesakkoord tussen Iran en de VS. Overmorgen wordt dat officieel ondertekend in Zwitserland. Iran eist wel dat Israël stopt met zijn aanvallen op Libanon. Zon en wolken en maxima rond 26 graden. Morgen en vrijdag meer zon en warmer. Vrijdag tot 34 graden.
6: Een paar plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E34 richting Nederlandse grens. 20 minuten erbij tussen Oud-Turnhout en de Nederlandse grens. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eens 10 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de A12 richting Antwerpen schuif je 5 minuten aan ter hoogte van Aartselaar.
9: Dit is Joe.
10: Met Heidi van Tielen.

Wauw, die is blijkbaar dezelfde als bij zijn zoon. Want ze zijn nu echt allebei volop actief in de autosport. Dat geeft voorlopig gelukkig geen vuur, maar wel vonken. En van Koen wisten we al dat hij een goede racepiloot was. Maar zijn zoon Nono, ja, die heeft de microbe en het talent ook duidelijk geërfd. Moet echt wel tof zijn, denk ik dan, om zo'n passie met je kind te kunnen delen. Voorlopig is de passie van mijn eigen zoon nog protjes later. Dus ik ga zelf nog even geduld.

had van Andy groetjes, tropische groetjes, zelfs doorgestuurd gekregen uit Oudenaarde. Yves daarentegen, die zit aan zee en die zegt, oh, grijs hier en ook al regen gehad. De tante Kati mij, die komt dan naar boven en die zegt, ja, maar zet dan alles nog eens goed open, want de komende dagen ga je waarschijnlijk door de hitte alles moeten dichthouden. Maar het wordt genieten.

0: Bombi.
1: Ikke skildre.
0: Nej, Bombi, vi kan klyse.
1: Skildre.
0: Klyse.
1: Skildre.
0: Klyse.
1: Skildre.
0: Klyse.
1: Mannekes.
0: Moeder.
1: Skildre is ook klyse.
0: Ah, ja.
1: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
0: 25?
2: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4000 yen.
6: 4000?
5: Ça va toch, dat is 20 euro.
6: Ah ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor waarom vis?
5: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
8: Ja.
7: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
8: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
7: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
9: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
10: We love you, Belgium!
9: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
11: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
12: Nu bij Aldi 33% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 600 gram voor de knalprijs van maar 5 euro. Aldi, altijd slim.
13: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Zin in Duitse kwaliteit

0: voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
3: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
2: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Info en voorwaarden op carglass.be.
5: Dit is Joe.

Nog even en we kunnen de Joe Studio van Vilvoorde naar Westende verhuizen voor een maand lang live radio en muziek van op Joe Paradise Beach, maar ook met zoveel extraatjes. Ja, er zit een leuke hondenwandeling bij. Er wordt een amazing feest met Tom de Kok. Ook een DJ-set van Sven Ornelis. En nog veel andere dingen die we nog gaan aankondigen. Maar alles wat tot nu toe geweten is, dat vind je uiteraard terug op joe.be.

0: Een van de allermooiste liefdesliedjes uit de jaren 80. Roxy Music en Avalon. Het is ondertussen 11:30 geworden. Er zijn 4 problemen onderweg waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de E34 richting Nederlandse grens komt er een kwartier bij tussen Oud-Turnhout en de grens met Nederland. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland 11 minuten in de file tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En ook nog eens 8 minuten tussen de Kennedy-tunnel en Borgerhout. En richting Gent reken op 10 minuten in de file tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost.
1: Dit is Joe
2: met Heidi van Tielen.
3: Come on, yeah.

0: Love in HD, dat is een utopie, denk ik, maar dit kan misschien wel helpen.
1: Less is more.
0: Want er valt weer 100 euro te winnen met dit leuke spelletje. 100 euro om te besteden bij Beecharge. En daar kan je bonnen voor zowat alle grote merken kopen. Dus ideaal als je zo nog iets nodig hebt voor de vakantiestart. Maar dan moet je natuurlijk wel een grote Joe-hit herkennen met enkel de instrumenten. En hoe minder je instrumenten je daarvoor nodig hebt, hoe meer geld je verdient. Vandaar natuurlijk ook Less is more. Wil je meespelen? Ha, dan weet je wat je te doen staat. Hè. Dat is nu Less is more doorsturen in onze Joe-app. Computer pikt daar iemand uit en die bel ik je zo meteen op. Dat is hoe dit spelletje werkt. Dat is geen tovenarij, maar

0: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.

0: zou wat veel zijn. Daar heb ik gewoon niet genoeg lijnen voor. Eentje daarentegen wel.
1: Dit is Joe.
2: Less is more.
0: Ja, en die gelukkige, dat is Sophie uit Oudenaarde. Sophie, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, Sophie, er zijn heel veel jongeren die op dit moment in de examens zitten. Jij bent zelf een volwassen vrouw, maar jij zit daar ook in. Hoe komt dat?
3: Ik ben bezig aan een opleiding voor logistiek assistent in de zorg.
0: Oké, en daar komen dus wat examens bij kijken.
3: Ja, het valt best mee hoor, maar ja, toch wel.
0: Oké, en wat is het examen vandaag dan?
3: Praktijkexamen IHBO.
0: En wat houdt dat dan in? Heb je dan zo'n poppen die je moet gaan reanimeren? Of hoe zit dat juist?
3: Ja, dat zit er inderdaad ook tussen, ja.
0: Okay,
3: en nog een paar andere mogelijke dingen, ja.
0: Super, super nuttig. Ik had afgelopen weekend, ik zat op hotel en 's ochtends tijdens ontbijt werd er iemand onwel. Die was ergens in gestikt en ik dacht toen nog van, oh, die EHBO-cursus was gelukkig iemand die net iets recenter had opgefrist. Maar eigenlijk hebben we dat allemaal wel nodig, hè. Het zijn van die momenten die je soms kunnen overvallen. Goed, we gaan spelen, Sophie, voor 100 euro aan jou om een grote Joe-hit te herkennen. Enkel de titel of de artiest, een van de twee, is voldoende. Hier gaan we.
3: Oké. Okay.

0: Voilà, de eerste opgave die is al gepasseerd. Dat vliegt voorbij. Heb je het herkend?
1: Ja hoor, dat was zwem.
0: Ging dat zo eenvoudig bij jou? Was je een beetje verliefd op George Michael misschien?

0: leveren, dat is natuurlijk wel heel fijn. Laat ons hopen dat dat examen straks even goed gaat en even succesvol is. Laat zeker eens weten hoe het geweest is, hè.
1: Dat is goed, oké, dat gaan we doen.
0: Heel veel succes, hè. Tot de volgende dag, Sophie.
1: Ja, dankjewel.
0: Bye-bye.

0: Wham zit in het hart en het hoofd van heel veel onder jullie. Ik snap het. Het komt ook snel dan als je die opgave te horen krijgt. Wham en I'm Your Man.
1: Dit is Joe. Good time.

0: we scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Digitale radio heeft het allemaal, zoals heel veel manieren om te luisteren. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
1: Heel goedemiddag. Als je nog wat gezelschap zoekt op deze woensdag, ik ben er en ik heb ook gevraagd aan Billy Joel, Shakira en Eagle Eye Cherry om even binnen te springen. Eerste nieuws van 12 uur. Dit is Serafine Smits.
2: Goedemiddag. 27 jaar cel voor de doodrijder van Strippie. Debatten in het Vlaams parlement over de besparingen bij de lijn. En geen tour voor Wout van Aert. De doodrijder van de carnavalstoet in Strippie krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de Assize jury in Bergen beslist. De man van 38 werd vrijdag al schuldig bevonden aan zevenvoudige opzettelijke doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Hij reed 4 jaar geleden veel te snel, had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef die naast hem zat toen ze inreden op de stoet krijgt 2 jaar voorwaardelijk omdat hij de slachtoffers niet hielp. De twee kunnen nog in beroep gaan. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn, want zij zit voor werk in het buitenland. Je hoort Bart Klaas van Vlaams Belang.
3: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir, en weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd. Met alle gevolgen van dien, slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
2: Morgen komt in het parlement ook de commissie mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden, maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Het groeipakket halveert het risico dat kinderen in Vlaanderen opgroeien in armoede. Dat blijkt uit de nieuwe studie van Steunpunt Welzijn, bevoegd minister Caroline Genet.
4: Voor lage inkomens is dat zelfs tot 21% van het gezinsinkomen. En 69% bestempelt het kindergeld als heel belangrijk om rond te komen. We hebben er nu voor gezorgd dat het kindergeld ook opnieuw volledig geïndexeerd wordt. Dat is voor heel veel gezinnen belangrijk om hun koopkracht te beschermen.
2: 1 op de 10 kinderen in ons land groeit op in armoede, dat cijfer stabiliseert. In Brussel hebben verschillende mensenrechtenorganisaties betoogd tegen de komst van de Taliban. Die gaan met de Europese Commissie onderhandelen over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. De Taliban is al een tijdje aan de macht in Afghanistan en ligt onder vuur omdat ze zich weinig aantrekken van vrijheden en mensenrechten, vooral van vrouwen. In Noorwegen heeft kroonprinses Mette Marit een longtransplantatie ondergaan en die is volgens het koningshuis goed verlopen. Mette Marit is 52 en lijdt aan longfibrose, waardoor ze moeilijk kan ademen. Ze stond al een tijdje op een wachtlijst voor nieuwe longen. En geen ronde van Frankrijk voor Wout van Aert deze zomer. De blessure aan zijn elleboog is zo zwaar ontstoken dat hij niet op tijd fit geraakt. Van Aert viel op training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Daar moest hij na zijn ritwinst opgeven. Dat Van Aert de Tour mist is een enorme klap, want het was een van zijn belangrijkste doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door. Maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden. Vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Er is ook kans op onweersbuien. Maxima rond 30 graden.
1: Op dit moment zijn er 3 plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En nog eens een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Op de E34 richting Nederlandse grens. 11 minuten in de file tussen Oud-Turnhout en de grens met Nederland.
5: Dit is Joe.
6: Met Heidi van Tielen.

7 over 12 op deze woensdagmiddag met Eagle Eye Cherry en Safe Tonight. Zometeen de hotste vrouwelijke artiesten van dit moment. Geen concurrentie. Dat had al te maken met de soundtrack van Zootropolis, die wereldwijd een gigantische hit is geworden. Maar ook natuurlijk met haar optreden vorige week tijdens de openingsceremonie op het WK voetbal. Iedereen love Shakira, wij ook. En die hoort ze zometeen na deze mooie van Billy Joel, Piano Man.

0: Shakira zelf heeft nog niet officieel en expliciet gereageerd op de geruchten dat zij het niet zou zijn geweest op de openingsceremonie van het WK voetbal. Maar een dubbelgangster, dat werd online zo vaak gedeeld. Maar ze heeft dan zelf wel allerlei foto's en filmpjes gepost waaruit toch zou moeten blijken dat die complottheorie niet waar is en dat zij het wel degelijk was. Ze heeft natuurlijk nu ook weer andere dingen aan haar hoofd. Ze is volop bezig met haar Amerikaanse tournee. Net even gecheckt, vanavond staat ze in Palm Desert in California. Klinkt daar als een zeer, zeer warme plek. Maar dat wordt het hier eigenlijk ook de komende dagen ook een soort van woestijn in België. We zijn ernaar aan het aftellen.
1: Dit is Joe.

0: Een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan min 45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Ja! Carrefour.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, okay, maar waar?
1: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
3: Midas, je kan altijd vooruit.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kruk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied? Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
6: Ritchie, citroen met framboos.
7: Ritchie, Belgische limonade.
8: Altijd verfrissend.
1: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
3: Midas.

Michael Bublé die heeft trouwens ook opgetreden, hè, tijdens de eerste wedstrijd van het WK in Canada. Heeft mij daar volledig weer ingepalmd hoe die man in de camera kijkt. Hij zag er ook bijzonder goed uit. Die flair, die naturel, die stem.

0: Halleveen. Het is toch bijzonder druk onderweg geworden. Er zijn wel 3 problemen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Nederland. Een kwartier tussen Sint-Annalinkroever en Antwerpen-West. En nog een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de E34 richting Nederlandse grens. 11 minuten in de file tussen Oud-Turnhout en de Nederlandse grens. Sta je nog ergens anders in de file, dan duurt die file minder dan 10 minuten.
1: Dit is Joe.
2: Met Heidi van Tielen.

Beat, Robin Thicke en Pharrell Williams en hun Blurred Lines. Wakker worden naast een rijke, knappe topvoetballer. Het is misschien wel de fantasie van een heel aantal vrouwen en ook mannen. Wel, wij hier bij Joe, wij maken die fantasie waar. Vanaf vandaag. Ik leg zo meteen nog eens juist uit hoe dat in zijn werk gaat. Maar eerst

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht? Oh, ze komen juist allemaal buiten.
1: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei. Pardon, excuse. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
5: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals €7000 overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
7: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
8: Bon, de Nico komt niet.
7: Zij die het vergeten.
8: Els, waar zei jij?
7: En zij die vergeten te annuleren.
8: Zeg, iemand een tong gehoord?
7: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
8: Ah, zalig.
7: Het voelt goed om gerust te zijn. Met Engie.
9: Bij Kruidvat verdient jouw glimlach de beste zorg aan de beste prijs. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Bij Jumbo scoort je deze week Jumbo Duivelse Burgers. 2 schaaltjes plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren. Dat is de ja van Jumbo.

0: de laatste dagen van het schooljaar. Ik heb het soms morgens echt wel moeilijk om op te staan. En dat gaat ook het geval zijn voor wie die wedstrijden van het WK wil volgen, die zo 's nachts worden uitgezonden. Zeker die ook van de Belgen. De laatste match is er zo eentje om 5 uur 's ochtends al. Maar wij hebben hier de oplossing bij Joe. Namelijk de WK-wekker met Toby Alderweireld. Onze favoriete ex-rode duivel. Die jou dus nu ook wakker kan maken. Heel eenvoudig. Als je de Joe-app hebt, gewoon even open doen. En rechtsbovenaan zie je daar nu zo het icoontje van een wekker. Als je daarop duwt, dan kan je een aantal stappen volgen. En dan maakt Toby Alderweireld jou wakker wanneer jij dat wil. En omdat wij natuurlijk allemaal verschillend zijn. Sommige mensen die worden graag zoals zachtjes wakker gemaakt. Anderen die hebben liever de kordate, harde aanpak. Wel, Toby, die past zich aan jou. Zo is Toby. Je kan bijvoorbeeld kiezen voor deze lieve, begripvolle, maar tegelijk ook stimulerende Toby Alderweireld.
1: Hey, Toby Alderweireld hier. Tijd om op te staan, want de echte kampioenen snoezen niet.
0: Voilà, dat is eigenlijk nog wel schattig, maar je kan ook kiezen voor Quiet Toby.
1: Ik heb de beelden herbekeken en de VAR is formeel. Dit is een overduidelijke overtreding. Tijd om op te staan, en anders zet ik je op de bank, hè.
0: Hard. Het is jouw leven. Kies de Toby die het beste bij jou past. Ga maar eens kijken in de Joe-app. En dan word je wakker morgen met Toby Alderweireld. Ja.

0: gentlemen. This is Mambo number 5.
1: Dit is inderdaad Mambo number 5, dames en heren. Maar ook de start van een lekker warme woensdag met onze Karel Schmitz. Ik heb nog deze swingende Lou Bega met snorretje. Heel speciaal.

Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu veel haarkleuring, 2+1 gratis en nog veel meer. Kruidvat.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
2: Absoluut Willy, want we gaan back to the 90s. 10 om
1: te zien. Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
2: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afas Dome.
1: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
2: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien back to the 90s in de Afas Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
1: Anne, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
3: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
4: Zeg, de Vos.
5: Ja, Lemmis.
4: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
5: Oei, wat doet hij er zo op?
4: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
5: Ja, en?
4: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
6: Dat is
7: de Vos Lemmis.
8: Mannekes,
9: Bombi,
8: ik ga schilderen.
9: Nee, Bombi, we gaan klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Schilderen.
9: Klussen.
8: Mannekes.
9: Moeder.
8: Schilderen is ook klussen.
9: Ah ja.
8: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
9: 25?
6: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
10: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert.
11: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
12: IKEA.
11: Meer info op IKEA.be.
13: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
14: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
13: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
15: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
16: Yes, of Corsa.
15: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
16: Yes.
15: Vanaf €179 per maand in lease and go?
16: Yes.
15: En tot 8 jaar speciale garantie?
16: Yes.
15: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
17: Kessie, Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
18: Yellow.
19: Tot 21 juni krijg je bij Telenet 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
20: Oei, nog maar tot 21 juni?
19: Yep, info op telenet.be.
21: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
22: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
23: Dit is jou.
24: Er worden dit uur liefdespijlen afgeschoten door The Cure in de schatkamer van Smit. En je hoort ook andere toppers. Miles Smit, Suzanne en Freek en Duran Duran. En nu het nieuws, want het is 1 uur. Serafine Smit.
25: Goedemiddag. Een zware straf voor de doodrijder van Strepie. De chauffeur van het dodelijk ongeval in Braschaat is verhoord. En Wout van Aert mist de tour. De doodrijder van de carnavalstoet in Strepie krijgt 27 jaar cel. Dat heeft de assize jury in Bergen beslist. Het Openbaar Ministerie had die straf gevraagd. Collega Katrien Zales.
26: De voorzitter noemde hem een gek achter het stuur die met zijn opgedreven auto een ware oorlogsscène heeft veroorzaakt in die groep carnavalisten in Strepie. Hij is veroordeeld voor 7-voudige doodslag en voor 79 pogingen tot doodslag.
25: De man van 38 reed 4 jaar geleden veel te snel. Hij had te veel gedronken en filmde zichzelf tijdens het rijden. Zijn neef, die naast hem zat toen ze inreden op de stoet, krijgt 2 jaar voorwaardelijk, omdat hij de slachtoffers niet hielp. De 2 kunnen nog in cassatieberoep gaan. De bestuurder van 17 die vorige maand een dodelijk ongeval veroorzaakte in Brasschaat in de provincie Antwerpen is voor het eerst verhoord, dat weet HLN. De jonge man raakte zelf zwaar gewond, daarom duurde het zo lang voor ze hem konden ondervragen. Bij de crash vielen nog 4 gewonden en een jongen van 16 kwam om. De bestuurder zou voor het ongeval in Brasschaat nog nooit met de auto gereden hebben. Het is nog niet duidelijk of hij ook onder invloed was. Het Vlaams parlement debatteert straks over de besparingen bij de lijn en de schrapping van meer dan 200 buslijnen voor het vervoer van leerlingen uit het buitengewoon onderwijs. Het zal wel zonder bevoegd minister De Ridder zijn. Zij zit voor werk in het buitenland. Je hoort Bart Klaas van Vlaams Belang.
0: In het regeerakkoord werd door de meerderheidspartij afgesproken dat de bevoegdheid over dat leerlingvervoer volledig zou overkomen naar onderwijs, naar minister Demir. En weggehaald zou worden bij Annie De Ridder. We zijn nu bijna 2 jaar verder. Dat is nog steeds niet gebeurd. Met alle gevolgen van dien, slachtoffer daarvan zijn de leerlingen van buitengewoon onderwijs. Dat zijn de zwakste kinderen uit de samenleving.
25: Morgen komt in het parlement ook de commissie mobiliteit samen. Ook daar kan minister De Ridder ondervraagd worden, maar het is niet duidelijk of ze tegen dan al terug is. Frankrijk maakt zich op voor een hittegolf vanaf vandaag. Het wordt daar in de meeste regio's meer dan 30 graden. In het zuidwesten en centrum zelfs tot 37 graden. En zondag kan het op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. Het is de eerste hittegolf van het jaar in Frankrijk. In ons land zit die kans er de komende dagen ook in. Wout van Aert moet passen voor de Ronde van Frankrijk. Hij viel op een training voor de Tour Auvergne-Rhône-Alpes op zijn elleboog. Die raakte zwaar ontstoken, waardoor hij naast een ritwinst daar moest opgeven en niet op tijd fit raakt voor de Tour. Collega Stijn Vlamink.
1: Hij miste hierdoor die belangrijke bergetappes. Hij vertrok ook niet op hoogtestage, stond ook nog niet op zijn scherpst. En al die factoren zorgen er nu voor dat Visma Liesebike beslist heeft om Van Aert niet te laten starten. Toch wel een domper, ook voor Jonas Vingegaard. De Deen wil de Tour winnen en dan kan hij wel een belangrijke schakel als Wout van Aert gebruiken.
25: De Tour was een van Van Aert zijn grootste doelen dit jaar. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maxima tot 26 graden. Morgen en vrijdag worden zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden. In het weekend wisselen zon en wolken elkaar af. Er is ook kans op onweersbuien dan, maxima rond 30 graden.
24: Er staan 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De Antwerpse ring in de richting van Nederland. 17 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten. Richting Gent 10 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En richting Antwerpen tot slot op E313 10 minuten vanaf Ranst.
2: De hits van Smits.
24: Goedemiddag.

James Morrison en You Give Me Something. En de hits van Smits begonnen vandaag met een van de beste Bond-nummers uit de jaren 80. Duran Duran en A View to a Kill. Welkom bij Joe. We zijn samen tot 4 uur met de vaste ingrediënten en natuurlijk heel veel muziek. Miles Smit gaat zo meteen alles geven op Stay If You Wanna Dance. Maar ik moet je nu al waarschuwen, want ik heb hier een banger klaarstaan. En echt, je gaat die voor de rest van deze woensdag, je gaat dat niet meer uit je hoofd krijgen. Dus, oké. Je bent nog aan het luisteren, dus dat is goed. Je bent gewaarschuwd, maar dus ik zit al de hele dag met dit liedje in mijn hoofd. Ik zat het hier net op de redactie te zingen. Tot groot jolijt van iedereen. En nu...

0: Stay en Miles Smith. Zoals je weet staat The Cure binnenkort op Rock Werchter. Maar zo lang hoef je niet te wachten. Want dit uur duiken ze op in de schatkamer rond 2:15. Vandaag in 1989 brachten ze een geweldige plaat uit. Disintegration. Het verhaal en ook een van de sterke tracks uit die plaat hoor je straks. Voor die tijd onder andere nog John Osborne met One of Us. En een nummer 1 hit uit de 80's van Anita Meijer.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Kiezen voor een ruime gezinswagen of voor een stoere SUV? Geen compromissen. Met de Kia Sportage Black Edition. Al het beste van de Sportage, maar met zwarte designaccenten. En of je nu kiest voor benzine of hybride, altijd voorzien van de allernieuwste technologieën. Kom langs bij je Kia-verdeler. En geniet op de Sportage van een tijdelijk klantenvoordeel tot €8.500. Ook op de speciale serie Black Edition.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Voorwaarden op kia.be.
4: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
4: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
4: Ah, top, hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
7: 3, 2, 1.
8: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
9: Sorteren kan je zo meteen.
10: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar €1,99. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
11: Al 60 jaar vindt u bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
12: Dit is Joe. En

was even feest met Anita Meijer en Why Tell Me Why. Stel, God loopt hier gewoon rond in Vlaanderen, ergens op straat of op de bus, in de rij aan de kassa. Zonder dat iemand het door heeft, zou je hem herkennen? En vooral, wat zou je anders doen? Hier is een song die dat idee in één zin samenvat en intussen al jaren blijft hangen. Joan Osborne, met One of Us.

0: Shepherd en Geronimo. Het is ondertussen 2:30. Er staan op dit moment 3 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 20 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 13 minuten. Komt door een defect voertuig. Richting Antwerpen gaat het traag op de E19. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 10 minuten.
1: De hits van Schmidt.
0: Suzanne en Freek met Halverwege. Dat is voor zo meteen naar een van de beroemdste feesthits uit de 80's.

0: morgen.
1: Suzanne en Freek, een halverwege.
2: Amazon Prime Days van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een

0: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
1: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor 3 euro.
2: 3 euro voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
4: Excuse me. Die paardenkoets zal voor mij zijn.
5: The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik?
4: Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
6: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
3: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
1: Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
7: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
8: Dit is

0: welkom in mijn schatkamer. Die is tot aan de nok gevuld met topplaten en verhalen uit de muziekgeschiedenis. Vandaag op deze woensdag gaan we terug naar het jaar 1989 en naar de 17 juni. The Cure brengt dan hun achtste album uit, Disintegration. Robert Smith keert daarmee terug naar de donkere, beetje introspectieve Cure van de eerste platen. Dus minder popglans, maar meer nacht. Hij zit op dat moment in een depressie met zijn 30ste verjaardag in zicht. En hij experimenteert ook met geestverruimende middelen, en dat hoor je. Intussen gaat het in de band op dat moment ook niet geweldig. Lowell Tolhurst speelde daar drums, maar ook keyboards. Kampt met zware alcoholproblemen en na de opnames ligt hij eruit. De plaat zelf wordt wel hun grootste succes tot dan toe. En dat gebeurt bijna het onwaarschijnlijke. Love Song schiet bijvoorbeeld in Amerika naar nummer 2. En niemand had dat verwacht. Ook in de UK en bij ons doet Lullaby, een van die singles, het ook prima. En The Cure is vandaag na al die jaren nog altijd relevant. En ja, ze spelen zoals je weet op Rock Werchter. Dit is een van die mooie songs uit Disintegration. Love Song, de mooiste depressie ooit in een popsong.
1: De schatkamer van Schmidt.

Cure vandaag in de schatkamer van Smit met Love Songs, zoals je weet, een nummer ook dat later werd gecoverd door Adele. De schatkamer is er morgenmiddag terug, dan zoeken we het iets dichter bij huis. Dan hebben we het over

echt de goudpotten zijn voor Hot Chocolate. 1975, sindsdien gaat dat nummer gewoon nog altijd mee. You Sexy Thing. Vrienden van Joe, we gaan naar Zweden. En nu weet ik dat 95% denkt, ah, hij gaat ABBA opleggen of Roxette. Het had gekund, maar nee, het is Licky Lee. Die scoorde in 2011 een vette hit dankzij die remix van The Man.

0: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Dit is jou. En ook dit uur zorg ik voor de nodige variatie met platen van Cher, If I Could Turn Back Time, Alvaro Soler, Elvis Presley en ook de Zen om 3:15. Eerst het nieuws, want het is 2:00, Serafien Smit.
4: Goedemiddag. Tramongeval in Mortsel. De doodrijder van Strepy moet meteen naar de cel. En in Frankrijk bereiden ze zich voor op een hittegolf. In Mortsel in de provincie Antwerpen zijn 9 gewonden gevallen bij een ongeval met 2 trams. De ene reed achteraan in op de andere. 2 gewonden zijn er erg aan toe, maar niemand is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk hoe de botsing kon gebeuren. De lijn onderzoekt dat nog. De bestuurder van het drama in Strepy moet onmiddellijk naar de cel. Dat heeft de assisevoorzitter in Bergen bevolen. De man van 38 kreeg 27 jaar cel voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Collega Katrien Sales.
5: Laat ons zeggen dat er hier een beginnend luid applaus weer klonk. Applaus dat meteen in de kiem werd gesmoord door de voorzitter. Ze zei, voor dergelijke reacties is geen plaats in een assisezaal. De advocaat van Paulo Valson had gevraagd om hem met een enkel band thuis te houden gedurende de 15 dagen termijn waarbinnen ze cassatie kunnen aantekenen.
4: Maar daar ging het Hof dus niet in mee. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. Frankrijk maakt zich op voor de eerste hittegolf van het jaar. Het wordt daar vandaag in de meeste regio's meer dan 30 graden. In het zuidwesten en centrum zelfs tot 37 graden. En zondag kan het op sommige plaatsen zelfs 40 graden worden. En Anderlecht speelt in de tweede voorronde van de Europa League voetbal tegen Hammarby uit Zweden. Dat is geloot in Nyon in Zwitserland. De hele wedstrijd wordt al op 23 juli gespeeld in Zweden. De terugmatch volgt een week later in Brussel. Vanmiddag en vanavond komt de zon er meer door, maximaal tot 26 graden. Morgen en vrijdag wordt het zonniger en warmer. Morgen rond 31 graden, vrijdag tot 34 graden.
3: En er staan 4 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 17. En richting Antwerpen gaat het moeizaam op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen-West 11 minuten. En op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Brugsevaart en Evergem 10 minuten.

platen van Cher. And If I Could Turn Back Time was een grote hit in 1989. Welkom bij Joe, de hits van Schmitz op deze woensdag. Er staat een hittegolf voor de deur. Ja, hij klopt. Voorlopig laat ik hem nog niet binnen. Want ik vind het op dit moment hier wel goed. Het mag ook niet te warm worden. Als ik dan zo zie, temperaturen van 32, 34 graden. Ik vind dat veel te warm. Maar oké, dat is dan ook mijn mening. Ik hoop dat jij er een fijn gevoel bij hebt. En deze is eigenlijk voor iedereen die al vakantie voelt, maar nog gewoon op het werk zit. Het is een mentale cocktail. Alvaro Soler.

0: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
1: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen. We love you, Belgium! En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit. Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3.500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
2: Bij Telenet weten we dat je als hondentherapeut soms dit telefoontje krijgt.
3: Onze hond eet alleen als ons Helga in haar handen klapt.
4: Voilà, ik klap en dan eet hem.
3: Kunt het zien?
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak. Go yellow!
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
5: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
5: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
5: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
5: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
6: Mannekes,
7: Bombie,
6: ik ga schilderen.
7: Nee, Bombie, we gaan klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Schilderen.
7: Klussen.
6: Mannekes.
7: Moeder.
6: Schilderen is ook klussen.
7: Ah ja.
6: En tot maandag is het 25% korting op alle verf.
7: 25?
8: Ja, want wij gaan schilderen met Gamma.
1: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Gamma, jouw verfexpert.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
10: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
9: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta. Zo

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Code Yellow!
2: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
3: Wat? 3?
2: Yep. Go for info naar telenet.be.
4: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
5: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
6: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
7: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
8: Info en voorwaarden op carglass.be.
9: In mode draait alles om trends. Maar bij ZIP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZIP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
10: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
11: IKEA.
10: Meer info op IKEA.be.
12: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een

One Republic. Runaway. Je kan deze week bij Sven en Anke in de ochtend tussen 6 en 10 en bij De Kok en de Koning tussen 4 en 7 tickets scoren voor Circus Camille in Oostende op 8 augustus. Als je Circus Camille hoort passeren straks, of morgen vroeg, dan stuur je Circus Camille in de app van Joe en met wat geluk ga jij op onze kosten in augustus naar Camille in Oostende. Dr. Alban laat je zo meteen shaken zoals het ging in de 90s op It's My Life. En dit is Klas.

0: Dr. Alban. Tot 2:30. Er staan op dit moment 9 files op de snelwegen, waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste staat nog altijd op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 40 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook vanaf Sint-Annelinkeroever tot Antwerpen-West 26 minuten. In de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 24 minuten. En richting Antwerpen op de E17 een half uur tussen Zwijnaarden en Gent-Brugge. Maar ook tussen Haasdonk en Antwerpen-West 21 minuten. Op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 22 minuten. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 17 minuten. Op de E34 vanaf Melcelen ook 17. En op de E313 tot slot tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost 12 minuten.
1: De hits van Smith.
0: En Manu Chao nu. Me gustas tú.

0: Als je hem hoort op de radio, is de kans statistisch groot dat er een hittegolf komt. Toch? Manu ciao, me gustas tu.
1: Radio reloj.
0: Ah, oké. Okay.
1: 5 de la mañana.
2: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
0: Tot dat instant tropische gevoel. Onze goede vriend Berre heeft een nieuwe single uit. Yesterday, Today, Tomorrow heet die. Eerst gaan we op Space Trip. Niet naar Mars, daar kan je Elon Musk tegenkomen. Ik kies Xanadu, de planeet waar Olivia en ILO nog altijd vertoeven.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders.
1: Hallo, met de politie? Het is om te melden dat er hier al 3 dagen een grijze camionet voor het museum staat.
2: Dat is toch verdacht?
1: Oh, ze komen juist allemaal buiten.
2: Allemaal in overal. Er staat een logo op. Het schilderken. Ah, oei.
1: Pardon, excuseer. Nee, niet goed gezien.
0: Schilderwerken of een schilderij stelen? Beleef de wereld anders. Met Berlin seizoen 2. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand. 6 maanden lang. Proximus. Think possible. Dit is Nieuw bij Joe. Yesterday, today, tomorrow. Yesterday, today, tomorrow.
3: Hey, ik ben Merre en dit is mijn nieuwe set.

0: lieve Ber. Yesterday, today, tomorrow. Het is bijna 3:15.
1: De zin van Schmidt.
0: Het rustpunt in de middag, traditiegetrouw. En ik draai 2 kalme platen, 1 van Texas. En beginnen doen we met een jarige, Barry Manilow. Wordt ondertussen 83 jaar, heeft ook een nieuwe plaat uit. Begin deze maand is hij uitgekomen. En ja, die comeback is toch wel bijzonder. Zeker nadat hij vorig jaar te horen kreeg dat hij longkanker had, moest toen een aantal concerten afzeggen. Is toen geopereerd, heeft bewust even de tijd genomen om te herstellen. En begin maart komt er dan gelukkig wat goed nieuws. Hij liet toen weten dat het intussen terug wat beter met hem gaat. En hij wachtte niet lang om terug in actie te schieten, want hij is terug aan het toeren. Een goede gelegenheid vind ik om een van zijn allergrootste hits nog eens te draaien. Want het is lekker zen worden in de armen van Mandy.

inderdaad om helemaal zen te worden. Texas, say what you want. En we begonnen met de jarige Barry Manilow. Die kon lekker mee brullen, mee kwelen op Mandy. En dan hoop ik dat al die batterijen herladen zijn en dat je er tegen kan voor de rest van deze woensdagmiddag. Zometeen bij Joe, The Boss, Bruce Springsteen, Glory Days. En nu wat zomerse vitamine, Bob Sinclair.

0: zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
1: Yes, of Corsa.
0: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
1: Yes.
0: Vanaf €179 per maand in lease and go?
1: Yes.
0: En tot 8 jaar speciale garantie?
1: Yes.
0: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be. We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Code Yellow!
3: Tot 21 juni krijg je bij Telenet voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
4: Wat? Nog maar tot 21 juni?
3: Yep.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
3: Go for info naar telenet.be.
5: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur. Een wereld waarin je samen herinneringen maakt. Efteling, wereld vol wonderen. Beleef de leukste zomer in de Efteling. Boek je tickets of verblijf op efteling.com.
6: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
7: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Mooi weer van...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi. Vanaf morgen bij Aldi, een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
10: Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminus.be.
11: Je mag ook dit uur het beste van jezelf geven en dat zal lukken, want ik draai onder andere Valerie van Mark Ronson en Amy Winehouse, maar ook Michael Jackson en Ellie Goulding. En nu het nieuws van dat is 3 uur. Serafine Smit.
12: Goedemiddag. Onderwijsminister Demir wordt bevoegd voor leerlingenvervoer. Een trambotsing in Mortsel. En AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Minister van Onderwijs Suhail Demir is bereid om de bevoegdheid van het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs over te nemen. Dat zegt minister-president Matthias Diependalen. Tot nu lag de bevoegdheid bij minister van Mobiliteit Annick de Ridder. Zij krijgt bakken kritiek omdat de lijn nu weer moet besparen op dat leerlingenvervoer en daarom 200 buslijnen schrapt. De wissel stond al in het regeerakkoord, maar er was nog veel discussie rond. Wanneer Demir overneemt is nog niet duidelijk. In Mortsel in de provincie Antwerpen zijn 9 gewonden gevallen bij een ongeval met 2 trams. 2 gewonden zijn er erg aan toe, maar niemand is in levensgevaar. Je hoort Jessie Voorspoels van de politie.
13: Deze middag hebben we een kopstaartaanrijding gehad tussen 2 trams in Mortsel. De voorste tram stond eigenlijk stil aan de halte. En de tram die er achteraan kwam, is daar achteraan op ingereden. Maar de reden, dat zal het onderzoek verder moeten uitwijzen.
12: Het onderzoek loopt. AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïense Cherkasy. Dat is vanmiddag gelood. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede voorronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Een droge en zonnige namiddag bij maximaal tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
11: Er staan op dit moment 8 files op de snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. De langste op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 37 minuten. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West een kwartier. In de richting van Gent een kwartier tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 21 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk een kwartier. Op de A12 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid 13 minuten. En ook tussen Leugenberg en Antwerpen-Noord 11 minuten. Op de E34 tot slot tussen Melzele en Sint-Anna-Linkeroever 13 minuten.

Annie, are you okay? Iedereen zegt dat, maar de originele titel is Smooth Criminal. Welkom bij Joe, de hits van Schmidt. We gaan straks swipen en liken. Maar eerst is Valerie in de

0: muzikale trip naar 1997 met Galette en Aisha.
1: Swipe of like?
0: Ook vandaag heb ik 5 platen klaargezet. En dan wordt de vraag nu al in mijn hoofd afgespeeld. Wat zal het worden? Wordt het 70s, 80s, 90s of komen we dichterbij? 2026, het kan allemaal. Tipje van de sluier, ik zie daar iets heel zwoel staan. Ik zie ook een gitaar. Of iets knalrood. Wie wil de keuze maken? Het blijft een beetje tasten in het duister, maar het is wel plezant. Dus, als jij de keuze wil maken in de Swipe of Like, dan stuur je nu een bericht. En dat doe je zoals altijd in onze app. En je stuurt vandaag. Nu is het aan mij, Schmidt. Oké? Nu is het aan mij, Schmidt. En eerlijk, ik overweeg dan om je ook echt op te bellen. Na Backman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series, Benjen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen, speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Supporters, opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Score nu ons assortiment pick and mix gesneden fruit. 3 potjes voor maar 5 euro. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Bij Engie weten we dat er veel manieren zijn om je energie aan te pakken. Bijvoorbeeld met een coach.
5: Adem uit, Lucy. Ja. En nog.
4: Gelukkig kan je bij Engie je energieverbruik opvolgen in de Smart App. En op elk moment je voorschot aanpassen.
5: Ja, blijf gaan.
4: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
6: 3, 2, 1.
7: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
8: Sorteren kan je zo meteen.
9: Keno, lekker op de camping. Kessie, want deze week kampeerspullen tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
10: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging tweede aan halve prijs. Kies een mix.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Want daar is Maya de Bij.
13: Yeah! Maya komt naar de theaters met een gloednieuwe show. Samen picknicken. Vanaf september te zien bij jou in de buurt.
12: Het verhaal begint dus kom maar dichterbij.
13: Niet wachten. Tickets en info via studio100.com.

0: 15 ondertussen. Die grote hit van Ellie Goulding en Love Me Like You Do.
1: Swipe of like?
0: Oh, dankjewel aan iedereen die een bericht stuurde in de app. Ik heb er uiteindelijk iemand uitgeplukt die stuurde: nu is het echt aan mij, Schmitz. En groetjes uit de USA. En dan word ik natuurlijk benieuwd. En zo kom ik bij Karin Verdonk terecht in Amerika. Dag Karin. Goedemorgen moet ik zeggen.
2: Goedemorgen voor ons en goedemiddag voor jullie.
0: Ja, ja, ja, ja. Je woont al een hele tijd in de States, hè? Heeft de liefde jou daar gebracht of de job? Hoe ging dat?
2: De job van mijn echtgenoot.
0: Ah, okay.
2: Die had een aanbieding gekregen van zijn bedrijf om te verhuizen naar Virginia. En we hebben die kans aangegrepen met beide handen.
0: Jullie zitten daar al 24 jaar. Wat is nu zo het grote verschil als je terugkijkt? En wat de dingen waar je misschien tegenaan loopt of de voordelen?
2: In het begin is dat een groot gemis van familie en vrienden.
0: Ja, ja.
2: En natuurlijk bepaalde etenswaren, zoals grijze garnaaltjes en de pickle chips en de ketchup chips en frikadelletjes, een goede cultuur. Ja, en bitterballetjes en dat soort dingen. Maar op de duur leer je dat allemaal, is dat gemis minder.
0: Ja.
2: Maar het grote voordeel van hier in Amerika te zitten, ik ga niet politiek beginnen, is toch wel dat je hier nog meer ruimte hebt, meer groen.
0: Ja, ruimte en plek om jezelf te zijn.
2: Ruimte en groen. En ja. Natuurlijk niet als je in de grote stad zit, maar wij wonen op het buiten, op het platteland.
0: Ja.
2: Dus dat is gewoon geweldig.
0: Je bent al wel ver weg van België, maar je luistert nog alle dagen naar Joe. Dus in die zin is het wel plezant, want ik ben daar de ochtendshow in Amerika eigenlijk op dit moment. Toch?
2: Ja, jij bent de ochtendshow. Maar dan het enige wat ik daar niet goed aan vind, is het zendmomentje.
0: Het zendmomentje? Ah ja, dan vind je terug. Ah, maar kijk, ik moet u zeggen, wat het nieuwe seizoen betreft, want in september komen de hits van Schmitz terug, ik ga er iets aan veranderen, maar ik denk dat jullie op dat moment misschien nog aan het slapen zijn, maar meer mag ik er ook nog niet over zeggen. Maar kijk, we gaan er nu wel een ferme lap op geven, want dit is jouw Swipe of Like. Veel plezier.
1: Welke hit kiezen? Kandidaat 1.
0: Kijk, dat is wakker worden met AC/DC als je wil. Nee? Dit is ook plezant wakker worden. Sexual Healing en Marvin Gaye als je wil.
2: Swipe.
0: Oké.
1: Kandidaat 3.
0: Daarmee gaan we naar de 90s met The New Kids on the Block. En Step by Step. Wat zegt dat, Karin?
2: Moeilijk. Ik ga toch nog eentje.
0: Ja,
2: nog één met zwart.
0: Nog één met
1: zwart.
2: Ja,
1: vier.
2: Ja, dat is het.
0: Ik wist het, ik wist het. The Lady in Red. Maar dat is wel een zenmoment, toch?
2: Ja, ik weet het, maar ik ga me nog een tasje koffie zetten en dan kijk nog even.
0: Ja, hebt
2: en dan bleef het erin voor vandaag.
0: Dit was de laatste.
1: Kandidaat 5.
0: Pommelien, binnenkort ook en nu al beroemd in de States.
2: Oh, mijn echtgenoot, die gaat kwaad zijn. Die gaat kwaad zijn.
0: Is dat waar?
2: Dat is een grote fan van Pommelien.
0: Maar kijk, er is ook nog altijd iets als een tweede kans, dus daar kan je dan zo meteen op stemmen.
2: Oké, we stemmen voor Pommelien.
0: Ja, dat is goed. En nu een tas koffie inschenken en genieten van de Lady in Red.
2: Ja, groeten
0: daar.
2: En ik geniet van Lady in Red.
0: Dankjewel, Karin.
2: Ja, bedankt, Karel.
0: Dag.
2: Doetjes, bye bye.

0: Karin Verdonk swipte live in de States. En ze kwam terecht bij Chris de Burgh. En dat was een dikke like. En The Lady in Red. Ook vandaag is er de muziekpol van de tweede kans. Met de vier afvallers. AC/DC, Highway to Hell. Marvin Gaye, Sexual Healing. New Kids on the Block, Step by Step. Of Pommelien met Europa Veronder. Ja, het is Europa Veronder. Een nek aan nek race. Alhoewel, op dit moment AC/DC voorop met Highway to Hell en Pommelien in het wiel. Dat kan nog allemaal veranderen. Wie van, of van die andere twee mag ook. Jij beslist in onze app. Het is ondertussen 3:58. 8 files waar je meer dan 10 minuten verliest. Op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 1:30. En ook vanaf Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West 21 minuten. Richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost 14 minuten. In de richting van Antwerpen op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten. Op de E17 vanaf Haasdonk 18 minuten. Op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 15 minuten. Op de E34 vanaf Melse 13 minuten. En tot slot op de ring rond Gent richting Zelzaten tussen Evergemse Steenweg en de Riemensteenweg 18 minuten. Sta je nog op een andere plaats aan te schuiven, verlies je dus minder dan 10 minuten.
1: De hits van Smith.
0: Het is Toto tijd.

0: Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. De uitslag van de muziekpoll van de tweede kans. Marvin Gaye met Sexual Healing, amper 4%. New Kids on the Block met Step by Step, 5%. En dat betekent dus ook dat we met twee slokkoppen zitten, toch? Blijven dus over AC/DC en Pommelien Thijs. Highway to Hell of Rob of Ronder? Het is Ronder voor Pommelien. Die kreeg 41%, ook wel fraai. Is ook genoteerd. Onthoud ik voor even de komende dagen. Maar de winnaars met net 50%. The Highway to Hell, zometeen.
1: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur. Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
3: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Amai, zalige sushi hier in Tokio, schat. En voor maar 4.000 yen.
6: 4.000?
5: Ça va toch, dat is €20.
6: Ah ja? En die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dat voor maar al vis.
5: Hey Kate, voor vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1.500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi. Altijd slim.
9: Bij Jumbo scoort je deze week op een grote selectie alcoholvrije bieren. 1 plus 1 gratis. Hoho, dat is lekker scoren.
10: Dat is de ja van Jumbo.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
12: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
13: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
12: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
13: Ja, zit er zeker, want het is echt...
12: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
13: Ah, wat kost dat ongeveer?
12: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
13: Ah.
14: Midas, je kan altijd vooruit.
15: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
16: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
17: Dit is Joe met Karel Schmitz.

0: was cruisen vandaag met de Joyride en Roxette. En daarvoor ook al volle speed in de file wel naar de Highway to Hell met AC/DC. De Kok en de Koning nemen zo meteen over vanaf 4 uur.
1: Goed nieuws, goed nieuws.
0: Ik heb wat gevonden hoor.
1: Hier is goed nieuws voor jou. Goed nieuws, goed nieuws.
0: Iedereen kent Pascal Braakman. Je weet wel, die beroemde klankman werkte jarenlang in de muziekindustrie, maar ook op tv. Pascal is ondertussen 64 en hij doet iets wat veel mensen op die leeftijd niet meer doen. Hij maakt een comeback als DJ na bijna 50 jaar. Dat is geen midlife crisis, dat is een late soundcheck. Pascal staat altijd al achter de knoppen, maar zelden in het licht, tot hij op een feest nog eens ging draaien. En dat ging beter dan verwacht, gevolg meer boekingen. In deze zomer staat hij zelfs op verschillende festivals. Hij zegt erover, het past perfect bij mijn gezinsleven. En dat is logisch, want de DJ-set heeft tenminste een duidelijke eindtijd in tegenstelling tot een werkdag in de media. En er zit nog iets meer achter. Als klankman botst hij vaker op leeftijdsvooroordelen. Nu, als DJ is dat simpel, want als het goed klinkt, dan ben je gewoon jong en goed genoeg. Hij is dus ook helemaal terug als DJ met bakken ervaring, met goesting en met volume. En eerlijk, als je na 50 jaar nog eens iets nieuws durft te proberen, dan is dat goed nieuws. Maak er een fijne woensdag van. Tot morgen, dan zijn de hits van Schmitzer helemaal terug.

0: Pak deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
1: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
2: Ja, want als ik mijn auto start, dan doet hij biep, biep, biep.
1: Ja, sorry. Ja, tijd voor een onderhoud, hè.
2: Ah ja, oké, maar waar?
3: Wel, hier, bij Midas. En de merkgarantie blijft behouden.
2: Oef.
4: Midas, je kan altijd vooruit.
5: Ann, groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
6: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
5: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
6: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de Afwasdoom.
5: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
6: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de Afwasdoom in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
5: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
7: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
8: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
9: IKEA.
10: IKEA.
8: Meer info op IKEA.be.
11: Dit is jouw. Ah, beste vrienden, het is weer voor Teensletsen. Maar je hoeft daar geen foto's van door te sturen. Het is zo goed als dat we het gehad hebben. Dank u wel. Tickets voor Circus Camille en dikke merci's. En sfeer en gezelligheid, na het nieuws met Julie Isabeau.
12: Goedemiddag. In het Vlaams parlement wordt er gedebatteerd over de besparingen bij de lijn. Nieuwe acties bij de zee- en rivierloodsen. En Gent en Anderlecht kennen hun tegenstanders in de tweede voorrondes van de Conference en Europa League. De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zei Vlaams onderwijsminister Zoal Demir in het parlement. Eerder zei Vlaams minister-president Diependalen dat Demir bereid is om de bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij krijgt veel kritiek omdat de lijn nu opnieuw moet besparen en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort minister Demir.
13: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
12: Wanneer Demir het dossier overneemt, is nog niet duidelijk. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren normaal gezien schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. AA Gent kent zijn tegenstander in de tweede voorronde van de Conference League. Gent speelt tegen het Oekraïnse Tcherkasy. Dat is vanmiddag geloot. De heenwedstrijd wordt op 23 juli gespeeld in Oekraïne. De terugwedstrijd in Gent volgt een week later. En in de tweede ronde van de Europa League neemt Anderlecht het op tegen het Zweedse Hammarby. Die heen- en terugwedstrijden vinden ook plaats op 23 en 30 juli. Vanavond droog en zonnig, maxima nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken, maar wel kans op onweersbuien dan.
11: 34 graden. Ja, ik zou zeggen alles uit, maar dat gaat niet genoeg zijn. Ik ga mijn vel ook moeten uittrekken.
7: Een heel goede middag. 8 files op onze snelwegen. 8 plaatsen waar je een kwartier extra mag rekenen. Op de Antwerpse ring richting Nederland staat de langste file 42 minuten extra geduld. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 20 minuten tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Antwerpen op de A12 vertraag je 33 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Op de E17 een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Ook een klein half uur op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de E34 een kwartier tussen Melcelen en Sint-Anna. Linkeroever op de Gentse ring richting Zelzate. Een kwartier tussen Wippelgem en de Riemensteenweg.

0: Alex Warren. Fever Dream Badjo, 9 minuten over 4. Op een lekker warme zomerdag. Het is nu echt begonnen. Dat zien we ook in de Joe-app. En er stuurt ook al één iemand 15 seconden. Dat is wel heel vroeg.
1: Dat
0: maar,
1: is een beetje vroeg, ja.
0: Maar die weet dat wij een pot van €600 hebben straks.
1: Ja, ja, ja.
0: Nog heel, heel even geduld.
1: Ik weet weer al mijn spieren en dan vooral alle buikspieren liggen, de rechte, de schuine, de dwarse. Ik voel ze weer allemaal. Minstens één keer per week vind je mij op een reformer pilates. Dat is altijd in een heel klein gezelschap, zo'n beetje semi-privé. En hoe minder er komen opdagen, hoe pittiger de les blijkbaar. Want vandaag waren we maar met ons drieën. En ons lesgeefster, ja, die heeft de spreekwoordelijk lat extra hoog gelegd. Ja, ja. Ze houdt je ook heel erg in de gaten.
0: Ja, je kan je niet verstoppen dan, hè. Als je met team bent, kan je nog zo eens van achter.
1: Nee. Alles moet kloppen. En je voelt het verschil met I Love It. Niet dat ik zo'n masochist ben, hè, dat allemaal pijn moet doen, vooraleer dat ik content ben. Maar ik heb wel graag, als je zo full focus moet zijn om een oefening uit te voeren volgens de regels van de kunst, zo niet meer kunnen denken aan het werk dat je nog moet verzetten, de boodschappen die je nog moet doen, het lijstje met to-do's dat je nog moet afvinken, maar gewoon een en al focus op je connecties. Heerlijk. En ook fantastisch om een ijzersterke core te krijgen, waar ook je rug alleen maar bij gebaat is. Mijn core is er al klaar voor, want het wordt weer een chockvolle uitzending vandaag. Hè?
0: Ja, absoluut. Ja, ik wil je ook even waarschuwen, bij mij waren het ook buikspieren vandaag in de gym. Dus als wij hier allebei even dubbel gaan, dames en heren, dan is dat van de krampen.
1: Ja.
0: maar alles voor de gezondheid uiteraard. Het was 30 graden toen ik hier daarnet de donkere garage van DPG Media binnenreed, waar het iets frisser was. Ik hoop dat je aan het genieten bent. Wij zorgen voor de bijpassende muziek, echt letterlijk zo meteen. En we vullen ook jouw zomeragenda aan.
2: Win familietickets
3: voor Circus Camille.
1: Klopt, we sturen je deze week met het hele gezin naar Circus Camille. Het zijn tickets voor de voorstelling op 8 augustus op het strand van Oostende.
0: Ja, het is weer met die grote roze circustent. Ja. Dat staat al helemaal vast. Het was heel grappig vorig jaar. Ik ga af en toe zeilen langs de Noordzee.
1: Ja.
0: En vorig jaar was de skyline van Oostende. Was zo flatgebouw, duin, flatgebouw, roze tent met een reuzenrad ernaast. Terug flatgebouw.
1: Ja, je kan er niet naast kijken.
0: Kan er echt niet naast kijken. Maar echt heel erg de moeite. Vorig jaar was het fantastisch en dit jaar wordt het nog veel straffer. Ze is er, as we speak, nu, voor aan het repeteren, ons Camille. En het wordt echt heel straf. Wat moet je doen om er gratis naartoe te gaan? Blijven luisteren. Liefst naar Joe. Anders gaat het niet lukken, denk ik. Tussen nu en 7 uur hoor je dat circus van Camille ergens in onze show passeren. Net als de voorbije dagen. Dan mag je Circus Camille naar ons sturen als bericht in de Joe-app. Dus rustig afwachten tot die tijd. Relax, geen haast. Laid back met Sunshine Reggae. Daar hoort geen uitleg bij.
2: Dit is Joe,
3: de kok
2: en de koning.

0: 1983 was niet alleen het krijgen van briljante baby's echt heel populair, dank u mama en papa, maar ook laidback sunshine reggae. Toen begon die reggae-golf die nog tot in de jaren 90 zou duren en eigenlijk nooit helemaal gestopt is. Heel mooie muziek bij zo'n schoon weer. Je vraagt mij wel af, Rani, welke tip heb jij Christophe gegeven voor dit weekend? Want ik heb gezien, ja, Christophe heeft dus een berichtje gestuurd dat hij dit weekend heel warm gaat krijgen. En jij hebt geantwoord, maar ik heb nog niet gelezen.
1: Ja, hij zegt, ja, dat kan leuk klinken, 34 graden. Maar ik sta het ganse weekend in mijn foodtruck bij Isegem Badjes.
0: Oef.
1: Ik hoop dat ik volgende week ook nog iets kan sturen. Ach, ja.
0: Zo boven een fornuis of een grill.
1: Ja. En ik had gezegd, houd hoofd koel daar. En hij vroeg dan, heb je een tip? En ik heb hem een tip gegeven.
0: Wat is het?
1: Ik dacht, het eerste wat in mij opkwam is... Zet een ventilator aan uw voeten.
0: Ah, aan uw voeten?
1: Ja.
0: Dat vind ik wel een goeie.
1: Ik denk
0: doen
1: dat
0: altijd in uw gezicht.
1: Ja, ik denk dat dat helpt. Want als uw voetjes fris hebben, dan heeft de rest ook fris, naar mijn gevoel.
0: Ja, ja, dat is wel... Kijk, dat is zoals je polsen afspoelen.
1: Ja.
0: Dat werkt ook, hè?
1: Ja, klopt.
0: Kijk, goed. Amai. Ja, als er nog iemand tips nodig heeft, dokter Rani houdt zitting tot 7 uur. Jean-Paul zegt hier, ja, dat wordt zweten. Ik ga morgenmiddag naar een optreden van Winnie Sommers in een restaurant. Hopelijk geven ze een koude pla.
1: Ja. Christophe is zich aan het verfrissen bij de ijskar.
0: Ah ja, tuurlijk. Ja, dat is goed. En Vivian, oef, zou je dat nu wel doen, Vivian?
1: Ja, dat strijken.
0: Oh, wie strijkt er nu bij dit weer?
1: Ik zou dan toch wel binnen strijken, want er komt dan ook nog stoom uit en zo.
0: Ja, die staat wel buiten op het terras te strijken. Ik denk, als het ergens moet, dan daar. Oh, en die heeft zo'n schoon uitzicht over de velden.
1: Ja.
0: Dat is altijd mijn droom geweest.
1: Ja.
0: Enfin, laat maar weten waar je zit en hoe je het begin van deze hit aan het overleven bent. Weet dat het nog dagen en dagen en dagen...

0: zijn er
1: drie,
0: meer.
1: Drie, negen. We hebben er nog negen.
0: We hebben nog negen.
1: Allee, ik hoop het. Tenzij die Fortenstein Smetser weer eentje leeggegeten heeft. Want dat is hier toch altijd, die collega's.
0: Ja, ja, negen dikke Merci's hebben we nog met elk, pas op, 2 kilogram gewone Merci's daarin. Dat is dus gigantisch. Dat kan van jou worden, tijdelijk, maar je moet het wel doorgeven als je een plaat aanvraagt voor jouw leerkracht of een andere sterkhouder in je school. Stuur maar door in de Joe-app waarom die persoon dat echt verdient.
1: Ja, en we bedoelen dat echt breed. We willen niemand vergeten of uitsluiten. Dus dat kan gaan over buschauffeurs en begeleiders, over je schepen van onderwijs, als je die geweldig vindt. Over Zoualdemir. Allee, bedoel, iedereen is hier welkom. Ja. En alle leerkrachten en de directeurs natuurlijk. Maar ook het poetspersoneel, de administratieve medewerkers van de school. Stuur maar door. Als die een dikke merci verdienen, als wij je plaatje draaien voor die persoon, dan krijg je ook die dikke merci opgestuurd en je moet hem afgeven. We gaan dat controleren. Je mag er misschien wel mee van snoepen, maar dat is dan aan de ontvanger om dat te beslissen. Dat is nu welkom in de Joe-app.
2: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recuperen.
3: Zegt jouw de console game over? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
4: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
4: Nu lotverkoop met kortingen van 50% tot 70%.
6: Barbecue-topper in promo gespot. Nu bij Colruyt. 35% korting op balletjesbrochetten.
7: 35% op balletjesbrochetten? Ideaal voor een familiebarbecue.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
9: Midas, je kan altijd vooruit.
10: De kok
11: en de koning.

0: Zo klonken de 90s, beste vrienden. 1995, TLC met Waterfalls. Ja, een waterval zou je de mensen wel toewensen eigenlijk. Bij de temperaturen die hier aankomen.
1: Ja.
0: Ja, het is, Paul die zit op het strand in Oostende en zegt hier is niks te zien. Het is hier super rustig.
1: Ja, het is blijkbaar nog niet zo'n mooi weer daar. Hè. Marlies die zegt, ik ben aan het schilderen op mijn terras. En ze woont blijkbaar in Duitsland.
0: Ja, en Christel zit in de strijkcentrale in Zwijndrecht. Als er nu één plek is waar het hels warm gaat worden.
1: Amai.
0: Beste Christel, laat maar eens weten wat jullie daar doen om dan een klein beetje verkoeling in zo'n strijkatelier.
1: Er was nog iemand die een tip had. Wacht hoor, wie was het nu weer? Die zei een natte t-shirt aantrekken en een natte doek,
0: in je nek leggen. Dat is die van Narleen. Ja, alleen wel zorgen dat je ondergoed aan hebt daaronder. En dat het geen witte t-shirt is die te doorschijnend afijn. En dan, beste vrienden.
2: Dikke merci.
0: Willen wij even dikke merci aan jullie zeggen, want het is, we zijn hier nu al 3 dagen mee bezig. Het is prachtig, fantastisch, schoon om te zien. En wil je alsjeblieft, als je ergens iets te maken hebt met onderwijs, je werkt in het onderwijs of je bent eraan verbonden, wil je even goed luisteren. Er zijn zoveel mensen die wel zien wat jullie elke dag doen.
3: Absoluut.
0: En die jullie echt dankbaar zijn. Dat zien we hier in de inzendingen voor de dikke merci.
1: Ja, maar we zeiden het al, we hebben er maar 9 meer. En dus moeten wij onze darlings killen.
0: Ja, niet letterlijk.
1: Niet letterlijk, uiteraard niet. Maar kijk, we mogen toch maar weer iemand gelukkig maken dankzij Annemie uit Halle.
4: Hallo, ik ben Annemie uit Lembeek en ik spreek uit naam van onze dochter Brit. Graag willen wij een heel grote dankjewel sturen naar alle juffen, meesters en begeleiders van MPC Sint-Franciscus in Roosdaal en ook de leefgroep De Kouter uit Ernat. Onze dochter Brit wordt 23 en maakt de stap naar een leefgroep voor volwassenen. Ze neemt afscheid van een heel warme en veilige plek. Dikke merci voor alle zorg en mooie momenten. En heel graag zouden wij het liedje Beautiful Things van Ben Boon horen. Dankjewel.
5: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. 1 grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
2: Dikke merci.

0: af.
1: Oh, kippenvel, hè.
2: Mooi, hè?
1: In alle lichaamsopening, dat is zo goed. Benson Boone, vraag die nog maar aan. Beautiful Things werd aangevraagd door Annemie, die graag de leefgroep van haar dochter wilde bedanken. Je ziet, we zien het echt heel breed, hè.
2: Ja,
1: alles en iedereen die
2: zeker
1: iets van ver of dichtbij met de vorming of onderwijs te maken heeft, welkom. Zeker omdat die eigenlijk pokkenhard aan het werken zijn. Die zijn aan het verbeteren, hè.
2: Ja.
1: Christel stuurt dat hier.
2: De druk aan het verbeteren, voorlopig nog fris binnen en geen buizen. Topleerlingen economie in het SAAM Campus Kardijn in Diksmuiden.
1: Voilà, al gespoild dat daar niemand gebuist is.
2: Ja, en Erik die heeft een goede raad uit Portugal, want daar is het al een maand boven de 30 graden. Liters ijskoude witte wijn drinken.
1: Oh, nou ja, dacht me niet uit. Dat is precies wat ik ga doen tijdens mijn verlof na volgende week. Ah, en Cas is ook nog een goeie. Die zegt, hallo, ik ben Cas, ik woon in Nepal en het regent hier pokkenhard.
2: Oh.
1: Ja, dus dat hadden we ook kunnen hebben, hè, vrienden.
2: Ja,
1: geen
2: Cas,
1: geklaag.
2: Ja.
1: Geen geklaag. Zo meteen. Oude voetballers. Want die blijken er plots heel veel te zijn in deze generatie. Half vijf, de rest van het nieuws krijgen we van Julie. Wat gebeurt er verder, Julie?
3: In het Vlaams parlement wordt volop gedebatteerd over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn volgend schooljaar meer dan 200 busritten moet schrappen. Omdat bevoegd minister De Ridder wil dat de lijn binnen het budget blijft. Betekent dat heel wat leerlingen opnieuw langer onderweg zullen zijn of dat ze niet meer thuis worden opgehaald. Onderwijsminister Demir zou nu de bevoegdheid overnemen. De bestuurder van het carnavalsdrama in Strepie kan over 7,5 jaar al voorwaardelijk vrijkomen. Omdat hij in principe 1/3 van zijn straf moet uitzitten en hij zat al 1,5 jaar in voorhechtenis. De man werd vanmorgen door de assisejury in Bergen veroordeeld tot 27 jaar cel voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. En de zee- en rivierloodsen staken opnieuw. Daardoor liggen er zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dit jaar waren er al verschillende acties bij de loodsen. Ze hebben veel vragen over hun toekomst en pensioenen. Vanavond droog en zonnig, maximaal nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden.
2: Ja, Wadde, hou het hoofd koel met zonder ventilator aan je voeten. Dat is wel raar, hè? Als ik dat zeg. Hou het hoofd koel met een ventilator aan je voet. Enfin, het klopt, je moet het maar eens proberen. 10 files op onze snelwegen. 10 plaatsen waar je zeker 10 minuten extra geduld zal moeten hebben. De langste file staat op de E17 richting Antwerpen. Tussen Haasdonk en Antwerpen-West vertraag je 38 minuten. 31 op de A12 tussen Stabroek en Antwerpen-Noord. Een half uur op de E4. 34 tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkroever. 26 minuten op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Brusselse binnenring 31 minuten tussen Anderlecht-Noord en Jette. Op de buitenring 10 minuten tussen Grimbergen en Jette. Op de Antwerpse ring richting Nederland 28 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 23 tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. 19 minuten in de richting van Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En op de Gentse ring richting Maria Kerke ook 11 minuten erbij tussen Gent-Zeehaven en Zelzaten-Noord.
1: We mogen allemaal gaan werken bij Sven in de diepvries. Daar is het min 23 graden.
2: Oh, oh, oh. Ja.

0: superfreak Rick James. 25 minuten voor 5.
1: Straks bij de kok en de koning.
0: Gaat er ergens een Circus Camille passeren? Als je dat hoort, moet je Circus Camille sturen in de Joe-app. Maar voorlopig is dat nog niet gebeurd. Het kan je een familieticket voor de show van Camille deze zomer opleveren. We hebben ook nog een groot pot van 600 euro uit te delen die je mag opdoen in de Aldi. Kan je heel de zomer van barbecue en nog
2: ook,
0: leven ook, denk ik.
2: Ja.
0: Dat is voor straks in de 15 seconden quiz.
2: Ja, eerst gaan we het hebben over oude knarren die aantreden op het WK vanavond. Ronaldo voor het eerst. Ik vermoed dat wij om 7:20 dat wij wat luisteraars gaan verliezen, want dan start Portugal-Congo.
0: Ja,
2: met Ronaldo.
0: Hoe oud is de mens ondertussen?
2: Die is 41.
0: Ah ja.
2: Ja.
0: Ja, dat is wel ouder dan ik dacht. Ja, ik dacht zo 37 of zo, wat ook al oud is voor een voetballer.
2: Absoluut, ja. Maar 41 is wel... Ik vraag me af of dat een record is binnen de profvoetballerswereld.
0: Ja, misschien wel. Vannacht natuurlijk. Het was heel fijn wakker worden vanochtend, want ik heb Argentijnse familie.
2: Ja.
0: En die waren natuurlijk allemaal zot van glorie over de man die al god was in Argentinië. Dat is Messi. Hoe oud is Messi, weet jij dat?
2: 38. Ja.
0: Ja, die heeft 3 keer gescoord, terwijl ze op voorhand allemaal zeiden van... Oh, Argentinië, daar moet je geen rekening mee houden. Dat is een ploeg met allemaal oude dertigers.
2: Ja.
0: Die zitten daar maar voor de fun. 6e keer dat Messi naar een WK gaat, dat gaat tegenvallen.
2: Ja, maar die mannen hebben natuurlijk ook bakken ervaring, hè. Ja,
0: absoluut.
2: In vergelijking met die jonge spelertjes die daar voor het eerst staan. Ja, dat heeft zo zijn waarden ook, hè.
0: Denken wij te snel dat een voetballer te oud is?
2: Ja.
0: En stoppen die te vroeg? Of stoppen die eigenlijk...
2: binnen.
0: Ja, stop die gewoon omdat ze binnen zijn. Dan moeten we dat misschien wat spreiden. Ja, het antwoord daarop is ja, uiteraard moeten we dat wat spreiden.
2: Inderdaad.
0: Ja. Maar zo, zit daar ergens een geheim in? Zo moeten wij ook gewoon voor goede oude rode duivels gaan.
2: Absoluut.
0: Zou dat werken?
2: Ja.
0: Dat gaan we straks vragen aan een analist, een ex-profvoetballer die het kan weten. Ik vraag me af hoe lang die is doorgegaan.
2: Geen idee, we zullen het hem vragen.
0: We gaan het hem vragen.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Bij Engie weten we dat er veel komt kijken bij een verhuis. Er zijn altijd zij die last minute annuleren.
6: Bon, de Nico komt niet.
5: Zij die het vergeten.
6: Els, waar zeg jij?
5: En zij die vergeten te annuleren.
6: Zeg iemand een tong gehoord?
5: Bij Engie mag je gerust zijn. Wij regelen zelf de verhuis van je energiecontract.
6: Ah, zalig.
5: Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
8: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
7: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Info en voorwaarden op carglass.be.
10: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
11: Bij Telenet weten we dat je als weddingplanner soms dit telefoontje krijgt.
12: Ja, in de bloemen die zouden we dan moeten matchen met ons Evie Chameleon.
13: Groen! Oh nee, wacht! Blauw!
11: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak.
13: Ja, geel!
11: Ontdek het op telenet.be/ voor je zaak.
14: Oh, yellow!
15: Supporters, opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag ons varkensrunds gehakt aan -45%. Dat is maar €6,60 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag.
16: Ja! Carrefour. Ruby Red Tomaten van Bellorta. De smaak van hier om samen van te genieten.
17: Bellorta, Bellorta, verbonden door smaak.
18: Dit is Joe,
19: de kok
18: en de koning.
19: Kijk.

0: meest communistische plaatje. Alhoewel, vandaag is rood van Marco Borsato telt misschien nog. Be mine, 14 minuten voor 5. Het WK is bezig, het WK voetbal is dat in Amerika, dat weten we allemaal. Rode Duivels hebben al eens 1-1 gespeeld. Maar vannacht kwam dan de grote verrassing en dat was heel fijn, want ik heb familie in Argentinië. En die hadden zoiets van, ja, we sturen die oude mannen, want dat is nogal een oude ploeg met oude Messi op kop. We sturen ze nog, maar we verwachten er niet al te veel van. Dat gaat zelfs zo ver dat ze daar in Argentinië televisiereclame rondgemaakt hebben van, kom aan mannetjes, we moeten erin blijven geloven. Ja, dus ze sturen dat dan door. En dan was er Messi. Ja. Die vannacht dus tegen Algerije uit het niets een hat-trick. 3 goals in 1 match heeft gescoord. Kunnen we heel even genieten van de Argentijnse radio van
1: ja,
0: vandaag?
1: Ja, tuurlijk wel.
0: Rani, ja. dat klonk daar zo. Het is maar 1 van de goals die ik laat horen.
2: Para McAllister, sí. McAllister para Leo, Leo para McAllister. McAllister aguantó la embestida de Guiri. La termina prendiendo con Buda Uy. Recupera para Argentina de Paul. Plantada como número 5 contra línea para Messi. Pegale, iluminate, Leo, le pegó.
1: Le pegó.
2: Gol nuestro.
0: Gol nuestro.
1: Oh, heerlijk.
0: Kippenvel, man. Oh, dat moet zo plezant geweest zijn daar in Argentinië. En dat van zo'n oude knar.
1: Ja. Voetbalanalist en ex-profvoetballer Frank Boeks hangt aan onze lijn. Dag Frank.
3: Dag Frank. Goedenavond.
1: Hey Frank. Ja, iets voor 7 vanavond betreedt Ronaldo voor het eerst de WK-arena. Vannacht stunte Messi dus op datzelfde WK in de match tegen Algerije. Het werd 3-0 voor Argentinië en die 3 goals werden allemaal door Messi gemaakt. Dat allemaal op zijn 6e WK. Ik denk dat niemand dat beter doet. Messi en Ronaldo zijn natuurlijk niet de enige golden oldies op dat WK. Er zijn dit jaar 14 spelers van 38 of ouder. Dat is natuurlijk belachelijk jong, maar in voetbaltermen niet. Is die leeftijd, Frank, een sterkte of een zwakte op zo'n WK?
3: In het geval van Ronaldo en Messi denk ik dat je dat de ervaring die zij meebrengen, toernooiervaring en gewoon de kwaliteit, dat staat buiten kijf dat zij dat hebben. Ze pakken ook een deel druk weg van de rest van de ploeg, hè, want iedereen kijkt naar hun, zodat de rest eigenlijk in stilte kan mee in die flow gaan van hun, als het goed gaat natuurlijk. Anderzijds, die leeftijd, als je in een competitie speelt, zoals de Spaanse, de Engelse competitie, en je combineert dat met Champions League en je moet om de 3 dagen aan de bak, dan kan dat lichaam dat waarschijnlijk niet meer aan. De recuperatie is dan gewoon te weinig. Maar nu om de 6 dagen pieken naar het einde van het seizoen toe. Ik moet zeggen, het is de eerste match dat ik niet ben opgebleven om 3 uur 's nachts. Omdat het begon te wegen.
0: En wat ik er allemaal spijt van.
3: Kinderen. Ja. Ik ben deze morgen opgestaan en ik heb mijn vrouw gezegd, ik heb de grootste fout gemaakt van dit toernooi. Het gaat me niet meer gebeuren. Ik ga vanaf nu toch ook 's nachts gewoon kijken naar de wedstrijd.
0: Tuurlijk. Ja. Frank, ik kan me wel voorstellen, je hebt ook een rijk gevulde voetbalcarrière gehad. Hallo aan de kindjes trouwens.
1: Ja, dat kindjes.
0: Super cute.
3: Ja, ik heb ze een eindje gegeven om stil te zijn, want iets op het
0: maar, die mogen meedoen, maar dat maakt allemaal niet uit. Maar wat ik wilde vragen is, hoe evolueert een voetbalcarrière ergens? Want ik kan me voorstellen, Frank, dat je zo, als je een tiener of een 20 bent, dat dat allemaal vanzelf gaat, min of meer, dat gewoon hard werken is. En dat het boven de 30 misschien toch lichamelijk ook allemaal wat anders wordt. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Als je begint op te staan en je begint te voelen dat je de dag ervoor getraind hebt, dan moet je toch iets anders gaan nadenken over hoe dat je traint en speelt. De recuperatie wordt met het jaar belangrijker. Ook voor jonge spelers is het allemaal gemonitord en dat is allemaal in doog te houden. Maar op een latere leeftijd moet je toch echt wel je rustmomenten pakken. En dat gaat dan over middagdutjes beginnen doen, wat je daarvoor nooit nodig had. Je uren slaap tellen. Dat zijn toch allemaal dingen die je die met ouder wordt allemaal nodig gaat hebben. Voor mij was het de keuze werd gemaakt. Ik was geblesseerd, 33. Mm-hmm. En ik heb gewoon een gedwongen keuze moeten maken. Mm-hmm. En dat is anders. Deze spelers die wij nu noemen, Messi, Ronaldo, die zijn gespaard gebleven van grote blessures. Want eens dat erbij komt, dan wordt het heel moeilijk om terug op niveau te komen.
1: Ja, die Ronaldo en die Messi, hè, die worden nog opgesteld. Maar betekent dat dan dat de rest van de ploeg een beetje, zoals bij het wielrennen, een beetje in functie van die mannen moet spelen? Of hoe zit dat dan?
3: Ja, dat denk ik wel. Ik denk voor Ronaldo bijvoorbeeld, die was vroeger een winger en een buitenspeler. Die moeten toch veel verdedigend werk opknappen voor een ploeg. Ja, die moeten aanvallen, maar ook heel veel loopmeters doen. Ja. Ronaldo is in de spit gaan spelen en Messi, ja, dat is geweten bij Argentinië. Er zijn 10 andere spelers die verdedigend werk opknappen en hij moet een positie scoren. Kiezen voor als ze de ballen hebben.
1: Ja.
3: En dan vrijkomen en ja, dan doet hij zijn ding wel. Dat is deze nacht nog eens getoond. Ja. Als een ploeg voor hem werkt, dat hij nog altijd wel bij machten is, in staat is om het verschil te maken aanvallend.
0: Ja, hoe lang kan zo'n voetballer nog doorgaan, denk je? Is dit zo zijn afscheid? Er zijn nog oudere voetballers trouwens, hè, dan Messi en Ronaldo. Wat is de echte officiële houdbaarheidsdatum?
3: Oh ja, ik denk zodanig dat als dat lichaam blijft meegaan en de intensiteit in het jaar, ze spelen ondertussen in Saudi-Arabië en de MLS, ja, dat wil zeggen dat er geen onder 3 dagen een wedstrijd is, dan kan dat lichaam dat volgens mij nog wel een tijdje aan. Maar natuurlijk, ze hebben ook een gezin, ze hebben ook een leven naast het voetbal. Die keuze kunnen zij zelf maken. Ik denk als zij zich goed voelen, dat ze altijd economisch gezien voor clubs en competities in het algemeen een meerwaarde hebben. Dus ik denk dat zij die keuze zelf gaan kunnen maken. Ronaldo die wil bijvoorbeeld de kaap van de 1000 doelpunten afronden.
1: Uh-huh.
3: Dan gaat hij dan waarschijnlijk wel. Ik denk 970, als ik me niet vergis.
1: Okay.
3: Dus je moet nog 30 doelpunten maken. Ja. Dat is voor Ronaldo in zijn prime een half seizoen.
0: Dat gaat niet deze week gebeuren in Amerika. Nee, zeg, onze luisteraars zijn hier ook volop aan het googlen gegaan, want er zijn natuurlijk nog veel oudere profvoetballers.
1: Ja, Modric van Kroatië, die is ook 40, maar en dat is eerder een uitzondering. Stuurt een zekere Emmanuel. Giroud en Griezmann, die zijn al gestopt. Die zijn jonger. Helaas een groot verlies. Stuurt ze er nog bij. En Christophe, die stuurt de oudste profvoetballer ter wereld. Zou een Japanner zijn. Ik ben benieuwd of jij hem kent, Frank. Hij speelt nog altijd. En ik probeer zijn naam uit te spreken. Kazuyoshi Miura. En hij is 59.
3: Ja, dat is een beetje. Ik weet niet hoe het mogelijk is dat hij nog altijd professioneel speelt. Maar het zal toch weer eerder een minuut te maken zijn dan wedstrijden. Volledig denk ik dan. Ja. Op een gegeven moment denk ik gewoon dat de snelheid bot een beetje af. Maar ik denk dat hij ondertussen stilstaat als hij wil vertellen.
0: We kijken er heel erg naar uit om al die golden oldies aan het werk te zien. Levende leeftijd. En dat geldt dus ook voor voetballers op het WK dit jaar. Die dus gemiddeld toch wel een pak ouder zijn dan het gebruikelijk was vroeger. Frank Boeks, veel groetjes aan de kindjes. Maak er nog een heel mooie zondagmiddag van. En heel erg bedankt voor je analyse.
1: Dankjewel, Frank.
3: Gaan we zeker doen.
0: Dag, Frank. Tot snel.
1: De kok en de

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be.
2: Nog geen Camille gepasseerd, dus zeker en vast blijven luisteren. Ook al voor dokter Maggie, die ons laat weten welke stukken van onszelf we zoal kunnen weggeven. Ja, dat kan. Na het nieuws van 5 met Julie Zabo.
3: Goedemiddag. In het Vlaams parlement wordt er gedebatteerd over het leerlingenvervoer. De bestuurder van het carnavalsdrama in Strepy kan over 7,5 jaar al vrijkomen. En Club Brugge en Union spelen de Supercup op 31 juli. De bevoegdheid voor het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs verschuiven lost het probleem niet op. Dat zei Vlaams onderwijsminister Roald Demir in het parlement. Eerder zei Vlaams minister-president Diependalen dat Demir bereid is om die bevoegdheid over te nemen van mobiliteitsminister De Ridder. Zij wil dat de lijn bespaart en dus worden er zo'n 200 buslijnen geschrapt. Je hoort minister Demir.
4: Als die verantwoordelijkheid aan mij wordt toegewezen, dan zal ik dat ook wel doen. Maar het probleem los je niet op om van ene minister naar de andere minister te schuiven. We gaan wel goed moeten nadenken over een systeemaanpassing. Dat betekent ook wel dat je dit echt wel grondig gaat moeten doen.
3: Het debat lag ook even stil. De oppositie had gevraagd om minister-president Diependalen op te vorderen, want die is op missie in Duitsland. Maar die vraag werd weggestemd. Er liggen opnieuw zo'n 35 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. Dat komt door nieuwe acties van de zee- en rivierloodsen. Zij adviseren schepen om veilig in en uit de zee te varen. Maar ze hebben veel vragen over hun toekomst en over hun pensioenen. Daarom staakten ze al verschillende keren dit jaar. De bestuurder van het drama in Strepy kan over 7,5 jaar al voorwaardelijk vrijkomen. Hij werd door de Assize jury in Bergen veroordeeld tot 27 jaar cel voor 7-voudige doodslag en 79 pogingen tot doodslag. Collega Katrien Sales.
5: Hij zat al 1,5 jaar in voorhechtenis en moet in principe 1/3 van zijn straf uitzetten. Slachtoffers, nabestaanden beseffen dat, zeggen dat ze daarmee kunnen leven, vinden het vooral belangrijk dat na 1,5 maand proces er een beslissing is gevallen en dat ze hiermee een zeer dramatische pagina in hun leven kunnen omdraaien.
3: De Assize-voorzitter stuurde de man wel onmiddellijk naar de cel. Zijn passagier kreeg 2 jaar voorwaardelijk voor schuldig verzuim. En Elise Mertens gaat niet naar de kwartfinales op het tennistoernooi in Berlijn. Ze ging in de tweede ronde onderuit tegen een Tsjechische in 2 sets. Het werd 6-1 en 6-4. En Club Brugge en Union spelen op 31 juli de Belgische Supercup. Traditioneel de start van het nieuwe voetbalseizoen. De match gaat door in het Jan Breydelstadion in Brugge om 8:30. Het is al de 3e keer op rij dat Club en Union die Supercup spelen. Vorig jaar won Club, 2 jaar geleden won Union. Vanavond droog en zonnig, maximaal nog tot 26 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien.
6: 9 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra zal moeten wachten. De langste file staat op de A12 richting Antwerpen. 39 minuten erbij daar tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. 36 minuten op de E17 tussen Haasdonk en Antwerpen West. 32 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. En 31 op de E34 tussen Melcelen en Sint-Anna Linkeroever. Richting Nederlandse grens gebeurde een ongeval op de E314. Daar vertraag je 36 minuten tussen Lumme en Zolder. Op de Antwerpse ring richting Nederland 31 minuten erbij tussen Antwerpen West en Borgerhout. En ook 21 minuten extra van Sint-Anna Linkeroever tot Antwerpen West. Ook 21 minuten op de Brusselse binnenring tussen Anderlecht en Groot-Bijgaarde Dansaarlaan. En richting Brussel op de E40 18 minuten tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem.

0: London Beat die maar niet kunnen stoppen met denken aan ons. Dankjewel daarvoor, London Beat. Er zijn heel veel mensen die maar niet kunnen stoppen met denken aan Camille en haar circus. Als je ze ergens hoort passeren tussen nu en 7 uur, Circus Camille sturen in de Joe-app. Maar alleen dan, hè, als je echt een stuk van het circus hoort passeren. En dan kan je een familieticket winnen om op 8 augustus te gaan kijken op het strand in Oostende. In afwachting daarvan gaan we uitdelen. Ja. Stukken van onszelf.
1: Stukken van mensen.
0: Zoveel als we kunnen.
2: Dag Maggie. Jij zit ook in het mooie weer. Je zit in Italië, hè, nu?
3: Ja, een paar dagen in Italië.
2: En daar is het waarschijnlijk nog een beetje warmer dan hier.
3: Ik denk het wel, ja.
2: In de 30 graden ongetwijfeld.
0: Het ziet er daar schitterend uit. Het is precies een kunstgalerij.
2: Ja.
0: Ik wil daar ook zijn.
2: Zeg, Maggie, afgelopen...
3: Dat is niet mijn verdienste, dat is van de gast.
2: Afgelopen zondag was het Wereldbloeddonordag. Jaarlijks doneren heel wat mensen bloed en plasma. Maar wij vroegen ons af, wat kan je eigenlijk nog allemaal doneren? Misschien eerst eens beginnen met het verschil tussen bloed geven en plasma geven uitleggen.
3: Ja. Dus het bloed, dat is uw bloed zoals het eruit komt uit uw aders. Mm-hmm. En daarin zitten natuurlijk ook rode bloedcellen, maar ook plasmacellen, ijzer enzovoort. Dat is belangrijk. Je mag een halve liter geven, een volwassene mag een halve liter geven. En dat duurt ongeveer 10 minuten. Dan het plasma, dat is enkel het vocht en het eiwitten, dus waar het bloed is uitgehaald. En daar is dat ook belangrijk voor je lichaam. Maar dat duurt wel langer, omdat dat eigenlijk door een soort machine moet gaan, waar het plasma van bloed gescheiden wordt. Het plasma wordt u teruggegeven. En dat duurt 35 tot 40 minuten. En dan mag je dat ook veel meer keer geven, omdat je niet zoveel essentiële belangrijke stoffen kwijt bent. Dus een bloedafname is 3 tot 5 keer per jaar, maar plasma mag maximaal 26 keer per jaar.
0: Amai, 26 keer?
2: Amai, zoveel.
3: Ja.
2: Wow.
0: Zeg, wat doen ze dan met dat... met bloed kan ik me iets voorstellen, waar gebruiken ze dat dan voor? Maar vooral dat plasma, wat doen ze daar dan mee, dokter?
3: Ja, bloed is bij zware operaties waar veel bloedverlies gaat, ook door ongevallen, na kankertherapie. Maar plasma, daar zijn vooral de eiwitten belangrijk. Dat is belangrijk bij brandwonden, bij stollingstoornissen. En als dat nodig is bij mensen die in behandelingen zijn, bij medicijnen, waardoor dat eigenlijk hun bloed minder goed van kwaliteit wordt.
2: En hoe lang blijft dat bloed eigenlijk goed nadat je het hebt gedoneerd?
3: Het bloed wordt meteen in een frigo gezet, in die zakjes zo. Van, die temperatuur moet tussen de 2 en de 6 graden zijn. En mag daarin 35 dagen bewaard worden in België. In Amerika is dat bijvoorbeeld langer, alhoewel dat denk ik toch wel om hetzelfde bloed gaat. Mm-hmm. En dan de plaatjes, die kunnen we zo lang niet bewaren. Die mogen maximaal 5 dagen bewaard worden. Die moeten geschud worden, want anders gaan die aaneenklitten.
0: Oh ja.
3: En dus plasma kan ook ingevroren worden, maximaal 1 jaar terug onttooibaar en toedienbaar, zonder problemen.
0: Zot wat ze allemaal kunnen.
2: Ja,
0: en hoewel ik zelf altijd een beetje beledigd ben dat ik als homo geen bloed mag geven, tenzij onder zeer strenge voorwaarden, wil ik wel zeggen, respect voor iedereen die het wel doet en ga dat vooral doen, want in de vakantie hebben ze vaak mensen tekort. Maar kan je buiten bloed en plasma, dokter, nog iets anders geven? Als je nu echt heel guld bent, wat kan je nog allemaal uitdelen van jezelf?
3: Ja, het is te zien of je nog leeft of niet. Als je sterft, dan kunnen er verschillende organen van u genomen worden, als je dat wilt. Dat is een hart, belangrijk, longen, nier, lever, pancreas en soms ook dunne darm. Mm-hmm. Als je nog, er is ook mogelijk van huid af te staan, hoornvlies, hartkleppen, pezen en bot. En daar is het altijd, de afmetingen moeten passen met degene, de ontvanger.
2: Hè, en alle organen moeten uiteraard gezond zijn ook.
3: En de donor moet gezond zijn en de organen moeten ook gezond zijn. Ja.
0: Oké. Okay. En als je nog leeft, dokter, wat kan je dan zoal afstaan? Stel dat ik het nu al zou willen doen.
2: Uw stembanden?
0: Nee, zo zot, ik heb die nog nodig. Oh, dat zou je graag hebben natuurlijk, dat ik wat zwijg. Ja.
2: Maar zo'n keer 2 dagen zo.
3: Ja, bij leven kan je bijvoorbeeld een nier afstaan, maar dat is ook allemaal niet zo simpel, want je hebt 2 nieren en 1 is voldoende om een normaal leven mee te leiden. En, maar dan moet, er een, moet het ook geschikt zijn voor de ontvanger. Ah, mag, ja. mag je nier niet afgestoten worden. Dus meestal wordt daar gezien wie er geschikt is als iemand een nier nodig is. En dan ook een deel van je lever. Want dat is een orgaan dat terug kan groeien. Mm-hmm. Een lever kan terug groeien. En dus dat, is, dat kan een oplossing zijn daarvoor.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja. Maar daar moet je dus een match voor hebben. Dat kan je niet zomaar even gaan afgeven. Dus niet zo zelf een stuk uitsnijden en gaan brengen. Niet doen.
3: Ja, er moet altijd een match zijn ook. Ja. Hè, voor een hart. De bloedvaten zijn niet bij iedereen even wijd, even dik. Dus ja, dat wordt allemaal op voorhand gemeten.
2: Ja, en zijn we eigenlijk automatisch donor in België? Of moeten we daar nog ergens onze toelating voor geven?
3: Wel, vroeger was het zo dat je expliciete toestemming moest geven. Nu is het omgekeerd. Je bent sowieso automatisch orgaandonor. Tenzij je eigenlijk het geweigerd hebt op voorhand. Ja.
0: Ja, ah ja, en wat moet je, dan moet je naar het gemeentehuis om dat te weigeren dan, dokter?
3: Je kan naar het gemeentehuis gaan, maar je kan dat nu ook bij de meeste gemeenten al elektronisch doen. Zo, en dan laten registreren via de gemeente of je bereid bent van weefsel of orgaandonatie te doen. Je kan ook via de website die weigering doen. Ja. En dus dat is wel belangrijk voor de mensen. Je kan het ook via uw huisarts doen. Dat is misschien voor sommige mensen. Ja,
0: ik zal het hier nu op de radio zeggen. Dan is het meteen officieel. Mij mogen ze echt maar helemaal leeghalen. Als je er iets mee kunt doen, echt graag als je daar iemand mee kan helpen. Mocht je nog vragen hebben over donatie voor Dr. Maggie, stuur maar door in de Joe-app. En als je zelf gedoneerd hebt, of misschien een recipiënt bent van een donororgaan of zo, en je wil daar graag iets over vertellen, dan horen wij ook graag je verhaal. Dat is ook welkom in onze app.

0: Ja, sorry, het ging per ongeluk dat ik hier Burning Heart heb gedraaid, maar het komt eigenlijk geweldig toepasselijk.
1: Eigenlijk.
0: Survivor, wow. Dan ook nog. We hebben het met onze dokter Maggie, hebben we het over donatie. Mm-hmm. Niet alleen over bloed en plasma, wat veel mensen wel kennen, dat kan je bij het Rode Kruis gaan doneren. Maar je kan bijvoorbeeld dus ook bij leven een nier afstaan of een stukje van je lever. Mm-hmm. En als je dood bent, dan kan je helemaal laten leeghalen. Meer zelfs, ze doen dat tenzij het weigert.
1: Ja.
0: En daar komen best wel wat reacties op.
1: Ja, zeker. Er is iemand die vraagt. Voor dokter Maggie, is bloedgeven eigenlijk gezond?
0: Ah ja.
2: Ja, dat is eigenlijk gezond. Uw lichaam maakt het terug aan. Het is goed voor uw gezondheid, van uw vaten. Verbetert uw hartfunctie. Je krijgt ook geen ijzeropstapeling, omdat uw ijzer verdwijnt. En er zijn veel mensen die aan ijzeropstapeling lijden. En je kan ook, als je bloed wordt afgenomen, worden er een aantal tubetjes genomen waar men je leverfunctie nagaat, je suiker of je geen ontsteking in je bloed hebt. Dus dat is eigenlijk altijd al een kleine check-up of je bloed gezond is, met andere woorden, of jij gezond bent.
1: Ja.
0: Mickey doet het ook, bloed en plasma geven, ondanks angst voor de naald. Dus echt goed gedaan.
1: Ja.
0: En die zegt, ik doe dat bij de toffe mensen in Edegem die luisteren naar Joe. Dus het is ook wel eens gezellig. Want dat is het. Ik mag zelf geen bloed geven vanwege mijn geaardheid. Mm-hmm. Blijkbaar, dat vind ik heel raar. Ja. Maar ik ga wel mee met mijn zus als die dat doet. En ik vind het altijd reuze gezellig. Iedereen is daar altijd echt heel erg vriendelijk. Ja, we hebben ook wel heel wat vragen over... Kaka
1: inderdaad. Ja. Iets wat nog niet ter sprake kwam. Wat we ook kunnen doneren blijkbaar, is onze stoelgang. Frederik, die heeft zo'n stoelgangtransplantatie, dat is een goed woord voor de scrabbel, ondergaan. Nadat hij op reis besmet was geraakt met een zware darmparasiet. Zijn beste vriend heeft toen zijn stoelgang kunnen doneren, nadat er bepaalde onderzoeken hadden plaatsgevonden of er een match was. En daarna werd dus die stoelgang bewerkt en operatief bij Frederik ingebracht. Ja, is dat courant, Maggie? Wordt dat vaak gedaan?
2: Dat is niet courant, maar dat gebeurt wel. Maar ik denk dat daar nog niet echt zo grootschalig onderzoek naar loopt.
0: Het is niet dat je bij het Rode Kruis in het donatiecentrum even kaka kan gaan doen.
2: Nog niet.
0: Er zijn nog wat mensen die zich afvragen, kan je ook orgaandonatie weigeren voor bepaalde personen in plaats van voor iedereen? Dat denk ik niet, dat je mag kiezen.
2: Dat zou eigenlijk te ver gaan.
0: Maar natuurlijk.
2: En ook, je weet dat het allemaal snel moet gaan.
1: Ja.
2: We moeten weten, is dat een donor die bereid is of is dat geen? En dan de ontvanger.
0: Ja, sorry Erwin, het is voor iedereen. Ja,
1: en een vraag die ook vaak binnenkomt is, wat als je je lichaam aan de wetenschap wil doneren? Moet je dat dan ook ergens kenbaar maken?
2: Ja, dat is hetzelfde. Dat laat je weten dat je eigenlijk niet wil begraven of gecremeerd worden, maar dat je lichaam mag gebruikt worden, bijvoorbeeld voor geneeskundestudenten of chirurgen in spe, om daar kennis en vaardigheden op te doen. Dan moet je eigenlijk dat ook laten registreren, ook weer bij de huisarts of bij het gemeentebestuur of via elektronisch via mijngezondheid.be.
0: Voilà, en dan is er tot slot nog Steve die zegt, ja sorry allemaal, maar ik kan mijn hart niet meer doneren, want ik heb het afgestaan aan mijn lief. Zo schoon. Lieve Maggie, geniet er nog van daar in Italië van het mooie weer. Wij krijgen dat binnenkort ook. En dan zien we graag volgende week weer in levende lijven terug.
3: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
4: Hou je van een goede ochtendshow?
5: Ze zijn weer samen, hè. De koning en de koningin van de ochtend.
4: Of luister je liever naar Eine Kleine Nachtmuziek? Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk breed aanbod. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Meer info.

0: op digitaleradio.be.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burgers.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neem jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
0: de Vos Lemmes.
4: Ritchie, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 euro. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
4: De kok en de kok.

0: per ongeluk dat deze na ons dokterbezoek kwam.
1: Echt?
0: Mensen.
1: Raar, raar, raar.
0: Van Milky Ink. Het universum. Nou, er is ook nieuws over
1: ja,
0: Milky Ink.
1: Ja, want wij krijgen morgen leuk bezoek. Ja. Namelijk dat bezoek. Reggie en Linda komen bij ons langs om hun laatste nieuwe single, deze Medicine dus, live te brengen. Bij ons in de studio tussen 17:30 en 18:00. En ze hebben nog heel leuk nieuws blijkbaar.
0: Weet jij wat?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Dus dat wordt ook voor ons een verrassing.
0: Ja. Ja, dus we komen er nog wel te weten.
1: Ja.
0: Komende uren. Matthew reageert hier nog. Waarom ga je niet dieper in op het feit dat homo's geen bloed mogen geven? Ik wil daar toch heel even over zeggen. Ja. Dat ik daar al 15 jaar geleden diep op inging. Ik heb daarvoor in ter zake gezeten met de voorzitter van het Rode Kruis. Ik heb daar een dag voor in de bak gezeten.
1: Ja.
0: Je mag dus geen bloed geven als je homo bent. Tenzij je, denk nu eens een maand lang, geen geslachtsverkeer hebt met je partner. Wat dus een super rare regel is.
1: Gekke regel is
0: en geen
1: dat.
0: Enkele rechtgeaarde homo doet. Ik snap het zelf ook niet, maar Matthew, er zijn belangrijke dingen in de wereld. Laat ze maar gewoon doen. Zometeen, dan gaan we nog eens een dikke merci uitdelen. Maar eerst naar onze nieuwsredactie. Julie, wat gebeurt er?
2: De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt. Dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord. Dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Avia Partner spontaan het werk neer. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertragingen op en waren er lange wachtrijen aan de check-in-balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er dus geen nieuwe stakingen. Zo'n 30 poetshulpen krijgen dan toch gelijk in de zaak tegen het poetsbureau. Dat heeft het Arbeidshof beslist. De poetshulpen sleepten het dienstencheckbedrijf voor de rechtbank omdat het weigerde om de afgesproken minimumlonen te betalen. De arbeidsrechtbank in Hasselt verwierp die eis, maar de poetshulpen gingen in beroep en krijgen dus toch gelijk. Bij het poetsbureau werken zo'n 11.000 mensen. En de Eritreër Biniam Girmay heeft de eerste etappe in de Ronde van België gewonnen. In een massasprint klopte hij Tim Merlier en de Duitser Max Kanter eindigde derde. Girmay is meteen leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, maar tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden.
1: 11 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat nu op de E314 richting Nederlandse grens. Tussen Lummen en Zolder vertraag je 37 minuten. Ook 37 op de Antwerpse ring in de richting van Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 24 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 14 richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. Richting Antwerpen op de E17 een half uur extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Een klein half uur tussen Melcelen en Sint-Anna-Linkeroever op de E34 is dat. En op de A12 24 minuten tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. 11 tussen het viaduct van Wilrijk en Antwerpen-Zuid. Op de E19 10 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Brusselse binnenring een kwartier tussen de bocht van Vorst en de Astridlaan. Richting Brussel op de E314 11 minuten trager tussen Park Midden-Limburg en Zolder.
0: Er zijn plots verschillende mensen in de Joe Eberhaan, ik voel mij een klein beetje bekeken.
1: Ja?
0: Die mijn bloed graag willen. Die expliciet zeggen, geef mij jouw bloed maar volgende keer.
1: Oh,
0: ja.
1: Amai.
0: Vampieren.
1: Ja, wel, ik wou het net zeggen.
0: Eng.

0: Annabel, Hans de Boy, Noël laat weten dat hij mijn bloed niet wil, maar wel mijn auto. Wat is dit? Ik heb toch niet gezegd dat ik iets ging uitdelen?
1: Oh, nee.
0: Alhoewel, alhoewel. Alhoewel. Wat zit er verder nog in deze show, Rani?
1: Wel, we gaan nog een en ander uitdelen. Straks nog een dikke merci voor iemand uit het onderwijs. We gaan ook nog gezinstickets uitdelen voor Circus Camille.
0: Ja, Benjamin vroeg, is Camille al gepasseerd?
1: Nee.
0: Is nog niet gepasseerd?
1: Niet gepasseerd.
0: Het gaat gebeuren tussen nu en 7 uur. Als je een stukje Circus Camille hoort passeren in deze show, in een of andere vorm, dan moet je meteen Circus Camille sturen in de Joe-app. Dan ga je misschien op 8 augustus met het hele gezin naar Camille kijken.
1: Ja, er vroeg ook iemand, is de 15 seconden de quiz al gepasseerd? Daar is ook het antwoord nee.
0: Op het gemakskist.
1: Nee, rustig blijven. Ja. Rustig, rustig. Ze weten natuurlijk welke vette pot er op het spel staat.
0: 600 euro.
1: Daar kan je alles voor shoppen.
0: Bij
1: in de Aldi.
0: Ja, zeker en vast. En dan blijven de vragen ook binnenkomen. Ja, de vragen die wij zelf eigenlijk ook hebben over...
2: De kok en de koning. Pitstop.
0: Ja, van alle iets wat uit de hand gelopen projectjes van dit eerste seizoen Kok en de Koning is dit wellicht het meest uit de hand gelopen.
1: Ja, het wordt de kroon op het werk. Op het einde van het seizoen.
0: Ik hoop het. Jij bent wel heel positief, vind ik.
1: Het zou een kroon moeten worden, toch? We gaan nog zien hoeveel diamanten er gaan inzitten en edelstenen. Want we botsen wel op een paar praktische probleempjes
0: waar we niet over nagedachten. Ja. Dus wacht, even recapituleren.
1: Ja.
0: Dus ik heb zo'n nummerplaathouder van Joe op mijn auto, waar dus onder mijn nummerplaat staat. In deze auto staat de radio op Joe. Ik heb die gekregen van de Nederlandse collega's. Het was de laatste, want ze hebben die daar uitgedeeld. Rani wou er ook eentje, dus dan zijn we er uiteindelijk 20 besteld.
1: Mm-hmm.
0: Maar dan wou de hele werkvloer er eentje en ook half Vlaanderen, dus dan heb ik er 100 besteld.
1: Mm-hmm.
0: En ondertussen heb ik goed nieuws, want ik heb met de jury gebeld gisteren.
1: Ja.
0: En we hebben die bestelling nog een klein beetje kunnen oplengen, dus we gaan er nog iets meer hebben.
1: Ja.
0: Dat wil dus zeggen dat we niet alleen onze pitstop volgende week kunnen realiseren, hè, want vrijdag gaan er hier mensen langskomen die zich hebben ingeschreven via job.be. De plaatsen zijn op, niet meer doen.
1: Ja.
0: Ja, die kunnen er eentje krijgen.
1: Ja.
0: Maar we hebben gisteren ook beslist dat we Stijn gaan inzetten.
1: Ja, ik wou eens kijken of hij daar nog zit, maar hij is de piste.
0: Ja.
1: hij begint het een beetje aan zijn water te voelen dat het veel zal worden. Want gisteren kwamen er gigantisch veel berichtjes binnen. Oh, hij mag langskomen. Er zal een pintje klaarstaan. Maar ja, dat is natuurlijk verspreid over het hele land.
0: Ja, Stijn Smets gaat nummerplaathouders van Joe uitdelen volgende week vrijdag.
1: Mm-hmm.
0: Hij gaat dat op verschillende plekken doen. Hij gaat dat ook niet alleen doen. We hebben een plan. Als Stijn hier straks is, gaan we ook even checken of hij het ook een goed idee vindt, want dat zijn we even vergeten.
1: Ja, inderdaad, dat moeten we even dubbel checken.
0: Die mens gaat geen nee durven zeggen.
2: Sabotage en confrontaties bij VTM vanavond in Florentina en in familie. En middeleeuws dineren bij VTM 2 in de hygiënepolitie. Vanavond bij VTM en VTM 2.
3: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
4: Ja, want als ik aan dat knopje draai, dan doet mijn auto...
3: Ja, maar dat kennen we. Ja, zet het knopje maar uit hoor, mevrouw. Voilà, dat is het airco-systeem, maar daar kennen wij alles van.
4: Ah, wat doen we dan?
3: Niet zonder uw akkoord. Eerst een diagnose, dan een offerte en u beslist.
4: Ah.
5: Midas, je kan altijd vooruit.
6: Lotto is op zoek naar stembanden. Stembanden om onze rode duivels mee naar de winst te schreeuwen.
7: We love you, Belgium!
6: En die ook schreeuwen als ze horen dat er 1 miljoen euro extra in de jackpot zit.
8: Miljonairs gezocht. Nu woensdag is er een jackpot van 3 miljoen 500.000 euro. Lotto. Omdat het kan.
9: Licht het op. Laat het op. Werkt het op stroom.
10: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
11: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
12: Knaldi.
7: vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi, altijd slim.
12: Van Mossel presenteert Summer Specials. Geniet deze zomer van superscherpe private lease tarieven op snel leverbare wagens. En als je een private lease contract afsluit met verzekering, onderhoud en taksen inbegrepen, dan voilà, krijg je 2 plopsa Europassen cadeau. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
13: De kok en de kok.

0: Ja, hij bedoelt niet, je mag me niet aanraken. Hij bedoelt, niemand kan hier aan typen.
1: Ja.
0: Dat is waar het over gaat. Ook niet doodgevallen van de bescheidenheid.
2: Nee, absoluut niet.
0: See Hammer, you can touch this. Helen stuurt hier nog in onze app een oproep om alsjeblieft niet te weigeren om donor te zijn. Je moet dat tegenwoordig actief weigeren. Mm-hmm. Dat ze na je leven niks uit je lichaam mogen halen. Dat moet je echt gaan aangeven, want anders ben je doffies donor. Zij zegt, wij zijn onze donor zo dankbaar. Dankzij die persoon moet mijn man al 19 jaar niet naar de nierdialyse. Dus je ziet, het heeft echt effect. En dan hadden we het ook over oude voetballers.
2: Mm-hmm.
0: Hadden we het over een man van 38 geheten Messi, die 3 goals gescoord heeft op een WK. Maar het kan op latere leeftijd nog straffer.
3: Dikke merci.
2: Ja, we draaien hier al de hele week op verzoek voor mensen die zich dag in dag uit inzetten voor onze kinderen of algemeen in het onderwijs. Als jouw verzoekje wordt gedraaid tijdens De Kok en de Koning, dan sturen we jou een dikke merci op om af te geven aan iemand die dat volgens jou heel erg verdient. En Kurt, die heeft daarvoor ook een bericht ingestuurd. Dag Kurt.
0: Hey Kurt.
4: Hey, dag Tom, dag Rani.
2: Hey, jij hebt een bijzonder verhaal, hè? Vertel eens.
4: Ja, als dat zo bijzonder is, weet ik niet, maar
0: wij beslissen wel. Het is bijzonder, Kurt. We hebben beslist.
4: Oké, dank u. Dank u.
2: Ja.
4: Goed, verleden jaar heb ik in september, dus op 63-jarige leeftijd, beslist dat het eindelijk eens tijd werd om mijn diploma hoger middelbaar te halen. Ik heb mij toen ingeschreven in het volwassenenonderwijs en ik ben nu afgestudeerd.
2: Wauw, proficiat.
0: Jongen toch, 63.
4: Dank u wel.
2: Ja.
0: Ja, en je diploma van het middelbaar, dan van het volledige middelbaar, het hoger middelbaar, afgemaakt. Hoe komt het dat er niet van gekomen was, Kurt? Mogen we dat weten?
4: Ja, tuurlijk. Ik heb door omstandigheden in 1980, dus als ik 18 was, ik had een herexamen in het laatste jaar humaniora en ik heb dat herexamen, kijkend dat ik ben, nooit afgelegd. En dat heeft mij niet belet om een pracht van een carrière uit te bouwen, maar ik ben in de 2022 op pensioen gegaan.
2: Mm-hmm.
4: En het was nog, dat bleef ergens knagen en daarom heb ik maar besloten om te springen.
2: Ja, maar zo goed zeg.
0: Echt goed, goed, goed.
2: En hoe was dat om zo, het middelbaar nog eens te doen als, hoeveel, 63-jarig?
4: Toen 63, ondertussen al 64.
2: Ja.
4: Dat was aanpassen. Vreemd.
2: Oh, ja, dat zal wel. Wat was het moeilijkste voor jou?
0: De cosinus en de tangens, dat was het moeilijkste.
4: Dat viel nog mee, maar de manier van lesgeven is totaal verschillend bij 40 jaar geleden.
2: Ah,
4: je spreekt me van uploaden en downloaden en canvas presentaties. Terwijl dat ik nog grootgebracht ben met in een tijd van de typemachine en een typex. Hè.
0: Ja, de lei en de griffel. Zeg, en Kurt, je hebt dat natuurlijk niet alleen gedaan. Die ongelooflijke mijlpaal. Het is zo'n mooi verhaal. Echt, je mag er zo trots op zijn. Je wilde graag daar een aantal mensen voor bedanken. Dit is je kans.
4: Natuurlijk, dus ik wil alle lesgevers en ook de mensen van de begeleiding, van de leerlingenbegeleiding, van de planning enzovoort enzovoort, die betrokken zijn bij het Centrum voor Volwassenenonderwijs in Nienhoven en Lokeren, van die ten zeerste te bedanken voor het, ten eerste het geduld en ten tweede voor hun enthousiasme dat ze hebben om mensen zoals ik nog mee te sleuren in dat verhaal.
2: Ja.
0: Fantastisch, die woorden die zijn aangekomen. Je krijgt van ons ook een dikke merci. Daarin zitten 180 chocolaatjes. Kan je niet in de winkel vinden, die 2 kilo merci chocolade. Mm-hmm. Maar wij sturen die naar jou op om te delen met iedereen van CVO daar in Nienhoven en Lokeren. En om samen te vieren dat je die mijlpaal behaald hebt. Fantastisch gedaan, Kurt. Er hoort ook een plaatje bij, wat mag het zijn?
4: Ik had graag, omdat het nu voor mij gedaan mag zijn, Schoolzaad van Alice Cooper.
2: Geweldig.
0: Eindelijk na al die jaren.
2: Ja.
0: Dikke vette schoolbel.
4: Ja?
0: Allee, geniet van de grote vakantie, Kurt. Je hebt het verdiend.
2: Ja, en een dikke proficiat van heel veel luisteraars ook. Die dat geweldig vinden dat je dat gedaan hebt. En ik vind ook, het is een extra verdienste. Want jij bent nu wel een mega hippe vogel van 63. Alleen tussen 64, die alles weet over Canva-presentaties.
0: Ja,
2: en uploaden en downloaden.
0: Je voordeel mee. Dag Kurt.
5: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. 1 grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
1: De kok en de koning.
3: Dikke merci.

0: zoetje bij.
1: Daar zit de Peo, Michel Tillo met een beetje zomerse vibes, ja. Als je die nog niet genoeg had.
2: Ja. Straks bij de Kok en de Koning.
3: Spelen wij opnieuw de 15 seconden quiz met een stevige pot. Als je die wint, dan mag je voor €600 je winkelkarren wellicht gaan vullen in de Aldi. Het enige wat jij moet doen is 5 juiste antwoorden geven binnen 15 seconden. En die zijn sneller voorbij dan je zou denken. Stuur nu nog even 15 seconden in de Joe-app als je wil meedoen.
1: En neem... Dit is Joe! Circus Camille is hier nog niet gepasseerd.
3: Nee, nog altijd
1: niet. Ze hebben nog een uur tijd om langs te komen. Als je ze hoort, Circus Camille sturen in de app, dan mag je er misschien naartoe deze zomer. Dat en de Macarena. Zometeen zet u al maar klaar tijdens het nieuws van Julie Zabo.
4: Goedenavond. Nog veel onduidelijkheid over het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Bij bagageafhandelaar Avia Partner is er een akkoord. En Binyam Girmay wint de eerste etappe in de Ronde van België. Pas in augustus weten we hoeveel busritten er precies verdwijnen in het bijzonder onderwijs. Dat heeft Vlaams minister van Begroting Ben Weitz gezegd in het parlement. De lijn moet volgend schooljaar opnieuw besparen en moet dus een plan uitwerken. Maar minister Weitz benadrukt dat dat nog niet definitief is.
5: Wat heeft de lijn gedaan? Ze heeft zich van die taak gekweten en is in dialoog gegaan met scholen, met lokale besturen. En is daar ondertussen al iets in beslist? Nee. Zijn de ritten geschrapt? Nee. En uiteindelijk zal dat plan van aanpak op tafel komen te liggen. En in de eerste versie, ongetwijfeld, moet begin juli. Finale versie, gelet op de inschrijvingen die nog binnenkomen van leerlingen, eind augustus.
4: Het dossier zat eerst bij minister van Mobiliteit, Annick de Ridder. Maar onderwijsminister Zoal Demir zou het binnenkort overnemen. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Avia Partner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt. Dat zeggen de vakbonden. Het gaat om een protocolakkoord. Dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Avia Partner spontaan het werk neer. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertragingen op en waren er lange wachtrijen aan de check-in-balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er dus geen nieuwe stakingen. Zo'n 30 poetshulpen krijgen dan toch gelijk in de zaak tegen het poetsbureau. Dat heeft het Arbeidshof beslist. De poetshulpen sleepten het dienstencheckbedrijf voor de rechtbank omdat het weigerde om de afgesproken minimumlonen te betalen. De arbeidsrechtbank in Hasselt verwierp die eis, maar de poetshulpen gingen in beroep en krijgen nu dus toch gelijk. Bij het poetsbureau werken zo'n 11.000 mensen. De G7-top in Evian in Frankrijk is afgesloten. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Collega Jelle Frenke volgt het voor ons.
6: De 7 leiders hebben beloofd om de militaire steun nog verder op te drijven op vlak van de luchtafweersystemen en lange afstandsraketten. De 7 leiders willen ook Oekraïne helpen bij de energievoorziening, zodat ze ook de komende winter kunnen doorkomen. Dus ja, het feit dat die 7 leiders ook Donald Trump deze tekst ondertekenen, is toch opmerkelijk te noemen. En kan je toch een succes noemen van deze G7-top?
4: Wielrennen dan. De Eritreer Binyam Girmay heeft de eerste etappe in de Ronde van België gewonnen. In een massasprint klopte hij Tim Merlier. De Duitser Max Kanter eindigde derde. Girmay is meteen leider in het klassement. En in de Ronde van Zwitserland won de Sloveen Tadej Pogacar de eerste etappe. De Ecuadoraan Carapaz werd tweede op 2 minuten van Pogacar. De Italiaan Bagioli eindigde derde. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af, tot zo'n 17 graden maar. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
3: 8 plaatsen op onze snelwegen waar je zeker 10 minuten extra mag rekenen. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 31 minuten erbij daar tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Op de E17 richting Antwerpen een half uur tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 22 minuten op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. En ook op de E34 tussen Melselen en Sint-Anna-Linkeroever even lang. Op de E19 16 minuten tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En op de Brusselse binnenring 10 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tervuren-Vierarmen.

0: Vakkundig meegedanst. Door minstens een deel van het team van dit programma hier in de studio. Je mag altijd meekijken op Joe.be of in de Joe-app als je wil weten wie precies. Ja, dan is er Guido, die we ook even proficiat moeten wensen, want die is jarig. Die heeft net onze verjaardagsvideo gekregen in de Joe-app. Proficiat Guido, als jij ook je verjaardag invult in je profiel in de Joe-app, dan krijg je die video op je verjaardag toegestuurd. Mm-hmm. We maken die elke dag, staan we 3 uur vroeger op, hè?
1: Ja, gij.
0: Voor iedereen te maken.
1: Ja, en die taartbakken en zo, ja, ja.
0: Zeg, en Noël staat voor de Aldi klaar om binnen te gaan om te shoppen. Ja, Noël, misschien nog. Is dat nog open? Ah ja, dat kan wel.
1: Ah, ja.
0: Nog heel even wachten, want wie weet bellen we nu wel.
2: De 15 seconden quiz.
1: Nee, het is Mark uit Vosselaar. Dag Mark.
0: Hey Mark.
3: Hey, hallo.
1: Nee, maar jij zit helemaal niet in Vosselaar, hè?
3: Nee, wij zitten momenteel in Zweden.
1: In Zweden? Hoe kom je daar? Ja, je bent op reis allicht.
3: Ja, op reis. We gaan familie bezoeken en aan een dorp.
1: Aha, hoe lang woont hij daar al?
3: Die woont er nu al 9 jaar.
1: Wow.
0: Oké, dus die hebben zo'n vast adresje.
1: Amai.
3: Ja.
0: Dat is wel gemakkelijk, Mark.
1: Ja? Gaan jullie vaak op bezoek bij haar?
3: Ja, we gaan 2 keer per jaar op bezoek. En zij komt meestal 1 keer per jaar naar ons in België.
1: Maar zo fijn. Maar je bent er nog niet, hè, bij je dochter?
3: Nee, we zitten op 200 kilometer van mijn dochter. Mm-hmm. Ja, en morgen arriveren we. Het is vrijdag met zomers. Dus meestal
1: heel veel. Wauw, ja.
0: Wat gebeurt er dan? Ik heb dat nog nooit meegemaakt in midsommer. Mark, wat gebeurt er dan?
3: Midsommer, dan is vooral dansen en ja, het is echt een feest, de langste dag van het jaar.
1: Mm-hmm.
3: Ja. En ja, dan wordt er taarten gebakken en ja,
1: en dan
3: heel
1: lopen,
3: veel gedanst.
1: Lopen de vrouwen dan zo niet in witte kleedjes en met zo van die bloemenkransjes in hun haar? Ja.
0: En dat is geheel toevallig dat jullie nu deze week dan gaan, Mark.
3: Ja, dat is.
0: Dat is heel toevallig dat jullie deze week dan gaan net.
1: Ja.
3: Ja. Ja, wij gaan eerst dan met samen.
0: Ja, voilà, goed gekozen. Hè. Ervaring. Hoe goed zou het zijn als je met goed nieuws aankomt bij je dochter met 600 euro shoptegoed voor de Uldi. Ik weet niet of ze de Uldi of ze dat in Zweden ook hebben. Op zak, dat wensen we je van harte toe. Het enige wat je moet doen is vanuit Zweden goed de telefoon aan je oren houden en meteen antwoorden op Rani's vragen. Zonder nadenken, het zijn allemaal gemakkelijke. Je kent de antwoorden, ze moeten er alleen op tijd uitkomen. Beste Mark uit Vosselaar, te Zweden, hier komt je eerste vraag.
1: In welke kleur spelen de rode duivels?
3: Rood.
1: Rood is ook een lied van Marco.
3: Rosado.
1: Hoeveel is 3 x 200?
3: 600.
1: Noem een bloem met een R.
3: Rood.
1: Het doel heiligt de...
0: Dan Egon! Nee, de Egon! Juist te laat.
1: Oh,
0: ja. Nee, Mark, sorry. Juist niet. Een halve seconde tekort.
1: Tjandori,
0: ja, het was de gong. Het was de gong. Ah, misschien dat Zweden toch ook een beetje te ver was voor de telefoon. Ik weet het niet. Misschien dat het daaraan lag, Mark.
1: Misschien zat er een Zweedse vertraging op
0: de
1: lijn.
0: Daar kunnen wij natuurlijk heel weinig aan doen. Dat is voor iedereen hetzelfde.
1: Maar kijk, nog 200 kilometer en je kan je dochter weer in de armen vallen. Hoe zalig is dat? Geniet ervan.
0: Dat is ook leuk.
1: Ja.
3: En maandag trouwtje.
0: Oh, maar dat ook nog. Dat zegt hij nu pas.
1: Oh.
0: Ja,
1: Mark,
0: als we dat eerder hadden geweten, hadden we je laten winnen. Maar helaas.
1: Amai, nu al precies, Jas.
0: Schoon. En een goed verhaal, want op de radio geweest.
1: Ja.
0: Beste Mark, geniet daar alsjeblieft van. Geniet van het leven samen.
3: Ja. Gaan we zeker doen.
0: Groeten daar.
3: Succes aan de morgen. Ja.
0: Dankjewel. Okay, Mark. Morgen.
1: Ja, okay. Morgen 650 euro in de pot.
2: Dit was de 15 seconden quiz. Wil jij morgen meespelen? Stuur dan 15 seconden in de Joe-app.

0: stond.
1: ik zal hem straks even...
0: Ja, is goed.
2: Woensdag.
1: Met een beetje voorbereiding. Ik zal straks doen.
0: Ja, oké.
1: Een hele truc.
0: Ja. Nu eerst een woehoe woensdag plaat natuurlijk. Ja, het weer. Kom mannetjes, het wordt echt hoogzomer de komende dagen. Misschien ben jij nu wel al met een rozeetje aan het genieten in de avondzon. Stuur maar door wat je wil horen, maar... Het moet wel voor iemand uit het onderwijs zijn.
1: Ja.
0: Een woehoe-plaat, woehoe-woensdagplaat voor iemand uit het onderwijs. En het mag een zonnige plaat zijn, hè? Want ja, ja ze gaat er nu toch een paar dagen zijn. Dus.
1: Oh ja, ja, ze gaat niet direct weggaan. Dus als je een plaat waar je zo echt helemaal blij van wordt, die je kan opdragen aan iemand uit het onderwijs, stuur maar door. En dan krijg jij van ons een dikke merci, 2 kilo chocolade die je kan delen met de persoon in kwestie uit het onderwijs. Oké. Op 10, Janelle Monáe.
0: Ah ja, ik dacht van, wat hoor ik nu?
1: In 2025.
0: Ja?
1: Op 9, Pink, heb ik in Wenen gezien in 2023. Op 8, Pommelien Thijs, dit jaar.
0: Ja.
1: Ja, vastdoom. Op 7, Harry Styles, dit weekend in Wembley, in Londen. Op 6, Throwback Thursday in het Sportpaleis. Dat was de eerste keer dat Spring terug samenkwam. En dat is aan mijn keukentafel begonnen. En dat was echt kippenvel. Mm-hmm. Ook in de afwasdoom. Op 5, Macklemore en Ryan Lewis. Ook in de afwasdoom.
0: Mm-hmm.
1: Op 4, Milo in het Depot van Leuven. Dat was het geilste schuurconcert waar ik ooit ben geweest. Dat was niet normaal.
0: Echt?
1: Ja, hij heeft wel zijn kleren aangehouden, maar het scheelde niet veel.
0: Ah, ja.
1: Op 3, Xavier Rudd op Rockwerchter in 2017.
0: Mm-hmm.
1: De Australische held. Op 2, Bruce Springsteen.
0: Mm.
1: Op TV Classic in 2016.
0: Mm-hmm.
1: En op 1 Green Day met een American Idiot Tour in 2005 ook werkte. Voilà, dat is hem, Rani.
0: Green Day.
1: Ik heb daar dus heel de week aan gewerkt, omdat jij dat gevraagd had. Want ik zei maandag, Harry Styles staat in mijn top 10. En Rani zo, wat is er dan in je top 10? Dus ik heb echt met mijn vrienden moeten bellen. Zeg nog eens een paar goede concerten.
0: Ja.
1: Maar het is gelukt.
0: Maar goed.
1: Als iemand anders zijn top 3 van beste live concerten ooit wil delen.
0: Altijd welkom.
1: Ja, wat is die van jou eigenlijk?
0: Van mij? Maar ik ben niet zo'n concertganger.
1: Ik
0: sta liever op dat podium dan tussen de mensen. Zo. Ik heb nogal een snel claustrofobie.
1: Ja, dat zegt iedereen.
0: Nee, het is echt.
1: Dat zegt iedereen die zijn huiswerk niet wil maken zoals ik.
0: Ja. Mijn top 3 zou gemakkelijk zijn.
2: Lidl pakt deze week groot uit. Grote deals voor klein geld. Zoals wit of bruin vierkant brood voor maar 99 cent. Varkensburgers voor maar 1,99 €. Avocado voor maar 99 cent. En nog veel meer. Lidl, dat kan tellen.
3: 3, 2, 1.
4: Je verpakkingsafval sorteren in je bedrijf? Dat is makkelijker dan je denkt. Surf naar iksorteerinmijnbedrijf.be en ga naar huis met onze startpremie.
3: Sorteren kan je zo meteen.
5: Nu krijgt u bij Midas 1 jaar pechverhelping in België en in het buitenland bij aankoop van een merkonderhoud. Info en voorwaarden op midas.be.
6: Midas, je kan altijd vooruit.
7: De kok
6: en de kok.

0: Ah, ineens is het gedaan. Zeg, ja. We waren hier nog aan het debatteren over onze top.
1: Was ineens weggedemsterd.
0: Van beste concerten ooit. Wild Cherry, play that funky music. Caroline heeft ook haar beste concert ooit doorgestuurd. Die zegt, 35 jaar geleden, een optreden van Remo van het Groenwoud op een fuif, tot na 6 uur 's morgens voor een handvol fans, zelfs met hem op het podium mogen staan zingen. Dat was helemaal fantastisch.
1: Oh.
0: Bianca zet op 3 Michael Jackson, op 2 Pink op Werchter en op 1 Adele in het Sportpaleis in 2016. Juist, toen daar was ik ook.
1: Ja, en Hilde zegt, het concert van Bruce Springsteen in 2024 was nog beter.
0: Ja, maar daar was ik niet, hè, dus dat kan ik er ook niet in zetten.
1: Ah ja, nee.
0: Je kan alleen maar concerten nu en tot 10
1: zetten. Ja, dat is waar. Ja, dat is ook wel waar.
0: En om even een misverstand uit de weg te helpen, Circus Camille is nog altijd niet gepasseerd, dus het kan in het komende half uur nog altijd gebeuren. Maar eerst...
2: Dikke merci.
1: Ja, voor mensen die iets met het onderwijs hebben te maken, dat doen we hier de hele week. Omdat het natuurlijk bijna gedaan is, dat schooljaar. En omdat die mensen dat mega hard verdienen. We hadden daar net een oproep gedaan voor een Woehoe Woensdagplaat. En die mocht ook opgehangen worden aan iemand die zo'n dikke merci verdient. En we hebben er Sandra uit Sint-Katelijnen-Waver uitgekozen.
3: Hey, wij zijn Lizzie en Sandra. En wij willen graag meester Luc bedanken. We willen graag dat hij het liedje hoort van Laat de zon in je hart. Gewoon omdat hij dan heel de zomervakantie zijn energie kan opladen en 1 september terug voor de klas kan staan. Dankjewel.
4: Soms is een gewone merci niet genoeg. Daarom is er een dikke merci. 1 grote merci van meer dan 2 kilo chocolade.
2: Dikke merci.

0: Silly Wommers, laat de zon in je hart. Door Lizzie en Sandra gedoneerd aan meester Luc, die dus ook 2 kilo chocola moet krijgen. Meester Luc, als je dit hoort, zorg dat hij die zeker vast krijgt, anders klagen in de Joe-app. Als jij ook iemand uit het onderwijs kent, en dat bedoelen we echt in heel de lengte en de breedte van het onderwijs, iedereen die het onderwijs ondersteunt, telt ook mee, die een dikke merci verdient. We delen nog de hele week lang verzoekplaatjes en chocolade uit. Laat iets van je horen. Dat kan door een bericht te sturen in onze app. Straks gaan we Stijn Smets nog wat extra werk geven, want die mensen wisten al niet wat doen.
1: Ja, hij is nog altijd niet verschenen. Ik denk dat hij niet meer durft.
0: Hij heeft het misschien gehoord, zou kunnen. Maar eerst even 2 minuutjes over 6:30 langs Julie op de nieuwsredactie. Julie.
2: Goedenavond. De vakbonden en directie bij bagageafhandelaar Aviapartner op Brussels Airport hebben een akkoord bereikt. Het gaat om een protocolakkoord dat wordt nu voorgelegd aan het personeel. Eergisteren legden de werknemers van Aviapartner spontaan het werk neer. Daardoor liepen een 60-tal vluchten vertraging op en waren er lange wachtrijen aan de check-in-balies. Het personeel kan nu tot morgen namiddag stemmen over het akkoord. Voorlopig komen er dus geen nieuwe stakingen. De G7-top in Evian in Frankrijk is afgesloten. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stelde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. Trump is nog altijd positief over het akkoord met Iran, al dreigt hij wel met nieuwe aanvallen als Iran zich niet gedraagt. En in de ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogačar de eerste etappe gewonnen, na een solo van net geen 70 kilometer. Dat is een 4e langste solo ooit in zijn carrière. De Ecuadoraan Carapaz werd vandaag 2e, de Italiaan Bagioli eindigde 3e. Pogačar is ook meteen leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het niet veel af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden.
3: 12 plaatsen op onze snelwegen waar je 5 minuten extra mag verwachten of wat meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland 23 minuten extra. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout 18. Tussen Sint-Anna-Linkroever en Antwerpen-West. In de richting van Gent 9 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Richting Antwerpen op de E17 11 minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. 10 minuten op de E34 tussen Melsele en Sint-Anna-Linkroever. Op de A12 vertraag je 8 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Ook 8 op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. Op de Brusselse binnenring 7 minuten tussen de Astridlaan en Jette. 5 tussen Wezenbeek-Ophem en Ter Vuren-Vierarme. 6 minuten op de buitenring tussen Diegem en Machelen-Woluwelaan. En ook tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. En op de Gentse ring richting Uurstakker tussen Zelzaten-Noord en Gent-Zeehaven. 5 minuten extra.

0: Another One Bites the Dust. Van Queen, maar nog altijd...
1: Geen Camille.
2: Straks bij de kok en de koning.
1: Ja, het zal er toch een keer moeten van komen. Het is 18:37 en normaal gezien sluiten wij de boîte om 19:00, toch?
0: Ja, tenzij Stijn er echt niet is, want we hebben hem nog altijd niet gevonden.
1: Nee, volgens mij verstopt hij zich in een of andere kast.
0: Heeft iemand die eigenlijk al gezien vandaag?
1: Ja. Die denkt van, ik ga niet verschijnen voor 19:00, want die twee die gaan mij weer in de studio trekken en mij weer een ambetante vraag stellen waar ik geen nee kan op zeggen.
0: Ja, dat zouden wij nooit doen, zoiets, Rani.
1: Nee, dat is waar. Wij stellen alleen maar gewone vragen.
0: Gewone vragen, waar hij uit vrije keuze collegiaal ja op moet zeggen.
1: Ja.
0: Dat en misschien wel Circus Camille.
1: Ja.
0: Mocht je tussen nu en 19:00 Circus Camille horen passeren in deze show, gewoon Circus Camille sturen in de Joe-app. Voor je het weet, zit je daar ergens op de eerste rij op 8 augustus met het hele gezin.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Een groot nieuws voor alle fans van 10 om te zien.
6: Absoluut, Willy, want we gaan back to the 90s.
5: Terug naar hoe het ooit begon met de grootste hits en artiesten van toen live in concert.
6: En daarom zetten we de iconische 10 om te zien tent neer, midden in de AFAS Dome.
5: Wil jij meekomen zingen en feesten met Isabelle A, X-Session, Toast en nog veel meer iconische artiesten van toen?
6: Kom dan op vrijdag 13 november naar 10 om te zien Back to the 90s in de AFAS Dome in Antwerpen. En ga naar 10omtezienlive.be voor meer info en tickets.
5: Ann, ik denk dat ik nog wat outfits heb van toen die ik kan bovenhalen.
1: Oké, ik ben heel benieuwd, Willy.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: Ja, ik heb mijn trein gemist. Stom. Ja, en de volgende is pas binnen... Keer kijken hoor.
9: Maak tijd voor het jullie-nummer van Feeling.
8: Toch minstens 1. Nee ja, pak maar 2 uur.
9: Met alles voor een geslaagde zomer. Van de mooiste tussenstops tot de beste soldenstrategie. De Feeling Kust Special en de Sun Protection zonnecrème van Rain Pharma voor maar €12,50 extra.
10: Feeling, haal meer uit het leven. Nu in de winkel.
11: Carrosserieherstelling nodig? Kom langs bij Quality Carrosserie. We want to make you shine.
12: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de BTW-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto 5.
13: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: AVV maait zijn prijzen. Krijg nu 10% korting op een selectie draadloze robotmaaiers van Navimo met gratis garage. Dat is meer plezier voor elke tuinier. Voorwaarden in de winkel. AVV. Tuin, dier, bak plezier.
16: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
17: IKEA.
16: Meer info op IKEA.be.
18: Barbecue Sidekick in promo gespot. Nu bij Colruyt. 3 has avocado's voor €3.
19: €3 voor 3 avocado's. Dat is extra verse guacamole bij de barbecue.
18: Voorwaarden op Colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
20: We zeggen vaarwel, Circus Carolus. Voortaan bent u welkom in Circus Carolus.

0: van Opus.
1: Ja, ik weet, het moet nog een beetje blijken of het goed nieuws is of niet. Maar we hebben hem gevonden, dames en heren.
2: Ja.
1: Stijn Smets blijkt toch aanwezig te zijn.
2: Ja, we maakten ons al zorgen.
3: We waren kwijt. Had de Child Focus al gebeld.
1: We dachten dat hij gaan lopen was.
4: De kop en de koning. Stop.
1: Ja, misschien ook omdat we gisteren wat extra werk hebben gegeven.
2: Ja.
1: We zitten hier met een plannetje bij de Kok en de Koning. Het is allemaal begonnen met een nummerplaathouder die ik van de collega's in Nederland cadeau heb gekregen, waarop staat, in deze auto staat de radio op Joe. Met het logo van Joe. En nu wil Rani en bij uitbreiding God en Klein Pierken en zijn moeder weer zo een.
2: Ja.
1: We hebben er een dik pak laten drukken. Je kon je eerder deze week inschrijven om naar Vilvoorde te komen om hem op je auto te laten schroeven. Die plekken zijn allemaal volzet. Dat is afgesloten op Joe.be.
2: Dat is heel snel gegaan. Dat was een soort mini K3 optreden.
1: Maar we hebben bij de jury die voor ons aan het maken is, hebben we de bestelling nog een beetje, ondertussen is dat mijn beste vriend, hebben we de bestelling nog een klein beetje kunnen oprekken. Dus we hebben er genoeg om Stijn Smets daardoor heel Vlaanderen mee te sturen.
2: Ja.
3: Ja, dus dat was gisteren de vraag en ik zei ja.
2: Maar.
3: Maar toen had ik er nog niet zo heel goed over nagedacht.
1: Ja, toen vroegen we aan mensen van, ja, maar naar waar moet Stijn dan komen om eruit te delen?
3: En toen zag ik die berichten binnenkomen. Ja, mannetjes.
2: Ja, alle windstreken, hè.
1: Er zijn 4000 adressen hier al zitten, dat is wel vol. Week vrijdag.
2: Dus je start om 3 uur 's ochtends.
1: Een standje bijsteken.
2: Nee, nee, niet waar.
1: Ja, dus nee, wacht. Wij hebben daar zoals beloofd, Rani en ik zijn trouw aan ons woord.
2: Ja.
1: Wij hebben gisteren 3 flessen rosé leeggemaakt.
2: Ja, dat helpt
3: ik
2: hoor.
3: Kwam om 10 uur en jullie zaten er wel niet meer.
2: Nee, dat is waar. Ze waren al op.
3: Oké,
1: wacht. We hebben twee dingen beslist. Ten eerste, die 4000 adressen gaan we niet doen. We gaan dat...
2: Ja, een beetje beperken.
1: Ja, we gaan
2: dat centraliseren.
3: Ja, dat vind ik al een positieve evolutie.
1: We sturen je naar plekken waar mensen dan naartoe kunnen. Dus nu zijn we nog even aan het nadenken welke plekken. En dat komt goed.
2: Ja.
1: En dan dachten we ook van, ja, maar wacht even. Dat is een vrijdag.
2: Ja.
1: Dat is voor de vakantie begint.
2: Ja, dat is de uittocht.
1: Het gaat warm zijn.
2: Ze moeten nog naar school maandag en dinsdag. Maar ja, bon.
1: Ja, we zegt zo
3: eerste
1: al
3: vrijdag
1: niet,
3: voor de vakantie, altijd bingo
1: dus,
3: op de weg.
1: File.
2: Ja.
1: Dus als we je naar alle windstreken sturen, dat gaat niet lukken. Dus je mag nu een kant van het land kiezen, rechts of links.
3: Ja, maar ja, hoe gaat het ervoor
2: staan? Het dichtst bij jou thuis of
3: het thuis. Ik kies voor rechts.
1: Ja. Rechts, direct dus de nooit opstaan zonder wekker. Oosten, de oostkant.
3: Ja.
1: Dan geven we de westkant aan Anne van Elzen, want die gaat jou bijstaan.
3: Ja.
1: Dat je het alleen moet doen.
3: Oké, prima.
2: Goed, hè? Voilà.
1: Dus het ziet er al een beetje gekalmeerd.
3: Ja, wel, want ik had al zweetoksels tot mijn tenen eigenlijk.
2: Je was overal wel heel erg welkom, hoor.
3: Maar ik heb ook een bericht gelezen. Iemand die zei, hij mag hem naar Calabrië brengen. Of zo, of Catalonië.
2: Ja,
3: en hij mag blijven slapen.
2: Ja.
1: Kameraad, je hebt het oosten gekozen en jij blijft in het oosten. Dan had je maar zuiden moeten zeggen.
4: Win familietickets voor Circus Camille.
1: Net is Circus Camille gepasseerd.
2: Ja, dat ook
1: of je het gehoord hebt.
2: Ja.
1: Ja, wij zijn al een circus op ons eigen natuurlijk.
2: Inderdaad.
1: Maar Circus Camille, kom terug deze zomer. Je kan er tickets voor kopen. Heerlijke voorstelling in die roze tent in Oostende. Met acrobaten, met dansen en natuurlijk met Camille zelf die machtig zingt. Maar je kan natuurlijk ook gewoon een familieticket winnen hier bij de Kok en de Koning. Of bij Sven en Anke in de ochtend de hele week lang.
2: Ja, morgenochtend doen zij dat weer. En nu mogen wij iemand blij maken. En dat is Nikki uit Olen.
1: En die is daar geweldiglijk blij mee. Dat klinkt namelijk zo. Oh, wacht. Dat klinkt namelijk zo.
5: Yippie!
3: Zalig!
5: Yippie!
2: Dankjewel, Joe.
3: Heerlijk.
1: Nikki, onze excuses voor je trommelvlies, daar zijn we natuurlijk helemaal niet verantwoordelijk voor.
2: Heerlijk.
1: Maar ik wens jullie heel veel plezier.
2: Hey, en het wordt 34 graden, hè. Ook wel. Dus ook wel.
1: Ja,
2: dat is heel...
1: Voilà. Wordt echt fantastisch. En volgende week voor iedereen van die nieuwe plaatshouders. En zometeen op de radio, Stijn Smets. Alleen vooruit en heel fijne avond allemaal nog.
5: Yippie!
4: Dit is Joe, de kok en de koning.
5: La muziek, daar.

0: echte avonturiers kennen ze al. De Echo Offroad sandalen. Verkrijgbaar in de betere schoen- en outdoorzaak. Echo. Gemaakt om te wandelen.
1: Zin in Duitse kwaliteit voor een betaalbare prijs?
2: Yes, of Corsa.
1: Een Corsa met Apple CarPlay en Android Auto?
2: Yes.
1: Vanaf €179 per maand in lease and go?
2: Yes.
1: En tot 8 jaar speciale garantie?
2: Yes.
1: Kom langs in je Opel verkooppunt tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni en vertrek met je Opel Corsa. Aanbieding onder voorwaarden. Meer info op opel.be.
3: Vanaf morgen bij Aldi een superdeal op onze verse Zeeuwse bodemcultuurmosselen. 2 kilo Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. Dat is super. Aldi.

0: Ja, een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem. Licht het op, laat het op, werkt het op stroom. Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En dat vind je in het recyclagepark of in de winkel. En als je apparaat nog werkt, dan moet je ook recupellen. Maar dan in een kringloopwinkel, zo maak je er iemand anders blij mee. Vind er een op recupel.be.
1: Bij Telenet weten we dat je als liftmechanicien soms dit telefoontje krijgt.
2: Ik ben blind.
3: Ja, zit er vast.
2: Ik ben blind.
3: Het licht is uitgevallen.
2: Oh, ik dacht even...
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
5: Word nu Luminous Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Van zoveel gratis elektriciteit gaat je haar omhoog, maar je factuur serieus omlaag. Info en voorwaarden op luminous.be. Dit is
6: jou. Als ik zo naar mijn playlist kijk, dan kan ik maar 1 ding concluderen. Je gaat genieten. Yippie! Spice Girls, Daniel Powter en Alphaville. Die komen er allemaal nog aan. De eerste nieuws van 7, dat krijg je van Julie Isabeau. Goedenavond, Julie.
7: Goedenavond. Het kinderrechtencommissariaat maakt zich zorgen over de besparingen bij het leerlingenvervoer. De G7-top in Frankrijk zit erop en Tadej Pogacar wint de eerste etappe in Ronde van Zwitserland. Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor er dus volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Je hoort kinderrechtencommissaris Caroline Vrijes.
8: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind. Hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
7: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De G7-top in Evian in Frankrijk zit erop. Daar vergaderden de 7 belangrijkste wereldeconomieën. De Franse president Macron noemt het een succesvolle top. Zo stemde Amerikaans president Trump vlot in met nieuwe sancties voor Rusland en extra steun voor Oekraïne. Ook de oorlog in het Midden-Oosten werd er besproken. Trump is nog steeds positief over het akkoord met Iran, al dreigt hij wel met nieuwe aanvallen als Iran zich niet gedraagt. In de Ronde van Zwitserland heeft de Sloveen Tadej Pogacar de eerste etappe gewonnen, na een solo van net geen 70 kilometer. Dat is zijn 4e langste solo ooit in zijn carrière. De Ecuadoraan Carapaz werd vandaag 2e en de Italiaan Bagioli eindigde 3e. Pogacar is meteen ook leider in het klassement. Vanavond droog en zonnig, later koelt het af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag dan nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
6: Er staan nog 6 files in ons land waar je meer dan 5 minuten verliest. Het zijn wel 6 kortere files. De langste die kun je vinden op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout moet je er 15 minuten bij rekenen. Komt daardoor een vrachtwagen die de rechterrijstrook verspert. Ook nog op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 8 minuten erbij. Dan Antwerpse ring maar richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne plus 7 minuten. En dan verhuizen we nog naar de Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarden, Dansa en Jette 6 minuten extra. En tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuren 4 Armen 5 minuten erbij.
9: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Daarmee is de aftrap weer gegeven. Deze match duurt trouwens geen 90 minuten, maar 180 minuten. Met in die 180 minuten alleen maar de beste hits en klassiekers, zoals deze Spice Girls, Who Do You Think You Are. En natuurlijk is er ook vandaag weer een One-Hit Wonder Battle. Dat is er eentje auf Deutsch deze keer. En wie zit te wachten op een movie match om filmtickets te scoren, die komt zo meteen al aan zijn trekken. Dit is Joe. Fijn dat je er ook vanavond weer bij bent. Welkom!

0: bad day?
1: Nee. Ik vond het vandaag eigenlijk a good day. Want vandaag was het nog prima te doen qua temperaturen. Morgen, dan gaat het hek van de Dam 30 graden en meer. En vrijdag zelfs tot 35 graden. En dan heb ik toch altijd een beetje medelijden met de bezoekers van Graspop dit weekend. Allemaal in het gitzwart en dan boef 35 graden op je dak. En kijk, ook nu laat ik de temperaturen al oplopen met een heerlijk zomersnummertje van Mink de Ville.

0: smaak.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, just?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Nou, oh, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Voor voeten die gezien mogen worden, ga je beter naar Kruidvat. Nu, alle voetverzorging, tweede aan halve prijs. Kies een mix.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
7: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
8: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
9: Echt zalig, ja, al die films en series, Benjen.
8: Hoe praat jij nu?
9: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
8: En vinden vrouwen dat niet lastig?
9: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
10: Mobile Vikings.
11: Play it smart.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
14: Altijd verfrissend.
15: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
16: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
17: Sterretje of barst in je auto eruit? Nu gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging bij Carglass. Maak nu je afspraak op carglass.be en krijg een gratis bandenpomp.
18: Info en voorwaarden op carglass.be.
19: Er is een wereld waar wonderen tot leven komen. Een wereld vol sprookjes, spanning en avontuur.

Joe, dat is als een grote jukebox met alleen maar de beste hits. Alleen moet je er bij ons geen muntjes in steken. Ze rollen er gewoon zo uit, zoals deze Alphaville en Big in Japan. Movie Match. Ik doe de deuren van mijn kleine bioscoop weer open. Ik heb maar één zaal en ik speel maar één film. En als jij kunt raden welke film ik speel deze avond, dan kun je 4 filmtickets winnen. Niet voor mijn persoonlijke bioscoop, wel voor een van de vele Kinepolis bioscopen. En je mag kiezen welke film je gaat zien met die 4 filmtickets. De vraag is dus, in welke film zat het nummer dat je nu gaat horen op Joe? Het antwoord stuur je door in de app. Action! Movie Match.

0: De Shoop Shoop Song, It's in the Skies van Cher. Dat was een hit voor Cher, maar het zat ook in een film. De vraag was, welke film? Crystal, jij kende het antwoord.
1: Ik denk dat de film Mermaid.
0: Ja, dat denk je helemaal goed. Mermaid uit 1990. Met in die film ook Cher als actrice en een heel jonge Christina Ricci. Ik heb hem nooit gezien. Jij wel?
1: Nee, ook niet. Nee.
0: Je hebt het moeten opzoeken, maar dat mag, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Het levert je 4 filmtickets op. Ga je wel eens naar de film?
1: Dank u. Het is sinds coronatijd geleden dat we naar de film geweest zijn.
0: Oh, Crystal, dan moet je daar heel dringend verandering in brengen. Heb je een man of een partner?
1: Ja.
0: Oké,
1: okay, ja,
0: dan stel ik voor dat jullie er 2 romantische avondjes van maken binnenkort. En dan gaan jullie samen naar de film. Veel plezier ermee, hè.
1: Dank je wel.
0: Dag, Crystal. Ja. Dag. Even kijken hoe het eraan toe gaat op de weg. Ik heb nog 1 file op onze snelwegen. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen Centrum en Borgerhout moet je er nog 8 minuten bij rekenen. Maar die vrachtwagen die daar de weg versperde, die is ondertussen wel getakeld. Dus die file die gaat snel opgelost zijn.
2: Dit is Joe.
3: Met Stijn Smits.

Crystal die gaat dus na 6 jaar nog eens naar de film, dankzij Joe. Morgen win jij de tickets misschien, want ook dan spelen we een nieuwe movie match waarmee je 4 filmtickets kunt winnen. En morgen dan zoeken we een Disney-film waarin er alles heen en weer gezwierd wordt. Laat dat alvast een goede tip zijn. Alicia Keys kreeg je en Girl on Fire. Fire was ook nodig ten huize Barry Manilow vandaag, want daar moesten deze ochtend 83 kaarsjes aangestoken worden voor op zijn verjaardagstaart. Op 17 juni 1943 kwam hij al zingend, neem ik aan, ter wereld in Brooklyn. Barry Manilow is dus eigenlijk een echte New Yorker, al woont hij al heel wat jaren aan de Westkust. Vandaag dus 83, deze Barry Manilow.

0: Proximus presenteert. Beleef de wereld anders. Excuse me.
1: Ja.
0: Die paardenkoets zal voor mij zijn. The Duke heeft u gestuurd, vermoed ik? Ik wist wel dat hij zou toegeven. U bent hier toch voor mij, hè?
1: Ai, nee. Ik ben hier voor de trouw van Lucas en Charlotte.
0: Droomhuwelijk of dromen over Bridgerton. Beleef de wereld anders met Bridgerton seizoen 4. Kies je pack met internet, tv en Netflix voor €62,98 per maand, 6 maanden lang. Proximus. Think possible.
2: Voordelig en beschermt de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming, 1 plus 1, gratis. Mooi weer van
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Midas is alles duidelijk, zelfs als het ingewikkeld lijkt.
5: Oh, dat komt goed uit, want als ik stop voor het rood, dan doet mijn auto...
4: Ja, maar ik hoor het al, dat zijn uw remblokken.
5: Ja, zit er zeker, want het is echt...
4: Zeker uw remblokken, maar we kijken dan meteen naar.
5: Ah, wat kost dat ongeveer?
4: We maken eerst een offerte op en dat is hetzelfde bedrag als op uw factuur.
5: Ah.
6: Midas, je kan altijd vooruit.

Mary Carmen en Hungry Eyes. En ja, mijn eyes zijn voor het moment niet meer zo hungry. Anke die had vandaag nog getrakteerd voor haar verjaardag eerder deze week. En ze had van alles mee. Dus ja, dan moet je natuurlijk ook van alles een beetje proeven. Maar ik heb gewoon officieel te veel gesnoept. Het ligt echt nog op mijn maag. Geen Hungry Eyes dus voor mij. Zeg, zo meteen hier bij Joe hoor je nog Michael Jackson met Bad. En die heeft een nieuw record op zijn naam staan. Welk record dat is, dat vertel ik je zo. Eerst mag de Queen of Disco nog eens haar strot opentrekken. Ladies and gentlemen, please welcome Gloria Gaynor.

Bad van Michael Jackson. Hoe de totstandkoming van deze clip in zijn werk ging. Maakt ook een groot deel uit van de film over het leven van Michael Jackson, Michael. En die film is nu ook officieel de biografische film die het meeste geld in het laadje heeft gebracht ooit. Ze zitten nu aan 912 miljoen dollar opbrengsten. En het vorige record stond op naam van Bohemian Rhapsody, de film over Queen. Die bracht 911 miljoen dollar op. En dan zou je zeggen, ja oké, dat is maar een miljoentje meer. Maar de film over Michael is nog maar net in de zalen gekomen in Japan. En dat is een gigantische markt. Dus de opbrengsten daar, die gaan nog stijgen. Ik heb er nog eentje voor het nieuws vannacht. Dat is deze van Nick Kershaw. Wouldn't it

0: Zometeen bij Joe.
1: Deze topplaat mag je zo meteen uit volle borst meezingen. Het maakt niet uit of je die hoge noten kunt halen of niet. Music van John Miles komt eraan. En Billy Ocean die gaat ook nog...

0: IKEA-tip van de week. Ruik je dat? Het is zomer. Deze zaterdag is het IKEA Family Day. Met een grote rommelmarkt, zalige foodtrucks en veel plezier. Jij komt toch ook?
1: IKEA.
0: Meer info op IKEA.be.
2: Mannekes. Bombi. Ik ga schilderen.
3: Nee, Bombi, we gaan klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Schilderen.
3: Klussen.
2: Mannekes.
3: Moeder.
2: Schilderen is ook klussen.
3: Oh ja.
2: En tot maandag is 25% korting op alle verf.
3: 25?
4: Ja. Want wij gaan schilderen met Gamma.
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Wow, zong ik net? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryer, stofzuiger, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Ontdek topdeals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op amazon.com.be.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Boek de beste last minute nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Bijvoorbeeld naar Tunesië. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
10: Tot en met zaterdag tweede zak hondenvoeding aan halve prijs. Voor brokkenjagers zoals jij. Horta, compleet zot van tuin en dier. Voorwaarden in de winkel.
11: Vandaag extra goedkoopavond bij Kruidvat. Van 5 tot 8 in de winkel en online tot middernacht. Met nu Kruidvat Soleil 1+1 gratis en nog veel meer.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
13: Code Yellow!
14: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
15: Echt? Een heel jaar?
14: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
16: Misschien dat je je cursus Duits alvast even terug kunt bovenhalen, want in de One Hit Wonder Battle zitten straks 2 Duitse hits van artiesten die wel geteld 1 hit scoorden. Die krijg je straks na het nieuws van 8 en dat krijg je van Julie Isabel.
17: Goedenavond. Het kinderrechtencommissariaat maakt zich zorgen over de besparingen bij het leerlingenvervoer. De piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte is overleden. En de VS geeft details vrij over het voorlopige vredesakkoord met Iran. Het kinderrechtencommissariaat is teleurgesteld over de busritten die mogelijk geschrapt worden in het bijzonder onderwijs. Gisteren raakte bekend dat de lijn moet besparen, waardoor er dus volgend schooljaar ritten zouden verdwijnen. Kinderrechtencommissaris Carolien Vrijes.
18: Kinderen en jongeren zitten nu vaak al veel te lang op een bus. Soms gaat dat over 3 uur, maar soms gaat dat ook over 4 of 5 uur op de bus zitten. Voor kinderen die al meer nodig hebben eigenlijk dan een ander kind, hè. Dus wij zijn echt enorm teleurgesteld eigenlijk dat de lijn nu die besparingen moet doorvoeren en dat men dan eigenlijk ook deze doelgroep daarmee gaat raken.
17: Ze stellen onder meer voor om mobiliteitscoaches in te schakelen die jongeren met een beperking dan kunnen helpen om zelf het openbaar vervoer te nemen. De piloot die zaterdag met zijn zweefvliegtuig neerstortte in Overpoelaren is overleden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat om een man van 70. Hij crashte tegen een boom. Hij werd ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het ziekenhuis, maar daar is hij vandaag dus overleden aan zijn verwondingen. Er zaten geen andere mensen in het vliegtuig. De VS geeft details vrij uit het vredesplan met Iran. In het akkoord staat onder meer dat alle gevechten onmiddellijk eindigen. De Straat van Hormuz zal volledig heropenen en de Amerikaanse zeeblokkade tegen Iran wordt opgeheven. De VS heeft ook zijn sancties tegen Iran op en richt een fonds op van $300 miljard voor de wederopbouw van het land. En de VS en Iran zouden overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal bezitten. Maandag werd het akkoord al digitaal ondertekend. Vrijdag gebeurt dat officieel in Zwitserland. Vandaag droog en zonnig. Later koelt het niet veel af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag dan nog wat warmer bij zo'n 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
19: Dit is Joe.
20: Met Stijn Smits.

Italiaans. Prachtige taal toch, hè? Lekker eten daar ook in Italië. Heerlijk land om op vakantie te gaan. Maar ze zijn hier en daar de vele toeristen toch een klein beetje beu. En zo nemen ze af en toe heel drastische maatregelen. Zo is er op Sardinië een populair strand waar je voortaan 10 euro voor moet betalen om erop te mogen. Nu, dat is nog niet echt onoverkomelijk, maar je mag ook geen parasol of tentje meer meenemen. Tenzij je kinderen jonger dan 10 hebt of tenzij je zelf ouder dan 65 bent. Maar tussen de 11 en de 64 word je gewoon verplicht om in de blakke zon te gaan zitten. Ik vind dat een beetje onverantwoord in tijden dat er zoveel gewaarschuwd wordt dat je je moet beschermen tegen de zon.

Toot, Billy Ocean en Get Out of My Dreams, Get In My Car. Zeg, ik had het daar straks al over de fenomenale opbrengsten van de film over het leven van Michael Jackson. Bijna 1 miljard. Maar je moet niet per se dood zijn voordat ze een film over je leven maken. Zo zou er namelijk ook gewerkt worden aan een film over niemand minder dan Shania Twain. Die film die wordt geregisseerd door een man die eerder ook voor Netflix al films draaide. Maar toch zou de film eerst in de bioscoop komen. Wanneer? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Shania Twain.

Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Profiteer nu van de btw-vrijstelling op Castrol motorolie. Zoals de Castrol 5W30 5 liter fles voor €57,84 in plaats van €69,99. Aanbod geldig tot en met 12 juli. Zie voorwaarden in onze centra en op auto

Music van John Miles. En music zal er ook zijn op Joe Paradise Beach dit jaar. We gaan daar weer heel wat optredens hebben. Heel wat kleinere intieme optredens, maar ook grote concerten met een volledige band, zoals Meteor en Natalia vorig jaar. Wil je weten wie er dit jaar allemaal komt? Wel, dan moet je de komende dagen gewoon naar Joe luisteren, want we maken er heel binnenkort een paar bekend.

De concertkalender voor het najaar die begint zo stilletjes aan ook vorm te krijgen. Deze band komt ook naar ons land, UB40. Op 14 december spelen ze in de AB in Brussel. En dat is dan met de originele zanger, deze Ali Campbell. Want je hebt tegenwoordig twee UB40's. Hè? Eentje zonder die zanger, dat is zo'n beetje UB40 light dan eigenlijk. Maar de UB40 met de originele zanger komt dus naar de AB op 14 december. Zometeen een nieuwe One Hit Wonder Battle met een Duits randje. Eerst deze Schallplatte van Roxette, Fading Light.

Bernard die zit al in de sfeer, hoor, in de job, want die zegt... Verwelken wie eine Blume, zou de Duits zeggen. Roxette en Fading Like a Flower. One Hit Wonder Battle. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken dat ik je vandaag op taalkamp stuur in de One Hit Wonder Battle. We hebben vandaag in de ring namelijk twee Duitse hits. Een One Hit Wonder noemen ze daar trouwens een Eintagsfliege. En ik heb twee van die Duitse eendagsvliegen klaarstaan in de app. Jullie mogen kiezen welke we nog eens gaan draaien en welke terug over de autobaan tegen 180 per uur naar Berlijn moet. Je hebt de keuze vandaag tussen deze twee. Ja, dat is een klassieker uit de Duitse les. Der See is een meer en das Meer is de zee. Dit nummer van de Berlijnse Peter Fox gaat dus niet over een huis aan de zee, maar wel over een huis aan het meer. Kun je voorstemmen, Peter Fox, Haus am See, of je gaat voor deze... Uit Dresden kwamen die heren en die voelden zich behoorlijk alleen, want ze zongen het zelfs twee keer. Polarkreis 18 met Alleen, Alleen. Welke van deze twee wil je horen? Het is stemmen geblazen in de job. Momenteel is het echt waar 50-50. Dus als je je favoriet wil horen ze meteen, dan weet je wat je moet doen. Stemmen in de job voor Peter Fox of Polarkreis 18.

Zo'n beetje dirty dancing op de woensdagavond, dat is toch altijd plezant. Hè? Bill Medley, Jennifer Warnes, I've had the time of my life. En dat heb ik ook een beetje gehad, the time of my life. Gewoon door die balkjes heen en weer te zien bewegen in de One It Wonder Battle. In het begin ging het echt heel gelijk op. Het was 50-50, haasje over, de ene dan weer de andere. En toen gebeurde er ineens iets. Volgens mij heeft een van de tweede fanclub ingeschakeld. En er was er eentje die ineens helemaal vooruit schoot. Goedroen uit Roeselare die hoopt alvast dat het Alain Alain is van Paula Kreis 18. Ze zegt niet alleen omdat ik het een mooi nummer vind, maar ook omdat het nu voor een niet voetballiefhebber toch, maar Alain is. Ah, dan blijf je toch gewoon luisteren naar Joe Goedroen. Ik ben er voor je. Hey, 64% voor de winnaar, 36% voor de verliezer. Maar gaan we die Paula Kreis 18 krijgen of gaan we toch voor Peter Fox gaan? Ja, eens luisteren. Ah, het is Peter Fox met dat huisje dat dus niet aan de zee staat, maar wel aan het meer. De winnaar van de One It Wonder Battle vandaag met 64%. House aan zee.

Foxfizz, Making Your Mind Up, uit een tijd dat de winnende song van het Eurovisie Songfestival nog echt een grote hit werd. Het winnende liedje van dit jaar, Bangaranga van Dara uit Bulgarije, is in sommige landen trouwens ook wel een grote hit geworden hoor. In Duitsland, Oostenrijk en Zweden heeft die Dara zelfs de nummer 1 positie gehaald. Bij ons is ze blijven steken op nummer 39, dus België ligt er blijkbaar niet heel wakker van. Zometeen krijg je hier bij Joe nog een hele fijne plaat, The Pow and China in Your Hand. Maar nu eerst No Doubt and Don't Speak.

wat een klassieker, hè. Te Pau en China in Your Hand. Over klassiekers gesproken, binnenkort kun je bij Joe Gold luisteren naar de iconische album 500. Dan gaan ze de beste albums in één lange hitlijst gieten en draaien ze telkens twee nummers uit zo'n album. Maar goed, die lijst die is er nog niet, want daarvoor zijn we nog stemmen aan het verzamelen. Dus stem je graag mee, geef dan je drie favoriete albums door op joegold.be of in de app. Het resultaat hoor je dan vanaf maandag 22 juni op Joe Gold. Deze band zal er denk ik ook wel een paar keer in staan. U2.

0: Radio bij Joe. En Bonnie M halen we ook nog eens van stal. En we gaan ook nog samen op reis. Niet naar Costa Rica of zo, of naar Mallorca. Nee, nee, nee, nee. We gaan op reis naar het verleden. Het hitarchief brengt ons naar 2008. Eerst nog nieuws van 9, dat krijg je van Julie Isabeau.
1: Goedenavond. De VS geven meer details over het akkoord met Iran. In Sint-Truiden is een jongen van 13 overleden na een aanrijding. En voetbalclub Charleroi houdt zijn interim coach. De VS bevestigt de gelekte details over het voorlopige akkoord met Iran. Onder meer dat alle gevechten onmiddellijk zouden stoppen, ook die in Libanon, en dat de straat van Hormuz volledig heropent. Iran en de VS zouden ook overeenkomen dat Iran nooit kernwapens zal ontwikkelen. Maar Trump aarzelt niet om nieuwe aanvallen uit te voeren als Iran toch niet akkoord gaat. Dat zei je na afloop van de G7-top in Frankrijk. Collega Jelle Frenke.
2: Maar het dreigement naar Iran dat hij gewoon terug weer zou gaan bombarderen als Iran het akkoord niet zou volgen. En toch weer ja, duidelijke vingerwijzing naar de Israëlische premier Netanyahu. Hij zegt dat Netanyahu voorzichtiger moet zijn in Libanon en niet altijd gewoon meteen appartementsblokken moet gaan bombarderen. Israël doet geen goed werk daar, zei Trump hier. Dat was toch weer een opvallende sneer.
1: Iran en de VS ondertekenen dat akkoord vrijdag in Zwitserland. In Sint-Truiden in Limburg is een jongen van 13 jaar omgekomen bij een aanrijding. Dat bevestigt het parket. De jongen probeerde vanmiddag op zijn fiets over te steken bij een oversteekplaats, maar werd gegrepen door een auto. Hoe dat ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk, dat wordt nog onderzocht. En voetbalclub Charleroi stelt Mario Kone officieel aan als hoofdcoach. Dat meldt de club zelf op zijn website. Kone nam het al over als interimtrainer na het ontslag van Hans Cornelis en werd uiteindelijk derde met Charleroi in de Europlayoffs. Hij is 39 en was eerder al assistent bij Kortrijk, Eupen en Dender. Vanavond droog en zonnig, later koelt het af tot zo'n 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en tot 31 graden. Vrijdag dan nog wat warmer bij 34 graden. Ook in het weekend blijft het tropisch warm met afwisselend zon en wolken. Wel kans op onweersbuien dan.
3: Dit is Joe.
4: Met Stijn Smits.

Verontwaardiging vandaag in de USA, want Jennifer Lopez die heeft daar in een interview een aantal opmerkelijke uitspraken gedaan over de opvoeding van haar kinderen. Zo zei ze onder andere dat ze heel trots is op het feit dat ze haar kinderen naar de universiteit heeft kunnen sturen, dankzij een studiebeurs. En dat vinden veel Amerikanen er los over, dat iemand met zoveel geld dan ook nog eens een studiebeurs aanvaardt, ook al had ze er recht op. Die mensen vinden namelijk dat dat geld dan beter naar gezinnen kan gaan die het wel moeilijk hebben om hun kinderen te laten studeren, financieel gezien dan. Jennifer Lopez komt eraan zo meteen, maar eerst houden we het cool met Bonnie M.

Peggy uit Melody stuurt in de Joab. Die verontwaardiging over die studiebeurs voor de kinderen van J-Lo is volledig terecht. Studeren aan een kwalitatieve universiteit in de USA is peperduur. En stilaan ook echt voor de elite. Ook gewone mensen zouden die kans moeten krijgen. Ja, Peggy. She's just still a girl from the block, hè, die J-Lo. Jennifer Lopez kreeg je en If You Had My Love. Zeg, binnen een dikke 6 minuten dan gaan we nog eens grasduinen in het hitarchief. Deze keer gaan we kijken wat er 18 jaar geleden populair was. We gaan naar 2008. Dat was het jaar dat Barack Obama werd verkozen tot nieuwe president van de USA. Met die bekende leuze die hij in speeches toen regelmatig uitsprak. Quizvraag van de dag. Wat was die leuze?

0: Van Hopla met de beentjes, Kenny Loggins en Footloose.
1: Het hitarchief.
0: Onze dagelijkse afspraak met het hitverleden die brengt ons deze keer naar 2008. Dat was het jaar dat Barack Obama werd verkozen tot nieuwe president van de USA.
2: Yes, we can.
0: Nicole, Peggy, Bram en Sophie die wisten nog dat hij dat altijd zei. Yes, we can. En 2008 was het jaar dat ook de Amerikaanse Michael Phelps in de belangstelling stond, want dat was de eerste die op de Olympische Zomerspelen 8 gouden medailles kon binnenrijven. In 1 en dezelfde spelen dus. In Peking waren die toen. En hoe zat het met de muziek? Wel, dit was de top 3 van 17 juni 2008.

0: De Britse Estelle die ging in 2008 aankloppen bij de Amerikaanse rapper Kanye West. Toen die nog niet helemaal van het padje af was. En dit was daarvan het resultaat. American Boy.
1: Nummer 2.

0: Shakira uit Deinzen stuurt. Wat een mooie muziek op deze zonnige avond. En ook Sabine uit Ingelmunster die stuurde zalige muziek terwijl ik mijn eten klaarmaak voor morgenavond met 8 aan tafel morgenavond. Nee, Sabine, met 9 aan tafel, want ik kom ook. Tenminste, als ik er geraak morgen. Ik heb al de hele avond bijna geen files gehad en nu zijn er ineens 2. Eentje staat er op de Brusselse binnenring tussen Tervuren, Vierarmen en Leonard. Daar moet je er 12 minuten bij rekenen. En op dit moment is ook de Kraaibekstunnel in de richting van Antwerpen afgesloten, waardoor het daar bumperen is. 5 minuten verlies je daar.
1: De lusten zijn de beste.
0: Ja, de eerste hitte die heeft blijkbaar toch al een klein beetje toegeslagen hier bij Joe, want mijn computer heeft een hele playlist ingeladen voor de hele avond, behalve 1 nummer. En dan zit ik daar zo vlak voor het nieuws van 10 met een gat in mijn playlist. En dat gat moet dringend ingevuld worden met een plaat. En niet zomaar een plaat, hè? Nee, de beste plaat van de hele avond. Heb je suggesties? Tina Turner bijvoorbeeld met The Best. Of Duran Duran met The Reflex. Of A Lovely Day van Bill Withers. Of Lady Gaga met Just Dance. Ik zeg maar iets. Alles kan, alles mag alle kanten uitgaan. Laat je suggesties maar komen in de Joe-app voor de

0: een verzoekje van Matthias uit Antwerpen. En dat is echt wel lang. We draaien veel zo, maar deze is echt wel lang geleden. Dus die zet ik zeker bij op de lijst, Matthias. Maar deze is ook wel heel lang geleden.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: En wel heel toepasselijk eigenlijk, hè, met dat zonnetje dat vanaf morgen heel hard gaat schijnen. 30 en 35 graden dit weekend. Jongen, jongen. Tim uit Zonnebeke. Ah, Zonnebeke! Hoe mooi is dat? Die vroeg dat aan. André van Duinen, als de zon schijnt. Dirk uit Maldegem, die wil er graag wat punch in. Deep Zone and it's gonna be alright. Die steek ik ook bij in de grote pot van suggesties voor de lessen en de beste horen.

Annika Turnhout is een leerkracht en is examens aan het verbeteren. Dus graag Europe and the Final Countdown. Het zijn de lessen ook daar blijkbaar dan, Annick. Veel succes ermee alleszins en ik hoop dat ze er allemaal door zijn. Magic System met Magic in the Air. Nathalie uit Lierde die wil dat graag horen. Ze stuurt een leuk uptempo nummer, zodat mijn was nog eens zo snel opgeplooid zal zijn. Ik zal meekomen plooien als het niet lukt, Nathalie. David Moordhamer, die is diep gaan graven, hoor. Die zegt deze graag. Audrey Landers, een actrice uit Dynasty of Dallas. Dat wil die kwijt zijn met Manuel Goodbye. Want dat wordt bijna nooit meer gedraaid. Ja, ik ben het ook echt heel ver moeten gaan zoeken, David. Maar ik steek hem bij op de lijst, alleszins. Voor de lijsten zijn de beste. Maar ik heb nog geen beslissing genomen, dus het kan nog alle kanten uitgaan. Zeg, ik heb belangrijk nieuws voor de fans van Kim Wilde. Op 18 april volgend jaar, dan komt ze namelijk weer naar ons land. Dan speelt ze opnieuw in de Roma in Antwerpen. Ticketverkoop start nu vrijdag om 10 uur. Dus als je naar deze Kim Wilde wil, beter je agenda zetten. Cambodja.

avondeten is nog maar net verteerd en die van Deep Blue Something die zitten al aan het ontbijten te denken. Breakfast at Tiffany's. Zeg, later deze zomer dan komt er een benefietgala van de Whitney Houston Foundation. Die doen dat aan de vooravond van wat de verjaardag was van Whitney Houston, namelijk 8 augustus, want Whitney was jarig op de 9e. En het geld dat ze met dat gala inzamelen gaat naar projecten die zich bezighouden, onder andere met de opleiding van kinderen en jongeren. Dit is Whitney Houston nog eens hier bij Joe. How will I know?

0: een zalige nummers heeft hij eigenlijk toch gemaakt, hè? Die Whitney Houston. How Will I Know? Heerlijke plaat. Maar de plaat die je gekozen hebt voor De Leste Zijn De Beste is ook een heerlijke plaat.
1: Joe. De Leste Zijn De Beste.
0: Of ja, ik heb ze gekozen, maar iemand anders heeft ze voorgesteld. Tim, goedenavond Tim.
2: Goedenavond Tim.
0: Zeg Tim, jij woont, ik zei daarnet in Zonnebeke, maar dat klopt niet helemaal. Je woont in Poelkapelle.
2: Ja, sinds kort verhuisd. Dus,
0: Vroeger woonde je wel in Zonnebeke?
2: Maar sinds een paar maanden zijn verhuisd.
0: Dus, Oké. Want er is wel een mooie link met het nummer dat jij hebt aangevraagd. En dat was?
2: Als de zon schijnt, van André van Duin.
0: Inderdaad, zat bij de suggesties van daarnet. En mensen denken altijd, ja, als Stijn de plaat in de suggesties draait, dan word ik zeker niet gebeld. Maar zo werkt dat niet bij mij. Ik maak gewoon een random keuze. En het is op die van jou gevallen. Hey, Tim, hou je van de zon? Ben je een zonneklopper?
2: Goh, ja, eerlijk. Als het zo warm is zoals de komende dagen gaat zijn, blijf ik liever met gemak binnen of op het terrasje met een goede iced tea voor mij een beetje in de schaduw.
0: Ik snap het helemaal. Dat is denk ik ook het verstandigste, Tim. Maar je houdt wel gewoon van de zomer dan?
2: Ik hou van de zomer als het niet te warm is.
0: Ja, dus vandaag ging nog, morgen en overmorgen, dat wordt een paar andere mouwen.
2: Dat wordt bakken en braden, maar niet aan de barbecue, denk ik.
0: Is misschien nog een ideetje om hem aan te steken als je dan toch in de schaduw staat om iets te doen te hebben. Hey, ik vond het een hele leuke suggestie. Die draaien we eigenlijk niet zoveel, die André van Duin. Gisteren had ik al Urbanus. Die heb ik toen niet gedraaid. Dus ik denk, ja, dan moet ik vandaag die andere komiek dan maar draaien, André van Duin. Hey, bedankt voor de fijne suggestie. Veel plezier in de schaduw morgen en overmorgen. En geniet van je plaatje. Dag Tim.
2: Ja, ik ga het doen, Steen. Goedenavond.
0: Dag.
2: Bye-bye.
1: Jo, De Leste Zijn De Beste.

0: Joe Easy komt eraan. Allemaal songs om je helemaal in de juiste mood te brengen voor een rustige zomeravond. Celine Dion, Snow Patrol, George Michael en de Beatles. Komen er allemaal nog aan. Eerste nieuws van 10, dat krijg je van Julie Isabel.
1: Goedenavond. Europa keurt de omstreden terugkeerverordening goed. De politie betrapt meer dan 1500 bestuurders van onder meer fietsen en elektrische steps op overtredingen. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Het Europees Parlement heeft de omstreden terugkeerverordening goedgekeurd. Dat is een pakket aan strengere regels rond het terugkeerbeleid voor mensen zonder recht op verblijf in Europa. Asielzoekers kunnen dan opgesloten worden in zogenaamde terugkeerhubs buiten de EU, ook families met kinderen. Van daaruit worden ze dan teruggestuurd naar hun thuisland. Heel wat mensenrechtenorganisaties vrezen dat die terugkeercentra eerder gevangenissen zijn en waarschuwen voor mensenrechten schendingen. De politie heeft bijna 1500 overtredingen vastgesteld tijdens een grote controleactie op fietsers, bromfietsers, motorrijders en gebruikers van e-steps. Bij ongeveer een derde van alle gecontroleerde voertuigen werd een overtreding vastgesteld. Anne Berger van de politie.
2: We hebben vooral inbreuken vastgesteld op snelheid. Dus mensen die te snel rijden, maar ook e-steps bijvoorbeeld die opgedreven zijn. Dus die te snel kunnen rijden. Ze mogen maar 25 km per uur. Ook e-bikes die te snel rijden of speedpedelecs. En dan leeftijd ook. Hè. Dus te jonge mensen. Je mag eigenlijk pas met een step rijden als je 16 bent.
1: De actie liep van 5 tot en met 7 juni. Op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Neves bracht Portugal al na 6 minuten op voorsprong. Maar Wissa kon voor Congo vlak voor de rust gelijk maken. Een domper voor Portugal, dat wordt gezien als een van de favorieten op dit WK. Wel een historisch moment voor Congo. Het was de allereerste WK-goal ooit voor het land. De laatste en enige andere keer dat het deelnam was 52 jaar geleden. Toen bleef het met 0 punten achter. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm. En af en toe kans op onweersbuien.
3: Dit is Joe.
4: Joe Easy.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
1: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
0: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
2: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
0: Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Dit is Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van 11 uur.
1: Een goede avond. Verschillende burgemeesters van Europese steden gaan samen de strijd aan tegen drugs. Ze hebben een coalitie opgericht om samen een actieplan uit te werken tegen drugsgeweld. Onder meer rond preventie en de rol van de politie. De burgemeesters, onder wie die van Brussel, Philippe Klose, willen op die manier de jeugd beschermen en ook de veiligheid in bepaalde wijken garanderen. Want drugshandel en geweld komen al maar vaker voor. De acties bij de zee- en rivierloodsen zitten erop. Dat meldt het agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Vanmiddag werd er een tijd lang opnieuw gestaakt uit onvrede met de pensioenen en andere veranderingen binnen de sector. Vanavond lagen er nog zo'n 40 schepen te wachten om de haven van Antwerpen binnen te varen. En op het WK voetbal hebben Portugal en Congo 1-1 gelijk gespeeld. Een historisch moment voor Congo, dat zijn allereerste WK-goal ooit scoorde. In Antwerpen volgden heel wat Congolezen de match op grootscherm.
2: We zijn heel blij met de score 1-1. We hebben ons kunnen laten tonen. We hebben ons kunnen laten zien.
3: Ik ben gewoon kei trots op mijn land dat we na 52 jaar eindelijk deze match heb kunnen doen.
4: Heel veel emoties. Mijn stem is al weg ondertussen. Dus echt trots. Echt heel trots op ons land.
1: De vorige keer dat Congo deelnam aan een WK was 52 jaar geleden. Toen kon het niet scoren. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.
0: Dit is Joe. Joe Easy.

0: Dit is Joe. Het nieuws van middernacht.
1: Goeienacht. Het KMI waarschuwt voor erg warm weer de komende dagen. Voor morgen en vrijdag geldt in heel België code geel. Zaterdag ook, behalve aan de kust. Weerman David Tenau.
2: Er is code geel voor hitte, omdat enerzijds de FOD Volksgezondheid een waarschuwingsfase heeft afgekondigd en anderzijds omdat de temperatuur op sommige dagen tussen 32 en 35 graden zal liggen.
1: Vooral vrijdag wordt het erg warm met temperaturen tot 35 graden. Veel meer mensen zoeken bemiddeling voor een conflict over hun belastingen. Er waren vorig jaar meer dan 2000 aanvragen, 28% meer dan het jaar ervoor. Als je niet eens bent met wat de fiscus je voorstelt, kan je gratis beroep doen op zo'n bemiddeling. Dat gebeurt vaker doordat het fiscale systeem al maar complexer wordt. En om de rechtbanken niet te belasten, nu die al sterk overbevraagd zijn. En koning Filip krijgt morgen bezoek van de Oekraïense president Zelensky. Hij komt voor een lunch naar het Koninklijk Paleis. Daarna gaat hij langs op de EU-top in Brussel. De Europese regeringsleiders zitten er samen, onder meer over de oorlog in Oekraïne. Zelensky zal er een toespraak houden en wellicht ook extra militaire steun vragen en nieuwe sancties tegen Rusland. Vannacht is het helder bij minima rond 17 graden. Morgen opnieuw veel zon en warm tot 33 graden. Tegen de avond is er kans op onweer. Vrijdag en de dagen daarna ook nog tropisch warm en af en toe kans op onweersbuien.

0: is Nieuw bij Joe.
1: Hey iedereen, ik ben Meteor en dit is mijn nieuwe single op Joe. Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.